0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: en voort. Als je stuk gras laat, bier, coins, school.
1: Wil die zijn?
0: Kom maar niet buiten, ouwe. Dat is nou zo'n wilst. En bestond er eigenlijk op, ja.
1: Bij 6 toen, ja.
0: Met die met scheel?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Vos gaat op zoek naar de klaukste grunnigen van 2026.
1: Veel score. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
2: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PMA Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw Designer Outlet Ochtroep Duitsland.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Ga nu naar koken en wonen.
8: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
7: Ga nu naar koken en wonen.
8: In het stadshart van Appingedam.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
9: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
11: Radio Noord.
12: Noord en Ommeland.
13: Met Marcel Nieuweweg.
14: Zodra fijn dat je luistert naar Noord en Ommeland. Het belooft een zonnige dag te worden. En wie gaan door de triathlon? Enorm bunkerdag. En ook nog grunnige koud.

0: Simply Red Stars hier op Radio Noord. Zaterdagmorgen, 11 minuten over 8. En als ik hier naar boeten kijk, som met Remco. Dus ik wie de zonneboeten in afval schien. Goedemorgen, Remco.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is, wie zit binnen? Normaal zeg ik meteen, we zitten lekker dreugen.
1: Ja.
0: Maar het is nou ook wel heel lekker om boeten te wezen, volgens mij. Frits Elmelkamp, die is onderweegs. Maar die heeft wat technische probleempjes. Dus als je zit te wachten op de grunnige kauk, ik kan wel verklappen dat er in de contraien van Lauwersoog zit.
1: Ja, ergens daar in de buurt.
0: Precies, met een warme damp de kauk onder de adem. Maar we hebben wat technische probleempjes. Dus als je denkt, god, voorblieft Frits. Frits is er wel, maar ik hoop dat we het zo snel mogelijk opleuzen. En in de tussentijd, ja, de paas is er wel heel goud. Janning de Groot, ik vernuf hem hier wel. Op Radio Noord, fijn dat je lustert.

0: Jan Hing de Groot, ja, dat is ook wel verliefd. Dat is Frits Hemelkamp. Ik zei al, we hadden wat technische probleempjes. We hebben nog allemaal lasjes legd om elkaar heen. We hopen dat het lukt. Frits, waar bist u precies?
1: Yo Marcel, ik heb weer zo'n dag dat ik toch denk dat ik de betere papieren heb. Want ik loop in de haven van Lauwersoog. Vlaggen hoor je op de achtergrond al een beetje klapperen. En de eerste boot naar de eilanden, die moet nog vertrekken. En toch zijn de eerste mensen al in de haven aanwezig om voor die boot, ja, mensen te brengen of mensen op te halen. Dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Daar kom je eigenlijk maar op één manier achter. En dat is om het te vragen. En als het antwoord dat bevat, dan heb ik hier hem weer meegenomen. De onverprezen Knolshoek. Goedemorgen, meneer. Rode pet op.
2: Ja,
1: hoor de zon, want het wordt weer warm vandaag.
2: Ja, zeker weten. Ja, hartstikke mooi weer.
1: Radio Noord bent u niet te horen op dit moment. Ik heb er even bij.
2: Oké. Okay.
1: U staat voor de eerste boot, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ik kom hier ophalen.
2: Ik kom hier ophalen, ja.
1: En wie is de gelukkige?
2: Mijn vrouw.
1: Uw vrouw?
2: Ja.
1: Die is even alleen naar het eiland geweest.
2: Die is een weekje alleen geweest.
1: Dus. Een hele week wel?
2: Ja.
1: Dat was wel vertrouwd.
2: Jawel, zeker. Ze moet een beetje bijkomen. Ja.
1: Nee, van stel. Dit is een vrouw.
3: Ja, dit is zo.
1: Nou, hoe was het
3: deze week? Heerlijk. Fantastisch
1: week. Ja? Wat
3: heeft u
1: gedaan?
3: Nou, eigenlijk veel.
1: Oké.
3: Nou ja, ik denk dat stellen van de operatie. Wat is het?
1: Wat is het?
3: Ja hoor, galblaas eruit, eierstok eruit, eileiden eruit, gewoon kiezen.
1: Opruimen.
3: Even opruimen,
1: ja. Maakt me een beetje lucht of wat.
3: Ja, zo is
1: het. Allemaal goed gelopen.
3: In het weekend alle eieren eruit. Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar het is allemaal goed gelopen.
1: Maar voor kaas misschien wat toepasselijk.
3: Zeker, maar ja, het is niet.
1: En dan nu een beetje de vraag, heeft u elkaar gemist?
3: Ja, ik heb wel gemist.
1: Zeker.
3: Oh, en jij interviewt, denk ik geef de man niet eens een kus.
1: Ik kon je man toch helemaal
3: honderd klaar.
1: Ik kan het wel goed maken voor u dan. Want wij delen elke zaterdagochtend een Groninger koek uit.
3: Oh.
1: Waar komt u vandaan trouwens?
3: Ermelo.
1: Ermelo, dat is geen Groninger.
3: Nee, maar mijn man heeft Groningse roots.
1: Oh, is dat zo?
2: Mijn moeders kant komt uit Bedum.
1: Been?
2: Bedum.
1: Ja. Been, wat komt heel plat aan?
2: Nee, ik heb niet.
1: Oké.
3: Ik kwam al binnen het trap en eigenlijk kom ik uit Kop van Overijs. Eigenlijk oorspronkelijk kom ik uit Giethoorn en ja, oké.
1: Ja. Dus je hebt wel iets met water dan ook, als je in Giethoorn.
3: Ja. Rondom.
1: Ja. Ja, en al de toeristen die bootjes.
3: Ja, prachtig.
1: Ja, goed, de Groninger koek, die komt dan bij jullie als goed terecht, denk ik.
3: Ja, zeker.
1: Ja, dat is helemaal
3: super. Ja, leuk.
0: Gelukkig. En de excuses noemen ze ons kaart voor de slechte verbinding. We hopen dat het straks hersteld is bij de volgende onderdeel van Frits.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 22 minuten over 8. En wie gewoon skieken wie de open bunkerdag. Want die is namelijk vandoor. Ofwel altijd dan kieken neem, het wild nemen in een bunker. Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik was. Die moet vanmiddag in onze provincie is in Moorenwezen. Om de ervaring compleet te maken, kun je namelijk langs gewoon in een veldhospitaal. Ben er historische voertuigen te bewonderen. En lopende mensen verkleed als Duitse militairen rond. Aan de telefoon heb ik Wibo van de school van Stichting Bunkerbehold Trimunt. Wibo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mooie introductie.
0: Ja, nou, hij is compleet, toch?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, ja, en wat ik wel bijzonder vind, is dan lopen dus mensen verkleed als Duitse militairen rond.
1: Ja, ja. Dat noemen we reenactors. Dat is een mooi Engels woord.
0: Ja.
1: Voor de eerste keer dat wij dat op deze manier doen. Dit is de tweede open bunkerdag die wij als stichting organiseren. 2 jaar terug hebben we het ook gedaan. Ja. Nou, ik denk dat we ongeveer een 250 bezoekers. Dat vonden wij al heel veel. En gewoonweg, we hebben een hele mooie expositie opend voor het tweede jaar in het Rio, Streekmuseum het Rio, net buiten Moorum in Nuis. En ja, dan krijg je, dan ontwikkel je ook contacten en mensen die langskomen. En zo kwam er ook iemand van de reenactorsgroep langs en nou ja, contact me legt. En toen hebben we gezegd, hey, wat zal het wat wezen dat wij bij de tweede bunkerdag ook echt Duitse militairen weer op Trimunt hebben. En dan niet om te shockeren, maar meer om te laten zien van, goh, hoe was toen het dagelijkse leven op de stelling, op de radarstelling, want dat was het bij Trimunt. Ja. Dus ja, zo is dit eigenlijk ontstaan.
0: Want het klinkt wel heel romantisch, het klinkt ook heel mooi historisch vanaf terug in de tijd, maar het is een plek waar zeg maar de vijand dan aanwezig was. Hè? Op die plek stond de Duitse radarstelling Leuven. En het was toch volgens mij te bedaald dat zij moesten zeggen dat de geallieerde bomwapens, dus onze bevrijders, de gooikant zeg maar, opspoort en aanstuurd moest worden.
1: Ja, klopt. Ja, ja, het ging echt om de luchtoorlog, hè. De vliegtuigen, de geallieerde vliegtuigen die vanuit Engeland overkwamen en dan met name in het begin in de nacht om Duitse steden te bombarderen, hè, met name de oorlogsindustrie. En ja, Leuven was, in de radarstelling Leuven bij Trimunt, dat was echt een stelling ingericht om die vliegtuigen op te sporen en dan vanuit Leeuwarden, van de vliegbasis Leeuwarden, de Duitse vliegbasis, werden dan jachtvliegtuigen eigenlijk aanstuurd vanuit het commandocentrum van Trimunt. Op een glazen plaat werden dan de vliegtuigen plot, hè, zo noemen ze dat dan. Ja. En dan kwam dus een geallieerd vliegtuig binnen en dan zorgde de commandant, de jachtleidcommandant, die zorgde er dan voor dat de jager het heel dicht bij het geallieerde vliegtuigdeel kwam om het neer te schieten. Dus het was natuurlijk echt wel, het was inderdaad geen romantisch verhaal, hè. Laten we dat wel voorop stellen.
0: Nee. Als ik Trimunt, dan denk ik ook een drama van Trimunt.
1: Ja, klopt. Helemaal. En dat maakt natuurlijk eigenlijk, dan is het romantische al helemaal eraf, hè, als je dat verhaal net kreeg. Ja. Dat er 16 mensen tijdens de april-meistaking eigenlijk door de Duitse bezetter, ook een Duitse veldwebel op dat moment van Trimunt, die op Trimunt gelegerd was, de 16 mensen metnomen heeft. En de aanleiding was dat er een boompje over de weg lag. En die hadden mensen metnomen. En het was eigenlijk de bedoeling om, en dat gaf ook de commandant van Trimunt destijds aan van Amis, ik loor die mensen nemen een aantal uren nemen gevangen zitten, dat weet je in ieder geval alleen dat we niet op deze manier met elkaar moeten omgaan.
0: Nee,
1: ik ben allemaal boeren, dus die moeten ook weer te melken. Dus hij had de bedoeling om zo'n uur of drie weer vrij te loten, totdat een hooggeplaatste SD'er vanuit het Scholtenshuis, Johan Mechels, langskwam. Ja, die had direct opdracht gegeven om ze eigenlijk te fusilleren. Dus dat was, dat is iets, Marcel, wat eigenlijk nog steeds in deze omgeving bij heel veel nabestaan. En we hebben, Boyoleden hebben een theaterstuk hier gehad, wat gewoon 4000 mensen trok. Dat theaterstuk had nog wel 10 keer verspeeld kunnen worden. Ik heb laatst een documentaire mogen, die is al volgens mij al meer dan 30.000 keer bekeken. Dus ja, dat verhaal, dat leeft ook heel erg. En ook dat is gewoon op Trimunt gebeurd.
0: Ja. een indrukwekkende geschiedenis. Du bist er zelf al heel lang mee bezig. Du geeft ook aan, het is belangrijk om deze lokale geschiedenis ook leem te houden in het Noorslacht.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, en met name dan ook wat voor impact het heeft. En aan de andere kant, en dat is ook wat we ook willen belichten. Ik heb in een eerder documentaire ben ik ook afgereisd naar Duitsland. En heb ik een bezoek gebracht aan een zoon van een militair die hier op Trimunt legerwest is. En die man die had, zijn vader die had hele goede contacten opdoen in Marum. Die had zelfs vriendschap. Die hebben tot de jaren 80 hebben zij nog met elkaar geschreven. En hij is hier ook een keer west. Met zijn gezin, hè, die Duitse militair. En die werd 20 jaar na dato, spraken mensen hem aan. En herkenden hem ook. En die Duitse zoon die zegt dan, want die was ook met, we waren eingeladen voor café und Kuchen. Hè. Ze werden uitgenodigd. Ja. Dus dat is dan weer die andere kant. Hè? Dat maakt het zo. Ja, Frank Boeijers denkt over zwart-wit. Maar ja, er was ook ergens tussen dat zwart en wit, was ook weer dat grijze. En ja, daar bevonden zich natuurlijk ook dit soort verhalen in. Hè? Dus ook weer heel bijzonder. En nou ja, om ook dat te vertellen, samen met de geschiedenis. Ja, dat is onze taak. Hè, om het goed te laten zien.
0: Ik denk dat het wereldwijd is. Dat we nooit al te zwaar en wit moet denken. Maar als elke keer griezel denkt, dan zal er veel minder oorlog wezen, Mico.
1: Dat weet ik, ja.
0: Van 1 tot 4 vanmiddag op het terrein van de motorclub Marum. Kloosterweg varen. Wibo is er ook. Heel veel verholden. Ja. Indrukwekkende geschiedenis. Opdat we het nooit vergeten. Wibo, dankjewel en veel succes vanmiddag.
1: Dankjewel. Goeie training, Marcel.

0: Hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
1: 63,
0: wij...
1: 63 man, het zijn er 63.
0: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Drie minuten over 8:30. Het leerste ijs klinken verdorgen van Sander Slager. Goedemorgen, Sander.
9: Goedemorgen. Het noodweer heeft gisteren op meerdere plekken in onze provincie voor problemen gezorgd. In een woning aan de Kalkwijk in Hoge Zand brak brand uit na blikseminslag. De bewoners konden het huis veilig verlaten. De brandweer heeft nog wel een kat uit de woning moeten halen. Met onder meer een hoogwerker en door een gat in het dak te zagen kreeg de brandweer het vuur na een uur onder controle. De woning is door de brand flink beschadigd geraakt. Bij drukkerij Simian in Westerbroek is gisteravond door hevige regen een deel van het dak ingestort. Het pand werd ontruimd en door de brandweer onveilig verklaard. Ongeveer 15 medewerkers moesten naar buiten en raakte niemand gewond. In Ter Apel werden vanwege de harde wind tenten voor wachtende asielzoekers uit voorzorg weggehaald. Zo'n 60 asielzoekers werden tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein, meldt het Rode Kruis. Ook op het spoor waren er problemen. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor, waardoor er tijdelijk geen treinen reden. Vanwege de onweersbuien had het KNMI code oranje afgegeven. Die waarschuwing werd om 8:00 s'avonds weer ingetrokken. En op dit moment rijden er door een seinstoring geen treinen tussen Groningen-Delfzijl en Groningen-Eemshaven. De storing begon rond 7:30 vanochtend. De NS meldt dat het treinverkeer naar Delfzijl inmiddels weer op gang komt. Richting Eemshaven moet dat rond 21:45 weer lukken. De omgeving van afvalverwerker Pre-Zero aan de Gideonweg in Stad is gistermiddag afgezet vanwege de vondst van mogelijke granaten. Na onderzoek door de politie en de explosieve opruimingsdienst bleek dat het niet om explosieven ging. Het afgezette gebied is weer vrijgegeven en de projectielen zijn door de EOD meegenomen. Om wat voor projectielen het wel ging, is niet bekend. Donar speelt morgen in Martini Plaza een beslissende 5e wedstrijd in de halve finale van de play-offs tegen ZZ Leiden. De Groningse basketballers verloren gisteravond in Leiden het 4e duel, waardoor de serie nu op 2-2 staat. Donau-aanvoerder Kjeld Zuidema kijkt al uit naar de beslissingswedstrijd van morgen.
10: Nee, goed, ik heb een aantal spannende wedstrijden in plaats van mogen spelen. En dan kan het er echt gaan koken. Dus het kan echt een topwedstrijd worden. En ik hoop ook dat we er gewoon overheen gaan en dat we volle energie spelen. En dat het een leuke avond wordt.
9: De wedstrijd in Martini Plaza begint morgen om 5:00 s'middags. Hebben we nog wat weer?
11: Oh ja, het weer. Sorry, ja. Die moest ik doen.
9: Ja, zou je dat wel doen?
11: Ik zat er zo aan het luisteren en ik dacht, dat was spannend. Maar ik middag in de Noord om 4:00.
9: Ja, ga erheen.
11: Misschien wel.
9: Dat is wel tof, hè?
11: Als ik akkoord ben.
9: Het weer. Ja, vandaag is er flink wat zon. Dan wordt het 18 tot 23 graden met een zwak tot matige noordwest tot noordoostenwind. Vanavond helder weer met een minimum van 12 tot 15 graden. Ook morgen laat de zon zich goed zien. De westenwind is zwak tot matig bij 19 tot 23 graden. En 's avonds is er dan kans op een bui. Na het weekend blijft de temperatuur rond de 20 tot 22 graden schommelen. Er is veel zon, maar vooral dinsdag lijkt het niet droog te blijven. Maar eerst genieten we nog even van dit lekkere zomerse weekend.
11: Dat liep me in hele gooi. En het is een lekker weekend om naar boete te gaan. En ook voor mensen die gewoon sporten. Een triathlon, wat dacht je door van? Heerlijk. Eerst een stukje zwem, dan fietsen, dan hardlopen. Ik zeg Sander een beetje stoer.
9: Ik zou het liever andersom doen. Ik ga eindelijk een zwem.
11: Misschien dat het mogelijk is. Ik belde straks over met Johan. Hij is van de triathlon Lauwersmeer. Die heeft doorgeholpen wordt.
1: Zondag 31 mei. De Marathon Groningen. Powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
6: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PMA Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw Designer Outlet Ochtroep Duitsland.
12: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
13: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
14: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg Groningen.

0: van Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Dat is Gliek. Een mooie overgang door het volgende onderwerp, namelijk de triathlon in Lauwersmeer. Het is nooit zomaar dat u doorging. De Lauwersmeer Open Water Triathlon is eigenlijk, ja, voor de liefhebbers van triathlon, voor de sportievelingen onder ons, een must om aan deel te nemen. Zwem door het Lauwersmeer, fietsen door het Nationaal Park en langs de Waddenzee, hardloop langs Europa's grootste militair oefenterrein. En tijdens dit evenement, ja, bleem je het abmol. Routes door de roege natuur van het Lauwersmeer. Het evenement gaat zeker van start. Dus vrijwilligers, ik ben nou druk bezig met de voorbereiding. Ik praat erover met Johan Broester. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Het gaat bijna van start. Hoe laat gaan de eerste mensen het water in?
1: Om 9:45 hebben we de start van onze langste afstand van vandaag. De Olympic Distance, oftewel de kwart triathlon.
0: Ja, even voor de mensen die geen flauw idee hebben. Hè. De kwart triathlon, dat is 1500 meter zwemmen.
1: Klopt, en dan 40 kilometer fietsen en dan nog 10 kilometer hardlopen.
0: Ja.
1: En vanmiddag de korte afstand, dat is van alles de helft.
0: Van alles de helft. Waar zijn de meeste deelnemers voor?
1: Nou, we hebben vanochtend 200 deelnemers, maar dat is ook echt onze max. We hebben de inschrijving al geruime tijd gesloten en vanmiddag hebben we een man of 150.
0: Okay.
1: Dus we hebben een heel mooi deelnemersveld vandaag.
0: Er hadden dus veel meer mensen mee kunnen doen als de ruimte er geweest was.
1: Ja, inderdaad. Kijk, ja. Je houdt met de hele organisatie natuurlijk rekening met een bepaald aantal mensen. En ja, daarom hebben we dit jaar de limiet hierop gezet.
0: Neem mij eens even mee. 200 klinkt in mijn oren niet als heel veel.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel een complex evenement. Omdat je met de wisselzone zit, de begeleiding. Mensen moeten allemaal hun fietsen kwijt kunnen met hun materiaal omkleden. Etcetera. Dus ja, je hebt toch best wel veel logistieke bewegingen. En dat maakt... dit voor een triathlon een mooi aantal.
0: Ja, want mensen die gaan straks om 9:45 gaan ze met 200 tegelijk duiken ze het water in. Dan zwemmen ze 1500 meter en dan staan er ook al 200 fietsen op hun te wachten. Die hebben ze nu al ergens geparkeerd.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ze zitten hier bij Lauwersoog en hebben daar een prachtige ruimte voor. Hier naast het strandpaviljoen meerzicht op de grote parkeerplaats. Alles mooi ingericht. Dus hier... Ik heb niet echt zin in.
0: Ja. Het lijkt me heel fantastisch. Het is ook een geweldig weer erbij. Als ik nu kijk naar de kwaliteit van het evenement, dan heb ik het over de deelnemers. Hebben we daar een Nederlandse top aan de start staan? Of hoe moet ik het zien?
1: Nee, het wordt wel vaak gebruikt, ook ons evenement, als voorbereiding op de grote triathlons. Dus er zitten wel snelle jongens tussen. De Nederlandse top weet ik zo niet. Soms wel hebben we dat bij evenementen, hoor, dat er wel bekende namen tussen zitten.
0: Ja.
1: Maar vandaag hebben we dat volgens mij niet expliciet.
0: Nee. Hey, hoe zit het met je eigen sportieve leven? Ben jij een triatleet?
1: Mijn sportieve leven is meer het organiseren van.
0: Een diplomatiek, politiek correct antwoord, zeg maar. Maar
1: absoluut.
0: Juist. Hey, als ik nu kijk naar de omgeving waar jullie zijn, hè? Het Lauwersmeer, Lauwersoog, is een gebied, een natuurgebied. Ik denk dat je ook heel veel restricties hebt en dat je ook best wel voorzichtig moet zijn wat wel en wat niet kan.
1: Ja, uiteraard. We hebben hier met veel partijen te maken. Uiteraard met de gemeente, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, alle Natura 2000 regels, defensieterrein. Dus er komt veel bij kijken om hier evenementen te organiseren.
0: Ja.
1: Maar daarbij moet ik ook gelijk meegeven dat gemeente het Hoge Land en de partijen waarmee we samenwerken allemaal blij zijn met de activiteiten die wij hier doen. En dus daar zelf positief in staan.
0: Goede samenwerking. Zeg, als ik nog even kijk op jullie site, hè, dan zie je hele mooie foto's. Dan zie ik ook, vind ik wel heel bijzonder, dat het evenement uitverkocht is. Maar er staat nog wel een linkje naar Ticketmarktplaats. Klopt het dat er daar dus nog een aantal tickets te koop zijn voor mensen die eventueel denken, ik zou vanmiddag nog wel heel graag mee willen doen? Die moeten er dan heel snel bij zijn. Die kunnen daar nog een kaartje kopen?
1: Klopt, inderdaad. Die kunnen zich daar nog aanmelden. En dan is het natuurlijk even afwachten of de verkoper nog reageert. Maar dan is het mogelijk om inderdaad nog deel te nemen.
0: Juist, een waanzinnig evenement lijkt mij. Ik ga me in de toekomst zeker een keer doen.
1: Hartstikke leuk. Nou,
0: ja, heel goed.
1: Zeg, vanmiddag hebben we nog een plekje.
0: Goed, of dat lukt, dat betwijfel ik. Maar ik wens jullie hartstikke veel plezier, succes en geniet van het prachtige weer daar in Lauwersoog.
1: Doen we zeker.
0: Dankjewel. Johan Broester, een van de mensen bij de triathlon Aldaar. Hier is Criss Cross Amsterdam. Frans Bauer, Jan Smit, zij hoort bij mij. Hey.

0: Ja, en zij huren ook Bibi.
1: Nou, ik heb hem nu weer opnieuw opgestart en nou doet hij het wel weer.
0: Oh, dan ben je toch aan het proot naar mij, hoor ik al. Dat ze hem op nee afstaat, er zijn wat technische problemen.
1: Ik wil dat er hem naar boven
0: gekeken. Oh, dus... King, is mijn arma?
1: Jazeker,
0: goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, er was een heel verhaal aan het horen. De mensen in de provincie die denken, wat is Arma nou met het loop? Maar was iets aan het opstarten en wat niet goud ging? We hebben wat technische probleempjes. Frits van Meuken ook. Soms is het zo. De techniek die denkt ook, ik ga in de weekendmodus lekker rustig aan.
1: Ja, over verhitten.
0: Oh.
1: Nou, dat was het zeker, Gustav.
0: Wat verdorie, wat was dat nou?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat burgje was eigenlijk in hartstikke lekker.
1: Ja, dat denkt niet iedereen zo
0: over.
1: Maar op sommige plekken gaat het dus ook valikant mis. Zoals ik in Oogezaand. En er waren ook plekken waar het allemaal dreubleem mis. En toen zag je het gewoon te zuiden aan hun ging het van wie. Bijvoorbeeld het Hoge Land, die kant op. Maar ook Wolkenburg, 16e millimeter. En het werd een dikke 31,5 groot. 16 groot op dit moment. Heel aangenomen en onbewolkt. Dus de zon is er ook alweer bij. Visvliet over de hele maand maai. Dus gisteren niks. 43 millimeter, 28,5 groot werd gisteren op dit moment. Een zwakke west-zuidwestelijke wind en 15,5 groot. En in roodschaal gisteren geen drup van, 7 uur de zon, 28,5 groot. Varenhaven millimeter is de verdampt en op dit moment licht bewolkt in 18 kilometer zicht. En momenteel is zo'n beetje 17 groot met de zon erbij. Nou, vandaag een dag met lekker wat zon. En de wind die doet rustig aan. Zwak tot motig, komt uit noordelijke richtingen. Ja, en dat geeft een hele aangenomen verfrissende overkouling van zo'n 19 graden zo in het Lauwersmeergebied, zal het nog wel in wisselvarend verder groot verdere provinciën. Vanavond met vannacht helder weer. Er gewoon wat mistbank ontstaan met een minimum van zo'n 10 tot 14 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. De ten zuiden van ons komt buitenvuur, maar die liet ons nooit te gewoon bereiken. En de wind die begint in het zuidoosten, draait naar het noordwesten, zwakt tot matig met zo'n 19 tot 22 graden. Nou, en in de volgende week zullen we toch natuurlijk wel dat er geleidelijk aan de wisselvallige trend erin gaat komen met die westelijke stroming, soms wat meer een zuidwestelijke wind. Dat geeft nooit hele lege temperaturen, meest rond de 20 graden. Maar ja, wel elke dag een bui. En dat is ook wat maandag kan ze op een buitje toch op de meeste plekken God nog verloren schieten met 19 tot 22 graden. Dinsdag begint met bewolkt en regenachtig weer. Doornopen bij de zon wat. Maar dus zon in de middag ook een aantal regen- en onweersbuien overkomen met gemiddeld 20 graden. En woensdag, donderdag wisselvallig met buien, maar ook zon en een graad of 20.
0: Ja, en volgens mij verderop in het weekend. Ja, alhoewel er is echt koffiedikkie.
1: Nou, dan liet het is. Dan weer dreugen te worden.
0: Hè? Dus eigenlijk perfect. Een lekker dreug weekend van de weken een beetje regen voor de toenen en aan de week kevin weer in toenen zin.
1: Ja, stamie ligt wel, hè?
0: Ik zal zeggen, volgen voor dit soort berichten, Arma.
1: Zo is het.
0: Hey, gaat weekend.
1: Jo, net zo, mooi.
0: Ja, lekker weer. Arma boer dus. Komt wel goud. Wat ook lekker is met dit weer, zo'n drapute gewoon. Pia en net alleen maar over Lauwersoog. En door in die kontrijd net Alex Vissering, een van zijn klassiekers overmokt. Gouden wijn behoeft geen krans. Moet ik het nummer aankondigen? Nee, is niet nodig. Je weet wel welke het is.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op

0: Attens. Attens met ds.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: 7 dagen lang hebben we samen.
16: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
17: Radio Noord.
18: Noord en Ommeland.
19: Met Marcel Nieuweweg.
20: In dit uur wil boswachter Jaap Kloosterhuis het hebben over stippelmotten. En wat ik roden voor Agnes de Vos op vakantie is.

0: we gaan wat nijs down. Het is 9:06 en we gaan nou een keer in de 2 weken in deze zomerperiode gewoon het hebben over de vakantie. Want de zomer sluit voor de deur en ook grunnige strekken er massaal op uit. Door een belven om de week met een vanaf zien of haar vakantiebestemming. Maar waar diegene precies zit, dat weet ik van tevoren uit. Remco, jij hebt ook geen idee, hè?
1: Nee, ik weet het ook niet.
0: Nee, en ik moet erachter komen aan de hand van een aantal vragen. En deze week doe ik dat met Agnes de Vos. En zij komt, goed staat. Agnes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Jij woont in stad, maar daar ben jij op dit moment dus niet. Je verklapt niet waar je bent, want wij moeten erachter komen aan de hand van een aantal vragen. Jij bent bent op vakantie, hè?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, neem ons eens mee. Ik heb een aantal vragen gekregen van de productie, zeg maar. Die moet ik je stellen en dan moet ik raden waar of jij je bevindt.
2: Ja, ja.
0: Wat zie je voor je?
2: Wat zie ik voor mij? Een stuk zeearm, als het ware. Ja, zoiets. Zeearm, baai. Met daarachter een dorpje, stadje-achtig iets. En daarachter bergen. En helemaal erbovenop. Daar probeert de zon erdoor te komen op dit moment.
0: Oké, even kijken hoor. Even voor de mensen die radio luisteren via de televisie. Die zullen ook een foto deze toen maakt. Hest, daar zullen we inderdaad die zeearm met die bergen op de achtergrond.
2: Ja.
0: Vrij blauw water.
2: Ja, dat kwam waarschijnlijk op het moment van fotograferen doordat de blauwe lucht boven hing.
0: Oké.
2: Het water op zich is niet echt blauw, nee.
0: En achtergrondgeluid, horen we daar wat zeegeruis?
2: Nee, helaas. Er is geen branding. Het is ook eb op dit moment.
0: Ja.
2: Dus je hoort hoogstens wat auto's voorbij komen. Want aan het huis waar wij zitten, dat staat aan een vrij drukke straatweg. Nou, druk, nou okay, ja.
0: Dus je bent niet de enige daar, er zijn er veel meer. Wat voor temperatuur is het?
2: Op dit moment nog frisjes, graad of 16, 17 denk ik.
0: Maar in de loop van de dag gaat dat 25, 30?
2: Ja, 25, zoiets.
0: Hoe zijn jullie daar gekomen? Ben je met de auto, met een vliegtuig?
2: Met de auto. Ja, daar hebben we wel een aantal dagen over gedaan. Dat verklap ik dan wel, maar...
0: Een aantal dagen erover gedaan?
2: Nou ja, nee, we hebben wel tussenstops gemaakt.
0: Dat snap ik, maar het is dus niet echt gelijk om de hoek. Dus ik zit te denken, nee. Zuid-Europa, als ik dat het weer zo hoor, temperaturen, die baai wat je zegt... Wat zijn je plannen voor vandaag?
2: We zijn hier pas gisteren gekomen, dus we gaan sowieso een beetje oriënteren wat hier allemaal is. En ook een beetje rustig aandoen na een dag rijden. Als het half kan, wil ik, dat is een van mijn hobby's, in Kerken op zoek naar de Pietà. Dat is een afbeelding van de wenende Maria over de overleden Jezus. En ik spaar die plaatjes. Dat een rare hobby natuurlijk. Maar dan
0: is het ook een gebied waar het katholicisme hoogtij viert?
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja.
0: Even kijken, ik ben een beetje, nu zit ik eigenlijk een beetje te neigen richting, dat ik denk, zou het Italië kunnen zijn? Maar die foto, wat je zei, die zeearm, die bergen op de achtergrond, denk ik, misschien is het ook wel iets...
1: Griekenland komt
0: in jou, maar ja, dat is met de auto.
1: Ja, het is wel ver. Maar meerdere dagen onderweg. Het zou kunnen.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Het is niet onmogelijk.
0: Of het is heel verrassend een beetje die oostkant op. Dat je de kusten van Albanië, die contraien, dus ook steeds meer in opkomst.
1: Ja,
0: maar het zou ook Spanje kunnen zijn.
2: Lijkt er ook wel wat op.
0: Oh jee. We moeten nu een keuze maken, hè?
2: Maak een keuze en dan doe ik wel piep.
0: En dan doe jij wel piep. Ik ga voor Kroatië.
1: Ai.
2: Het lijkt er niet op.
0: Wat zei?
2: Het lijkt er niet op, dat is heel ver van hier.
0: Oh jee. Maar mag ik nog één keer gokken?
2: Probeer nog wat.
0: Zit je in Spanje?
2: Ja, ik zit in Spanje.
0: Kijk, dat was mijn eerste. Je moet hem altijd bij de eerste indruk halen.
2: Ja.
0: Waar in Spanje?
2: Helemaal in het westen.
0: Zo, vandaar ook dat aantal kilometers en dat je er wat langer over gedaan hebt.
2: Ja, wij zitten ten zuidwesten van Compostela.
0: Zo, Santiago de Compostela.
2: Ja, die.
0: Juist.
2: En dan aan de kust. Nou, de kust is hier behoorlijk. Als je die kaarten bijpakt, dan zie je een heleboel inhammen en baaitjes. En, ja. Die kust die willen we ook nog een beetje gaan verkennen de komende dagen.
0: Hey, Santiago de Compostela is bedevaartsoord, toch?
2: Ja, zeker.
0: Vandaar ook daar de plaatjes van de wenende Maria over Jezus.
2: Ja, nou dat heeft op zich niet eens zo heel veel met elkaar te maken.
0: Nee?
2: Want dat bedevaartsoord is vooral voor mensen die de Camino hebben gelopen. Het grote pelgrimspad dat ergens al in Frankrijk begint. Of er zijn zelfs aansluitingen van het Pieterpad, geloof ik, erop. Dat is heel erg gericht op de Sint-Jacobus, Santiago. En die mensen lopen allemaal met een schelp. Aha. Met zo'n Jacobsschelp.
0: Juist.
2: Die fascinatie met Pietas, die kan ik in heel Europa en in heel de hele katholieke wereld botvieren.
0: Juist.
2: Ja.
0: Hey, hoe zijn jullie bij deze vakantiebestemming eigenlijk terechtgekomen?
2: Heel lang geleden zei mijn broer al eens een keer dat dit een heel mooi gebied was. Die was hier een keer ook geweest. We hebben vrij onlangs een film gezien over mensen die de Camino hebben gelopen. Dat pelgrimspad. Dat liet ook wat mooie landschappen zien en zo. Ik had sowieso wel... ik ben niet iemand van heel heet weer en zo. Nou, dat viel me deze dagen een beetje tegen.
0: Ja.
2: Maar hier is het normaal gesproken rond de 20 graden. En dan is het hier al heel mooi weer. En dit is ook een heel groen gebied. En toen ik daar eens wat over had met vrienden, was meteen... Oh ja, moet je doen. Mooi. Dan ga je er nog wat verder over kijken en lezen. En dan,
0: hoe lang blijf je daar nog?
2: Dit huis blijven we een week.
0: Ja.
2: En dan gaan we de binnenlanden weer in. Dan zitten we een eindje voorbij, hier vandaan voorbij Bilbao. Zitten we nog ergens in the middle of nowhere in een huisje.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Heerlijk. Vanuit de studio hier kunnen we geruststellen dat wij lichtelijk jaloers zijn.
1: Eigenlijk wel.
0: Maar we gunnen je het van harte, Agnes. Heel veel plezier daar. Geniet ervan. En fijn dat je dit even met ons wilde delen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Hey, fijne dag.
2: Fijne uitzending.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Helemaal in Spanje. Een beetje summerse sferen. Ja, dat is die ook wel. Van Douwe Bob. Fanny op Radio Noord. Fijn dat je luistert.

0: Ja, groene schout voor deze week. Waaraan is dus Paljas? Ik kreeg een appje zojuist. Mooi, Marcel. Ik wil het deze mol als hebben over stippelmorten. Is het vast wel eens een mol zijn dat ze de boom inpakken met een soort webben? Ja, dat klopt. Dat ben van die webben die zitten om die boom heen. En ik denk, ja, dat ben spinnen of zo. Maar dat ben dus stippelmorten. Jaap Kloosterhuis, goedemorgen.
1: Ja, mooi Marcel. Nou, het ben eigenlijk de roepen van stippelmotten bij dat dan.
0: De roepen van stippelmotten?
1: Ja, ik kreeg een berichtje van hem met een fotootje erbij van ook van die poffen die stroepen die waren allemaal inpakt.
0: Ja.
1: En die zei, gaat hier iemand nog iets aan doen? En ja, de antwoord was nou, nee. Tenminste, er was wel wat aan doen, maar dat een vertegenwoordiger van de natuur zelf, zeg maar. Heeft er wel een sign, hè, van die ingepakte stroepen of boom.
0: Ja, maar en, ook dat is boom in. Maar dat drupt hen ook wel eens, klopt dat?
1: Ja, ze scheiden ook nog vocht of de rest zelf ook wel eens.
0: Dank je wel.
1: Maar zo'n stippelmot of een spinselmot noemen ze hem ook wel. Dat is een aparte familie van motvlindertjes. En die komen eigenlijk over de hele wereld vuur. In Nederland wel ongeveer zo'n 20 soorten, verschillende soorten stippelmotten. En dat heeft ervoor ook met te maken welke waardplant. Dat is een soort boom of stroek waar ze een bepaalde vuurkeuver hebben, zeg maar. Waar zij op hun eitjes op lengen, waar die roepen ook op vuur komen. En de wetenschappelijke norm is Eponomuita. En dat betekent zoiets als bedekte eter. En dat is dus het gedrag van die rupsen. Want die rupsen, ik moet natuurlijk roepen zeggen, een beetje consequent blijven. Die roepen die komen zo'n beetje laatste week april en in begin mei komt hij tevoorschijn.
0: Ja.
1: En die verdelen zich over zo'n stroek in. En die maken dus die spinsels en die pakken van halve stroek of boom, pakken daar eigenlijk in. En dat doen ze een soort van verdediging, want door wordt het voor predatoren, zeg maar, lastiger om ze te kriegen. Kom zo op terug. En ze pakken van alles troek in en ze beginnen dan tevreden. En ze, dat zucht dat kan dramatisch uitstaan, maar ze kunnen in een mondje zien ongeveer zo'n alles troek wel leefvreden. Maar dan is het ook doen, want dan verpotten ze zich in dat spinsel. En dan kroep door eind mei, begin juni, kroep door die motvlindertjes uit de vuurschien. En door hebben ze hun norm trouwens ook aan te danken. Maar dat zijn kleine, centimeter, die 2 centimeter ongeveer, de verstaanbieten, vlindertjes. En die hebben op de vuurvleugel, die spierwitte vuurvleugel, hebben ze zware slipjes zitten. En als ze die vleugel bij elkaar volgen, dan is het eigenlijk een wit centimetertje met zware slipjes erop. Nou, ze zijn nooit gevoelig voor mensen, zullen we dat alvast maar even uitsloen. Die verwarren ze wel vol met die eikenprocessierups bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn van die rupsen met brandhoortjes.
0: Die jeugd is mannen.
1: Ja, die brandhoortjes die kan heel lastig zijn. En dat is die eikenprocessierups. Bijvoorbeeld, maar in de duinnesten ook die bastard satijnvlinder bijvoorbeeld wel die duindoorns allemaal inpakt. En toen kist ook heel allergisch op reageren. Nou, dat is in dit geval geen sproken van. Ik ben kleine gelige roepjes met een zwaar kopje en wat stipjes erop.
0: En als ze roepjes dus die zo'n plant impact hebben, hè? Zo'n boom doen ze eerst ook koolvreten, leegvreten. Gaat zo'n stroek of zo'n boom, gooit hij er dood aan?
1: Nee, ik zeg het voor mensen ongevoelig, maar feitelijk voor die boom ook. Natuurlijk hebben ze er nadeel van, want ze waren koolvreten. Maar zo'n boom en zo'n stroek die herstelt zich zelf volledig verderop in het seizoen. Maar het is uiteindelijk maar een vrij keurde tijd dat ze hinder hebben van die roepen, zeg maar. En door nu herstelt zich dat wel weer. Maar op het moment als eind mei, begin juni van zo'n boom zeurt, dan denk je, die komt nu weer gauw. Dat is een beetje een spookachtig tafereel. Maar daar komt weer in orde. Die vlindertjes die vreten zelf praktisch niks. En die leven een leempje, die zuigt mijn partner en dat plant zich in voor en die leggen weer archies op de stam van die vuurkeursboom wat ze dan hebben, bijvoorbeeld een meidoorn of wat dan ook. En dat is het noordeel een beetje. Er is ook een ondersoort die het vooral verzuin op appelboom. En ik ken het wel een beetje lastig weten, als toen er ook een beetje opbrengst hebben wist. Maar ze leggen hun eitjes in die spleten en die kiertjes in die bast. En die achjes die komen uit. Eind van het jaar, er zit een roepje in. En die blijft door inactief, een klein larfje inactief in dat aasje zitten. En dan overwintert hij op Dijmenaar. en in twee uur, dan komt er een pollen weer tot leven. Zo in april en dan begint eind april, dan begint die hele cyclus weer overnij, zeg maar.
0: Aha.
1: En ik zeg net, wel het er nou wel wat aan en wel is die predator. Nou, dat zijn bijvoorbeeld koolmeisjes.
0: Ja.
1: Want hij is er wel te zwaar met.
0: Ja.
1: Het is een beetje, het is al een bekend fenomeen dat het al moeilijker wordt voor insecteneters. Want het gaat met insecten niet zo geweldig. Klimaatverandering waakt er ook nooit positief aan met. Want dan valt die de rupsenpiek, zoals dat in heet, niet meer precies om met het moment dat die koolmees de meeste rupsen nodig is voor zijn jong. Maar ja, zo'n stippelmat is op zichzelf goudnijs voor een koolmees.
0: Nee.
1: En als ze nou zelf een appelboompje in toenest en dan wordt allemaal impact, wat moet je dan om te bestrijden? Nou, zoals die werden Rudolden kennen, als de oud vriendelijk beest, dan zet ze een eentje verderop op een sierappel of zoiets neer en die mag je er ook nog vandaan kennen ze verder. Maar waar we niet dan worden is met vergif aan de gang, gewoon sowieso nooit. Want ik ben gewoon allerlei andere insecten, nuttige insecten, maar ook de bestrijders, ik ben ook insecten die bestrijden die stippelmannen, die honden in ook aan. Doe kisten wel, die ook roepen. Met ja. Van die schietjes achterop, die ben er ook gek op. Dus vergif, nooit aan begun. Desnoods met slobot op droog spuiten.
0: Met slobot op droog spuiten.
1: Of
0: er gewoon van genieten. Ik denk dat het de allerbeste tip is op het allerlees. Dankjewel Jaap. De stippelmot en ook...
1: Je mag zien fiets er ook naar zijn gaan parkeren. Maar die pakt niet de hele fiets.
0: Ja, dat plakt als malle.
1: Ja.
0: Is mij te bedaan. Jaap, dankjewel en gaat weekend.
1: Mooi. Mooi zo.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: Even over 9:30 in onze provincie. Hier is Sander Slager met een lezenijs.
1: Goedemorgen. Het noodweer heeft gisteren op meerdere plekken in de provincie voor problemen gezorgd. In een woning aan de Kalkwijk in Hogezand brak brand uit na een blikseminslag. De bewoners konden het huis veilig verlaten. De brandweer heeft nog wel een kat uit de woning moeten halen. Met onder meer een hoogwerker en door een gat in het dak te zagen kreeg de brandweer het vuur na een uur onder controle. De woning is door de brand flink beschadigd geraakt. Bij drukkerij Simmejan in Westerbroek is gisteravond door de hevige regen een deel van het dak ingestort. Het pand werd ontruimd en door de brandweer onveilig verklaard. Ongeveer 15 medewerkers moesten naar buiten en raakte niemand gewond. In Ter Apel werden vanwege de harde wind tenten voor wachtende asielzoekers uit voorzorg weggehaald. Zo'n 60 asielzoekers werden tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein, meldt het Rode Kruis. Ook op het spoor waren er problemen. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor, waardoor er tijdelijk geen treinen reden. Vanwege de onweersbuien had het KNMI code oranje afgegeven. Die waarschuwing werd om 8:00 s'avonds weer ingetrokken. Tussen Groningen en Eemshaven en Groningen en Delfzijl reden vanmorgen geen treinen door een seinstoring. De problemen begonnen rond 7:30. Inmiddels heeft de NS het treinverkeer op beide trajecten weer hervat. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 1/2 jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Appingedam. Hij zou in maart dit jaar een politieagent meerdere keren hebben geslagen. De Damster wilde de agenten naar eigen zeggen achter een man aansturen die geweld zou hebben gepleegd. Maar omdat hij daarbij geen afstand hield, gebruikte de agenten haar wapenstok. De man zei hierdoor in paniek te zijn geraakt, waarna hij de agenten zou hebben geslagen. Zij liep verwondingen op aan haar oor en kaak en kon enige tijd niet werken. De verdachte verklaarde onder invloed te zijn geweest van alcohol. Hij is eerder veroordeeld voor een geweldsincident waarvoor hij nog in een proeftijd zat. De rechtbank doet om 12 juni uitspraak. Donar speelt morgen in Martini Plaza een beslissende 5e wedstrijd in de halve finale van de play-offs tegen ZZ Leiden. De Groningse basketballers verloren gisteravond in Leiden het 4e duel, waardoor de serie nu op 2-2 staat. Donar-aanvoerder Kjeld Zuidema kijkt uit naar de beslissingswedstrijd van morgen.
2: Nee, goed, ik heb een aantal spannende wedstrijden in Plaza mogen spelen. En dan kan het er echt gaan koken. Dus het kan echt een topwedstrijd worden. En ik hoop ook dat we er gewoon overheen gaan en dat we volle energie spelen. En dat het een leuke avond wordt.
1: De wedstrijd in Martini Plaza begint morgen om 5:00 middags. Tot zover. Meer nieuws op de site en app van NTV Noord.
0: Dankjewel Sander. Krijgen we nog het weer van Harma.
3: Vandaag duurt de zon, gouden best en wordt zo'n 19 graden in het Lauwersmeergebied tot zo'n 24 graden verdere provincie in. En de wind duurt rustig aan, zwak tot matig uit noordwest tot noordoost. Vanavond en vannacht helder, er gaan wat mistbanken ontstaan met een minimum van 10 tot 14 graden. En buiten wordt de dag met regenmatig zon. Ten zuiden van ons komt buien voor, maar die liggen ons nooit te gaan bereiken. De wind uit zuidoost tot noord en noordwest is zwak tot matig met zo'n 19 tot 22 graden.
0: Lekker weer om boem te wezen, lekker weer om te voetballen. Frits is onderweg naar Winsum, want door speelt namelijk een ploeg Oetsap meer. De landelijke finale tegen Franeker. Het gaat om JO 13. Dat is zeg maar de jeugd onder de 13 jaar. En het is best een hele knappe prestatie. Door ben ze aan het voetbal. Daarna ga ik ook nog bellen met Gert Grimius. Die gaat ook achter het voetbal aan. Je weet wel, dat is die man die al meer dan 300 wedstrijden van Nederland zelf al volgd heeft. Hij gaat onderweg naar Amerika. Straks 14 juni als ze door moeten voetballen. Ik bel hem met hem of ze goud voorbereid heeft.
4: 7 dagen lang
5: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
6: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Volgende week vrijdag tot 10:00 s'avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw designen outlet Ochtroep Duitsland.
7: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koning in de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op biemenadi.nl.
8: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg met Anja.
9: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
8: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Jullie trouwdag op maat.
12: deschaapsberg.nl.
13: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest?
12: Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.

0: James Williams, Let's Hear It for the Boy. 20 minuten voor 10. We gaan naar het voetbalveld. En een voetbalveld heel ver voort, namelijk Amerika. Want het Nederlands elftal mocht zich op voor het WK in Amerika, Canada, Mexico. Ja, en als we denken aan het Nederlands elftal, oranje, dus ook maar al. Mol, die oranje vlagen van Stadskanaal in beeld, die eigenlijk over de hele wereld altijd achter het doel hangt. En die wordt altijd neerhangen natuurlijk door onze oranje supporter Gert Grimius. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, goedemorgen. Want ook dit jaar, Amerika, doe best weer aanwezig, schouders, hè?
1: Ja, schouders door het ziet. Ja.
0: Kijk, de hele tijd. En dat betekent, dat is teruggegooid op de dag van de finale?
1: 21 juli.
0: 21 juli.
1: Nee, daar kom ik over. 20 juli van Noes.
0: 20 juli, oké.
1: 19 juli de finale. De 20e gewoon ik ook met Marcel, maar van de wijs gewoon ik weer terug. Ja. En dan lang die dinsdag normaal wel.
0: Juist, en dan kist de spelers van. En dan kist de spelers op waar die dan ook weer binnenkomen om die wereldtitel te vieren.
1: Ja, we kunnen direct doen gewoon naar de Grachten van Amsterdam.
0: Ja, dat is natuurlijk wel van Appel Hoop. Het is koffie, die kind. Ja. Noord vooral, want dat vind ik wel bijzonder, Gert. De halfwilste wedstrijd wordt dat straks op 14 juni. Als ze door de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas voetballen. De halfwilste wedstrijd van die is dat.
1: Nou, we hebben nou eerst woensdag nog een uitzwaaiwedstrijd.
0: Ja, het in Algerije, dat hoorde ik.
1: Ja. Dat wordt nummer 375.
0: Zo. Dat is ook eigenlijk weer een jubileum.
1: Dus 376 in Dallas.
0: 376 in Dallas. Ongelooflijk. Ja, en is het nog elke keer weer. Is er nooit een keer gedacht van ja, ik heb het wel zo'n?
1: Nee. De laatste jaren, nee. Het is altijd leuk. Het is ook leuk om de sportvriend weer te zijn. Hoe Limburg, hoe Noord-Holland, hoe het oosten van het land. Ja, dat geeft ook altijd. Het is ook een beetje verbinding met elkaar als sportvriend. Dus ik vind dat het een leuke belevenis.
0: Het is een reuniegeval, zeg maar.
1: Ja. Maar wel een winstinstelling natuurlijk. Dat van ben. Ja.
0: Ja, nou geist naar Amerika. Nou is er veel te down. De wereld staat in de brand. Trump is nooit heel gastvrij als het gaat om mensen uit andere landen. Mocht hij zeggen, is hij extra voorbereid? Heeft hij social media nog bekeken of toen nooit toevallig in het verleden een berichtje typt heeft wat Trump nooit zo zint?
1: Nee, daar ben ik sowieso dat ik denk negatief op Facebook zet of wat dan ook. Ik doe weinig met social media hoor. Ik zit maar zoveel op Facebook. Ja. Ik heb de laatste van de week nog wat opzet. Ik train gewoon. Nou ja, ook leuke reacties. Maar ik gewoon geen politieke dingen op Facebook zetten. Maar,
0: nee.
1: Ja, dat geeft me een wespennest. Daar heb ik allemaal geen zin aan.
0: Dat snap ik. Maar sowieso, Amerika ben er is veel te down. Bereidt die andere sfeur als eerst toe? Nee, ik heb eigenlijk door helemaal.
1: Ja.
0: Jawel?
1: Nee, het brengt me aan de vuur. Ook met de onrust in de wereld. Ja, het is al onhaak je op de eerste dag hebben gezegd. Nou, het is goed bekijken, man. Maar het is ook anders om er binnen te komen. Het was een ESTA-formulier hebben, er moet ook alles in. Zelfs mijn pa en op, ja, die leeft me helaas niet meer. Ja, die leeft natuurlijk maar ver over de 100 is. Ja. Maar dat moet ik zelf vermelden. Dus al het doopzeel wordt gelift, zeg maar.
0: Zo, dat is lijkt me wel nijp. Door is al veel met mocht. Bist ook een paar jaar geleden in Qatar geweest, waar het vorige WK was. Nou, daar was ook veel over te down. Maar dit, wat hier vroeg wordt, wat de Amerikanen van die wilden wijden, dat is nog nooit met mocht.
1: Nee. Zelfs in Qatar, dat was ook nog een fluitje van de cent, zeg maar. Dat was Kaart, nemen ze daar, die was speciaal voor FIFA. Nou, en noem een adres erop en een paspoort erop en dan komen er de paspoort in.
0: Ja.
1: Maar dit moest ik, dit heb ik in december heb ik alles aanvroegd. Nou, moest een foto nemen van jezelf. Nou, en dan wordt natuurlijk, dan hebben ze dat bioceptisch of biometrisch, wordt dat bij de grens, wat er alweer controleert. Ja. Ik ben er een mooie leerder geweest en ik ga door de dingen kiezen en vogeltjes, zeg maar, en dan knip ze, oh ja, daar is die man. Ja, en dan kun je voor de deur lopen. Ja, ik kwam net wat verwacht, maar het is allemaal veranderd voor. Maar ja, nou, voorbijgangers, maar op dit moment zitten we er wel mee.
0: Ja, maar dus nogmaals die vraag. Tuurlijk, oranje gaat erin, doe best erbij, vreugde erop. Maar toch even spannender als eens?
1: Familie, ja, persoonlijk. Ja, hij heeft het anders. Ja, het is ook een gigantisch groot land in Qatar. Daar geven we van Oeran en Udoa alles bekend. Ja. Ja, en dan is het weer een autohuur. We zitten met twee met een auto, dus een deel is een auto. Nou, en dan gaan we naar Houston. Dan gaan we met auto in en dan terug met auto. Ja, en toen alleen maar dat is ook weer de lucht, een aantal kilometer naar Kansas City. En dan gaan we via Memphis. Dan gaan we even bij Elvis Presley kicken doen.
0: Kijk, ook nog hebben jij de Eschelie en als het toch best.
1: Ja, we doen een beetje tunnel en voetbal. Het is ook een beetje een toeristische route. Dat we zeggen, nou, wat we kennen, wat leuk is. Ja, dan nemen we dan op de reis mee. We zijn actief van Poordoorn tussen.
0: Ja.
1: En nou, dat doen nou ja, op aan de baan zit naar Wassen ook. Naar druk, nou, dat wil volgens mij zijn. Dat we zeggen, we willen het land ook een beetje bekijken.
0: Precies.
1: Het in is toch wel mooi dik, want misschien even groep zijn van, ja, dan mag naar Mexico.
0: Ja, er komt de hele wereld over in tien zo'n WK.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. 10 juni ga je vliegen. 14 juni eerste wedstrijd in Dallas tegen Japan. 10 uur Nederlandse tijd. Daar is smiddags door een uur of twee, leuf ik. Maar eerst nog even Algerije in de Kuip om de jongens uit te zwaaien. En dan zullen wie die vlagen van Stadskanaal aankomt woensdag gewoon weer hangen.
1: Zeker weten.
0: Gert, dankjewel. En ik wens je alvast een goeie reis. Heel veel plezier. En we blijven die, zoals altijd, volgen natuurlijk. Zet hem op.
1: Dankjewel. Dankjewel, Marcel.
0: Yo.
1: Fijne dag.
0: Gert Griebiers dus. Hier is Bert Harris. Ik daas deur. Bert.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.

0: nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Wijzerweg, Groningen.
4: Mooi. Ik ben Wia Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
7: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Radio
10: Noord en Ommeland.
9: Met Marcel Nieuweweg.
11: In dit uur van Noord en Ommeland speelden we de weekquiz. Maar beginnen we zoals altijd met deze dag met Pieter de Hart.

0: Lekkere zomerse plaat, Gustavo Lima. Ballada hier op Radio Noord. 7:07. Pieter Hart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is de 30ste mei 2026. Wat gebeurde er zoal?
1: We beginnen in 1872. Dat is een tijdje geleden, maar dat is wel een bijzondere gebeurtenis. Want vlak voor zijn dood verleent minister Torbekke toestemming aan Aletta Jacobs. Om te mogen studeren aan de Universiteit van Groningen. En dat heeft ze gedaan. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen.
2: Ja.
1: En zij is een beroemdheid geworden en terecht. En ze heeft zich ook heel erg bezig gehouden met het recht voor vrouwen om te mogen kiezen. En dat kwam er uiteindelijk in 1919.
0: Twee historische namen, Torbekke en Jacobs.
1: Absoluut. Ja. Van harte gefeliciteerd Peter Wening. Ah, dat is de man die jarenlang bandjes naar poppodium Vera haalde in de stad Groningen. Hier heb ik een paar grote namen staan. Pearl Jam, White Stripes, Nirvana. En hij werd daarvoor ook beloond. Onder andere een Lifetime Achievement Award kreeg hij van de Vereniging Nederlandse Poppodia. En zijn belangrijkste natuurlijk, de erepenning van de stad Groningen. Op 30 mei 1980 vonden ze bij een proefboring in Bad Nieuweschans op 633 meter diepte heilwasser.
0: Heilwasser.
1: Geneeskrachtig grondwater. Nou ja, dat was wel nodig voor wat daar uiteindelijk is verrezen. Daar zat onder andere in dat water een hoog gehalte calcium en sulfaat-ionen. En in de jaren 80 zijn ze daar heel erg mee aan de slag gegaan. En in 89 was het klaar, het kuurcentrum Fontana Nieuweschans.
0: He? Ja, dat is gezond in dat water.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ja.
1: Ik ben er al een hele tijd niet geweest, maar het is prachtig.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Ja. Dan nog een verjaardag. 69 jaar jong is geworden vandaag politicus-bestuurder Willem Smink. Hij was namens de Partij van Arbeid in de stad Groningen tussen 92 en 2006 wethouder. En hij ging naar zijn Friesland toe, zeg ik nu maar even daarna. En hij werd daar, bestuursvoorzitter van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. En hij was ondertussen ook nog jarenlang president-commissaris van de NV Euroborg. Want hij heeft daar mede voor gezorgd dat we hier zo'n schitterend voetbalstadion hebben.
0: Ja.
1: Waar we toch heel veel plezier van hebben, dacht ik zo.
0: 69 van harte gefeliciteerd.
1: Ja.

0: Ik heb gekozen voor een verhaaltje wat gaat over de spoorwegen. En wel de spoorwegen in de 19e eeuw, toen wij daar in Nederland eigenlijk geen moer aan deden. Wij keken naar Duitsland, wij keken vooral naar Engeland, we keken naar België en we zagen dat er allemaal spoorwegen werden aangelegd. En wij dachten, weet je wat, we geven een commissie de opdracht om eens te onderzoeken wat we eigenlijk hebben aan zo'n spoorwegnet.
1: Ja.
0: En de conclusie was, daar hebben we niks aan, want we hebben hele mooie waterwegen. Dus dat duurde heel lang voordat wij in Nederland wakker werden en dachten, misschien moeten we toch wel het een en ander gaan aanleggen. En dat gebeurde dus in de tweede helft van de 19e eeuw. Onder andere op deze dag in 1866. Dat lijntje, dat had wel wat voeten in de aarde hoor, maar dat moet je maar lezen in het stukje. Dat lijntje naar Leeuwarden en terug. En daar gingen ook meteen 5 keer per dag ging de trein heen en weer. En op vrijdag zelfs 6 keer. En het was heel erg gewild. Zo gewild dat ze daar zelfs de goederenwagons ombouwden, zodat daar nog meer passagiers meegenomen konden worden.
1: Ja, dus mensen zagen ook vanaf het begin, het was ook betaalbaar.
0: Het was betaalbaar, haalbaar en iedereen wilde mee.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Op een onbewaakt ogenblikje in dit weekend.
0: Absoluut even lezen.
1: Dan eventjes gaan lezen, inderdaad. Deze dag in 1866 per spoor naar Leeuwarden was getekend Pieter Daart. Dankjewel Pieter.
0: Alsjeblieft.
1: Daarmee speelden we de weekquiz. Want er is een stoere vroeg bedacht door Remco. Hij knikt al, joh. Dus ik zal zeggen, pak speel de bie. Je hebt denk ik wel een klein beetje hulp nodig. Eerst UB40. Sing our own song op Radio Noord.

0: Noord- en Ommeland.
1: Weekquiz.
2: Ik zei al, je moet een goud opletten, Dismol. Want Remco die denkt van... Ja, ik gooi een stoere vrol in.
3: Ja, we gaan het niet te makkelijk maken.
2: Nee, dat is wel duidelijk. De vroeg, er zijn rond 900 nieuwe woningen in zicht voor 7 grunniger gemeenten. Dat allemaal dankzij een miljoeneninjectie van het Rijk. Omdat veel lokale bouwplannen te klein zijn voor de landelijke subsidieregeling, dienen de gemeenten som een aanvraag in. En dat blijkt nou, Remco, heel succesvol te wezen. De kennis baard worden in Westerkwartier, Pekela, Stadsknol, Hoogland, Middengrun, Oldambt en Eemsdelta.
3: Ja.
2: De vraag die Remco bedacht heeft. Hoeveel subsidie wordt er in totaal gegeven aan deze grunniger gemeenten? Is er A?
3: 2,1 miljoen. B? 7,6 miljoen. Of C? 14 miljoen.
2: Oké, dus hoeveel subsidie wat er in totaal gegeven aan die grunniger gemeenten? Misschien deed het op aan het zuiken. Misschien deed het precies weten. Nog een keer. A?
3: 2,1 miljoen.
2: B?
3: 7,6.
2: C.
3: 14 miljoen euro.
2: 050-3188-288. De eerste met gooi antwoord gooit Norhuus. Dat wil zeggen, wordt opstuurd met een heerlijke, ik kijk naar boeten, parasol.

0: over het Bodendijk.
1: Weekquiz.
2: Ja, gewoon door de weekquiz.
3: Ja.
2: Remco, daar hebben we toch wel veel beeld.
3: Ja, toch wel. Of ja. Het zijn allemaal gokjes, dat kan natuurlijk ook nog.
2: Dat zal ook kennen, dan heb je gewoon deur of er een ooit tussen zit. Ik begin op de camping in Pais. Door zit namelijk Jan Renkema. Jan, goedemorgen. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja,
3: het duurde even.
2: Gelukkig, ik hoor die. Hartstikke mooi. Jan, de komst uit Graus is nou op de camping in Pais, hè?
4: Ja.
2: Lekker, man. Mooi. Voor, ja, voor de tent?
4: Wat zeg je?
2: Zit je voor de tent?
4: Nee, ik ben hem in de caravan gegaan, maar mevrouw die zit onder de luif op te luisteren.
2: Oh, kijk aan. Oh, hartstikke mooi. Oh, dat is spannend, man. En er zitten alle buren die zitten naar te kijken van, zou het goed hebben, zou het niet goed hebben? Want de vraag is, hoeveel subsidie wordt er in totaal gegeven aan die Groningen gemeentes? Wat is het goede antwoord volgens jou?
4: 14 miljoen.
2: 14 miljoen. Ik kijk even naar de jury.
3: Helaas.
2: Het is niet goud.
4: Goed.
2: Jammer. Ik wens je wel heel veel plezier, Jan, op de camping. Groet naar de vrouw.
4: Oké, okay,
2: mooi. Ja, Jan Renkema dus. De camping in Pais. Door is het gewoon feest van meugens. Alhoewel, met het weer blijft het wel feest. Ik ga nog weer eens. Mevrouw Slob, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, mevrouw Slob. Je was er ook vlot bij van meugens.
5: Ja, ik heb de krant gelezen en zodoende, dat wist ik dat.
2: Oh, kijk, dit is ook nooit een kwestie van een gokje. Dit is gewoon dat je zegt van, ik weet ja, zeker dat ik het gooi. Hoeveel is het dan?
5: Ja, 7,6 miljoen.
2: 7,6 miljoen, ik kijk even naar de jury.
3: Dat is hartstikke goud.
2: Gefeliciteerd. Ja.
5: Dankjewel.
2: 7,6 miljoen inderdaad. Ja, dat, kijk, zo, als je toch een beetje bibliep met radiolusten, kraan lezen, wat appjes bij je horen, ja, dan ben je op de hoogte. Dat betekent dat er een Noord- en Ommeland parasol-jonkade opkomt. Wil ik nog heel geren van je weten wat het weekend jou brengt. Waar gooi je dan?
5: Ik ben een beetje gehandicapt. Ik zit in een verzorgingshuis. Die gooi het weekend met een scootmobiel op pad.
2: Oh.
5: Dus ik nooit daar lekker weer van genieten.
2: Ja, precies. Hartstikke goud. Van de kleine dingetjes in het leven doen we het meest van genieten. Zo is het, hè?
5: Nou, zo door de rest alles liggen, ja.
2: Dat dacht ik. Nou, en dit kleine dingetje, die prijs, kun je de mensen in het verzorgingshuis vertellen. En die zal je vast wel aanspreken. Hé, Frans Lop, daar ben je goud door van Beuk. Van harte gefeliciteerd.
5: Ja,
2: en
5: ik wens je wel in. Dank je wel.
2: En ik wens je een goud weekend. Bye, bye.
5: Ja, wat prima uitzending verder. Prima.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Half elf in stad en Ommeland, het Leerste Neers met Sander Slager.
7: Goedemorgen. In de noodopvang in de Oprokkeldaishal in Warffum hebben afgelopen nacht 45 asielzoekers de nacht doorgebracht. Twee mensen hebben vrijwillig overnacht op het grasveld in Te Apel, meldt het Rode Kruis. Die aantallen liggen lager dan de nacht ervoor. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen er 70 mensen in Warffum. De noodopvang in Warffum is nog tot maandagochtend beschikbaar om het overvolle aanmeldcentrum van Te Apel te ontlasten. Het is nog niet bekend welke locatie daarna als noodopvang kan dienen. Verpleeghuis De Miede in het centrum van Uithuizenmeeden wordt gesloopt en volledig nieuw herbouwd. Het verpleeghuis van Noorderzorg bestaat uit 51 appartementen en 18 aanleunwoningen. Het pand stond al langere tijd op de lijst voor versterking, maar het gebouw blijkt zo verouderd dat is gekozen voor nieuwbouw. Tijdens de sloop en nieuwbouw kunnen bewoners terecht in een tijdelijk wooncomplex in Uithuizen. De oplevering van het nieuwe pand staat gepland voor het najaar van 2028. Het project kost zo'n 13,5 miljoen euro. Het noodweer heeft gisteren op meerdere plekken in de provincie voor problemen gezorgd. In de woning aan de Kalkwijk in Hoge Zand brak brand uit na een blikseminslag. De bewoners konden het huis veilig verlaten. De brandweer heeft nog wel een kat uit de woning moeten halen. Met onder meer een hoogwerker en door een gat in het dak te zagen kreeg de brandweer het vuur na een uur onder controle. De woning is door de brand flink beschadigd geraakt. Bij drukkerij Simian in Westerbroek is gisteravond door een hevige regen een deel van het dak ingestort. Het pand werd ontruimd en door de brandweer onveilig verklaard. Ongeveer 15 medewerkers moesten naar buiten en raakte niemand gewond. Sinds gisteravond wordt er gewerkt aan het opruimen van de ravage. In Te Apel werden vanwege de harde wind tenten voor wachtende asielzoekers uit voorzorg weggehaald. Zo'n 60 asielzoekers werden tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein, meldt het Rode Kruis. Ook op het spoor waren er problemen. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor, waardoor er tijdelijk geen treinen reden. Vanwege de onweersbuien had het KNMI code oranje afgegeven. Die waarschuwing werd rond 8 uur 's avonds weer ingetrokken. Dat was hem voor nu. Meer nieuws over een uur.
6: Dankjewel Sander. Het weer met Harma.
8: Verdoogd door de zon, gouden best en wordt zo'n 19 graden in het Lauwersmeergebied tot zo'n 24 graden verdere provincie in. En de wind doet rustig aan, zwak tot matig uit noordwest tot noordoost. Vanavond en vannacht helder, er gaan wat mistbanken ontstaan met een minimum van 10 tot 14 graden. En buiten wordt de dag met regelmatig zon. Ten zuiden van ons komt buien voor, maar die liggen ons nooit te gaan bereiken. De wind uit zuidoost tot noord en noordwest is zwak tot matig met zo'n 19 tot 22 graden.
6: Het is een feest in orde op Sauert en Wetsen. En Frits is onderwekings die kaand op. En wie doet hem straks ook even weer de geschiedenis van ons stad in.
9: 7 dagen lang.
10: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
11: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
12: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie.
5: Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
15: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
16: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Volgende week vrijdag tot 10:00 avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Beaming Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw Designer Outlet Ochtroep Duitsland.

0: René Beverwijk, wat denkst u wel van mij? Het is 18 minuten voor 11. Frits is onderweg in de provincie. Hij is richting Oderp. Het is feesten doorzoot. In Wetsen ben ze ook aan het lopen. Zouwert. We horen straks wat er allemaal gebeurt. We gaan elke week gaan we de geschiedenis in. En dat doen we met Marlotte Akkermans. En dan zeggen we geschiedenis van de stad Grun. Ja, dan zeggen we eigenlijk automatisch Benno Hofman. De bekende stadshistoricus. Te vrouw uit Tietkom luidt een onuitwisbare indruk achter. Daar gaat het onder andere over in de podcast die je vanaf vandaag online stort. Ik heb Marlotte aan de telefoon. Marlotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Benno Hofman, jij bent geschiedenisdocente. Ik denk dat jouw hart sneller moet gaan kloppen.
1: Klopt, ik ben echt groot fan van Benno Hofman. Hij heeft zo ongelooflijk veel betekend voor Groningen en voor het vastleggen van de geschiedenis van Groningen. Ik heb wel echt groot ontzag voor wat hij allemaal heeft gedaan. En ik maak natuurlijk onder andere samen met mijn vader de podcast Groningse Geschiedenis. En ja, voor het vertellen van de verhalen in die podcast zijn we natuurlijk heel erg afhankelijk van wat andere mensen hebben onderzocht en opgeschreven. Dus we staan elke aflevering op de schouders van reuzen die allerlei belangrijk werk hebben gedaan. Maar ja, de allergrootste reus op wiens schouders wij met grote regelmaat staan is natuurlijk wel Benno Hofman. Dankzij al het werk wat hij heeft gedaan.
0: Want hij is de stadshistoricus, mogen we wel zeggen. Hè? Hoe groeide hij uit tot de stadshistoricus van Groningen?
1: Ja, dat kwam vooral door zijn productiviteit natuurlijk. Hij heeft echt een heleboel boeken geschreven. Hij heeft ook veel artikelen geschreven. Hij was eerst geschiedenisdocent aan een middelbare school. En heeft daarnaast ook allerlei artikelen geschreven voor Groningse media. Maar waar hij echt heel groot mee is geworden is natuurlijk met Beno's Stad. Die filmpjes die hij maakte en die nog steeds online te zien zijn. En daar vertelt hij over Groningen en vooral over bouwhistorie en over mensen. Daar had hij vooral heel veel interesse voor. En ja, die filmpjes die zijn gewoon nog steeds heel leuk om te kijken. Want hij vertelt boeiend, hij vertelt heel begrijpelijk, maar ook vaak heel komisch. Ik denk dat we allemaal wel weten dat hij soms ook van die malle sketches ertussendoor deed. Ja. En daarmee maakt hij geschiedenis gewoon toegankelijk voor een heel groot publiek.
0: Nu hebben jullie die aflevering opgenomen in zijn oude, nagenoeg onverbouwde appartement aan het Noorderplantsoen. Hoe was het voor jullie om daar voor deze aflevering te zitten?
1: Heel leuk. Ik vond het echt heel leuk. Het is het is inderdaad zijn woning waar hij 25 jaar lang heeft gewoond. En het is een hele mooie plek aan de Noorderbinnensingel. Dus ik keek uit op het Noorderplantsoen met de bloeiende rhododendron. Het was echt prachtig. En dat appartement is nu te huren. Dus je kunt het als bed and breakfast huren. En wij mochten daar die podcastaflevering opnemen. En het is inderdaad nog grotendeels in de staat waarin het ook was toen Beno daar zelf woonde. Dus het is net alsof je even in zijn wereld mag stappen. En alsof hij over onze schouders toch een beetje meekeek terwijl we die aflevering aan het opnemen waren.
0: Mooi. Nieuwe aflevering te beluisteren op de app en ook op de website van RTV Noord. Marlotte, net als elke week, dank en een fijn weekend.
1: Heel hartelijk bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: Doeg.

0: Billy Joel, My Life, hier op Radio Noord. Ja, ik gaf al aan dat Frits van de week was in onze provincie. Hij is naar Oordorp gewoon. Wat is door te down, Frits?
1: Ik sta in de kerk van Adorp, waar achter mij op dit moment het openingswoord gesproken wordt voor het feestje wat hier gevierd wordt. Ja, Bolters is de voorzitter van de culturele commissie hier in Adorp, Sauwerd en Wetsinge. En die komt nu de openingshandeling uitgelopen. Meneer Bolters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik heb u bruut uit het programma getrokken.
2: Oh.
1: Jullie hebben feest vandaag.
2: Ja, zeker. Wij zijn 35 jaar geworden. We zijn jarig, wat wil je meer? En dat vieren we met een heel groot feest op deze hele
1: zondag. Dag.
2: Ja. Geweldig, mooi weer.
1: Vlag hangt uit.
2: Ja.
1: De culturele commissie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doen jullie?
2: Wat wij doen is al sinds 35 jaar is exposities organiseren. Dat is 4 keer per jaar, 2 weekenden. Dus dat is nogal wat steeds in Adorp, in de kerk van Adorp. Maar daarnaast doen we ook andere dingen. Concerten, bijvoorbeeld een passieconcert. Elk voorjaar bijna organiseren we dat. Maar ook voor kinderen hebben we activiteiten. Zoals kinderen meenemen naar het museum van een schoolklas. Of kunstenaars iets laten vertellen over hun instrument.
1: Dus in de breedste zin van het woord eigenlijk.
2: Eigenlijk alles wat voorbij komt, proberen we wat mee te doen.
1: Maar wie zijn we dan? Want u bent de voorzitter, maar wat doet u in dagelijks leven?
2: Ik ben gepensioneerd. Ik woon in Wetsinge. Dus in het dagelijks leven doe ik van allerlei dingen in de tuin. Of in andere besturen. Dat ook bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van Rottum en Rottumer Oog. Dat is heel wat anders. 2 onbewoonde eilanden, maar er is een hele grote club aan vrienden die daarmee bezig is. Dat soort dingen.
1: Breed georganiseerd. Nu de opening, vandaag het feest en alles. Wat staat het programma? Want ik zie al een koor klaarstaan, geloof ik.
2: De Barnsingers hebben net gezongen. En nu is de expositie aan de gang. Een toelichting van een kunstenaar wat hier geëxposeerd wordt. Maar daarnaast zijn er ook workshops. Het thema is meedoen hier. En dat wil zeggen dat er 9 workshops zijn waar inmiddels een grote club van 70 mensen aan meedoet, aan tal van workshops. En dan moet je denken aan graffiti, maar ook aan zelf kleur maken. Of aan kleien, djembe, en bedenk het maar wat er voorbij komt.
1: Oké, de eerste lege flessen wijn komen al voorbij, dus de stemming zit er goed in.
2: Ja,
1: ging erin of niet? Ja, toch? Ja, kijk, dat zie ik. Valt altijd in de zwaar.
2: Het is feest, hè?
1: Het is feest, dan
2: we
1: mag
2: beginnen
1: het.
2: Er vroeg mee.
1: En er zit vast ergens een 5 in de klok.
2: Ja.
1: Dit is alleen vandaag of is het hele jaar misschien? Omdat het natuurlijk het hele jaar
2: we zijn het hele jaar jarig. Dus we hebben gewoon dit hele jaar ons programma met meerdere exposities. Maar het jubileum vieren we dit weekend. Dus het is vandaag en dat is morgen. Morgen met workshops, maar ook een grote kunstmarkt. Waar allerlei kunstenaars hun kunst exposeren. Of mensen die zeggen van ik heb kunstwerken over. Die worden hier verkocht op de kunstmarkt. De expositie al genoemd. Er is muziek op straat. Er is een voorstelling voor kinderen. Dus vanavond om 7 uur in Sauwerd. Door de dames Vlier. De Boomhut heet dat. En morgenmiddag dan treedt Circus Santanelli op. Ook voor de kinderen. Er is muziek op straat, Marikes die wandelt hier wel rond. Noem maar op.
1: En we zijn nu in Adorp, maar het is veel breder. Sauwerd en Wetsinge die doen ook gewoon mee.
2: Ja, dat is eigenlijk de oude streek Ubbega zou je kunnen zeggen. En die doen samen doen ze dit. Hè? De culturele commissie is ooit begonnen in Adorp en heeft zich langzaam maar zeker uitgebreid ook naar Sauwerd en Wetsinge.
1: En morgen dan de afsluiting met Jeugdcircus. Al voelt het misschien al wel een beetje alsof het vandaag ook een jong leerrecht was.
0: Dankjewel Frits door vanuit Oordorp. En gewoon deur Noor de klok van Elm natuurlijk met Sergej. Sergej, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is de temperatuur trouwens, Boeten? Dan kom je net binnen.
3: Het is wel goud. Het is night te warm, night te cold. Ja, perfect.
0: Ideaal.
3: Ja.
0: Nou, mooi.
3: In ieder geval zeggen.
0: Kijk aan, dat is goud. Nice voor mij. Ik maak het zo goed. Wat doen namens hem over? Wat gaan ze doen?
3: Ja, nou, we gaan in elk geval eerst bellen met Sietske Russen. Zij is lid van Diva 83. Dat is de enige vrouwenvoetbalclub in Grun. En hij hield een reunie. Dus dat is wel heel, heel bijzonder. En dat wordt een soort walking voetbal.
0: Diva 81?
3: 83.
0: 83. Dus ook in 83 opricht of nou?
3: Ja, dat liep me wel.
0: Ja, denk ik ook.
3: Zonder gooie vrouw geweest.
0: Diva
3: en,
0: wel.
3: En nog wat anders wat moois. Van de week werd eraan belde. Ik denk, wat gebeurt hier? Pakketje. Ik loop naar beneden.
0: Serieus, Hestem?
3: De nije LP van Henk Wijngaard, de gelegenheid van zijn 80ste verjaardag.
0: Oh, geweldig.
3: Hebben ze een ploor uitgebracht wel, met allemaal bekende nummers.
0: Waarom neem je een keer omhoog voor een beeld?
3: Mooi ploortje, hè?
0: Oh, dat is mooi, ja, prachtig.
3: Ja, en nou, misschien gewoon weer door van een nummer van draaien. Daar tegenover staat Dolly Parton.
0: Ik vind Dolly ook echt geweldig, maar ken je aan ze daar winkel draaien, toch?
3: Ja, dat zal ik ook zeggen. Maar de lusteroord die bepoelt wat we gaan draaien van Viniel Henk Wijngaard of Dolly Parton.
0: En het is bij die zo, doe maar ze nou beide draaien.
3: Ja, dan help ik mijn eigen item om zeep. Ja, dat ken
0: ik. De bedoeling. Nee. Kloor, wie lusten wat het wordt en je kent met beslissen dus ja, deur aan te geven wat het moet worden. Ik zal zeggen, hol hem hier op Noord, Sergei en Remco. En ook Frits, gewoon deur tot 2 uur met Noord en Ommeland. Ik ben daar

0: als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
12: Radio Noord.
1: Noord en Ommeland.
2: Met Sergej in het Veen.
13: Vrouwenvoetbalvereniging Diva Drijn 80 Holt van Doorn reunie. Ook hoor je een live tussenrol van Merel en Maarten. En Frits gaat een sportief af.

0: Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry in Noord- en Ommeland. Ja, morgens tijd er wat bijzonders te gebeuren voor alle leden en old leden van Diva 83. Dan wordt er een reunie georganiseerd. En een van de mensen die door bie is en ook een beetje in de organisatie van het huidige gebeuren zit, dat is Sietske Russen. Als leutje wichten runden ze zelf ook al achter een bal aan. Veel live van den dat ze met poppen speelde. En toen ze in stad kwam wonen, werd ze dan ook lid van vrouwenvoetbalvereniging Diva 83. Uiteindelijk werd een knieblessure haar fataal, mocht een einde aan haar voetbalcarrière. Maar morgen met de reunie staat ze toch weer even op het veld bij dus die reunie van Diva 83. Sietske, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hi.
0: Diva 83, slaat de naam echt op de dames in het veld of heeft het nog een andere betekenis?
1: Nee, dat gaat echt over de dames in het veld. Het is dames in voetbal actief.
0: Kijk. Dus het zijn niet allemaal diva's, zeg maar.
1: Nou, ook wel natuurlijk. Okay, het zijn geweldige vrouwen. Het is een leuke club met een hele goede sfeer.
0: Ja. Jij werd als jong meisje ook lid van de vereniging toen je in Groningen kwam wonen in de stad. Neem ons eens mee, welke tijd was dat je lid werd?
1: Ja, ik ben begonnen met voetballen in Bakkeveen. Hè. Daar ben ik als jong meisje begonnen. En dat was eerst gewoon op straat. Of eigenlijk op een grasveldje tijdens de pauzes op school en zo. Maar ik kon nog geen lid worden van een voetbalvereniging. Want meiden voetbal had je niet. Maar op een gegeven moment ben ik wel gevraagd om mee te doen met het vrouwenteam. En dan moest je eerst nog dispensatie aanvragen. Ik was 12 jaar en dan mocht je nog niet meespelen met de vrouwen in die tijd. Dus er werd een dispensatie aangevraagd en toen kon ik meespelen.
0: Ja, en het is ook echt een periode dat het vrouwenvoetbal, tegenwoordig is het gelukkig, hoort het er helemaal bij. Maar dat was in die tijd was dat wel anders, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat blijkt dus wel uit het feit dat ik inderdaad nog niet mocht voetballen. Ja. En ik kwam in een team als 12-jarige met volwassen vrouwen, wat natuurlijk op zich prima was. Maar daar waren bijvoorbeeld ook vrouwen bij van 40 plus. Dus het verschil was wel heel erg groot in leeftijd en kracht.
0: Ja. Maar je speelde dus wel samen met die wat oudere dames?
1: Ja, dat klopt. Ja, we speelden gewoon met een team voor volwassenen in een competitie. En ik heb daar hele goede herinneringen aan. Ja.
0: Ja. En tot wanneer ben je lid geweest van Diva 83? Want de knieblessure werd je dus uiteindelijk fataal. Wanneer was dat?
1: Ja, ik ben, even voor de goede orde nog hoor. Ik ben dus op een gegeven moment de 84 lid geworden van Diva. Vanwege mijn studie toen verhuisd naar Groningen. En van 84 tot 90 heb ik bij Diva gespeeld. Dus in 90 ben ik gestopt vanwege die blessure. Ja. 1990.
0: Ja. Ja. Maar goed, toch is de club nooit helemaal uit je hart verdwenen. Want morgen staat er dus een reunie op het programma. Waar je zelf ook in de organisatie zit.
1: Ja, samen met drie andere vrouwen hebben we dit georganiseerd. En het mooie is ook wel dat we dat georganiseerd hebben, ook samen met twee leden van nu. Die dus ook, waarbij dus ook jongeren mee gaan spelen. Ja. Jongere vrouwen.
0: Ja. Maar hoe komt het dat deze club zo belangrijk voor je is geweest, ook nu nog?
1: Ja, nou, het was in de 20e jaren dus dat ik bij Diva kwam, in mijn 20e jaren. Mm-hmm. En dat is toch wel een periode geweest waarin ik, zowel door mijn studie als ook door dit soort vriendschappen, het is een belangrijke vormende tijd geweest in mijn leven. En die vriendschappen die zijn er ook gebleven. Ik bedoel, we hebben nog steeds veel contact in allerlei verschillende groepjes. En zo zijn we onlangs bijvoorbeeld met een stel ook naar Spanje geweest. En hebben we daar ook nog het Divalied ten gehore gebracht in het plaatselijke verzorgingstehuis.
0: Oh, het Divalied?
1: Ja, het Divalied.
0: Mag ik je daarna vragen of zie je dat niet zitten?
1: Nou, je mag me wel nog vragen, maar ik ga het niet zingen.
0: Nee. Maar een eigen clublied, wat je ook nog helemaal uit het hoofd kent dus.
1: Nou, bijna. We moesten wel even een beetje spieken. Maar vooral die vriendschappen, die hebben dus gewoon voor gezorgd dat het een hechte vereniging is. En ik vind het leuk wel om te merken dat ook bij de huidige divas, dat sociale aspect, dat ook nog steeds heel belangrijk is.
0: Ja, dus er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd binnen de club ook.
1: Nou, ik heb het idee van niet. Nee, in essentie niet.
0: Nee. Nee, mooi is dat. Morgen dus de reunie. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Klopt. We gaan het is een reunie. Het is misschien een beetje groot worden. Er komen in ieder geval ongeveer 32 speelsters om een toernooitje te spelen. En we hebben dat in die middag georganiseerd met gewoon ook weer een gezellige nazit. En we gaan kijken hoe het uitpakt. Misschien dat het iets is wat voor herhaling vatbaar is. Want ik weet dat er meer teams zijn in Groningen die ook wel belangstelling hebben. Dus het is even afwachten of het een eenmalige activiteit is. Of dat het voor herhaling vatbaar is.
0: Nou, dat ga je morgen zien. Wordt er ook nog een potje gevoetbald? Lijkt me wel.
1: Jazeker. Ja, smiddags is gewoon het toernooi van 1 tot 4.
0: En jezelf dan? Met de knieën is die inmiddels weer hersteld in al die jaren?
1: Nou, niet helemaal. Dus ik speel met een brezel en ik speel samen met iemand anders die ook knieklachten heeft. Dus kunnen we elkaar een beetje afwisselen.
0: Niet te hard, hè?
1: Nee, we doen rustig aan. Vandaar ook dat lopen, hè?
0: Ja, het walking voetbal wordt dan ook gespeeld,
1: dat klopt.
0: Hè? Ja, wordt ook steeds populairder, dus, geloof ik.
1: Precies. Slidings en fysiek contact is dan eigenlijk niet de bedoeling. Dus dat zal hopelijk wel goed gaan.
0: Hebben jullie alle oud-leden die je erbij wilt hebben kunnen bereiken in de afgelopen tijd?
1: Ik denk het wel. En het is in die zin zo dat mensen die zin hadden om mee te komen doen, die hebben zich aangemeld. Maar goed, er is een grotere groep van oud-leden. Hè? En we gaan het zien. Misschien dat er mensen komen als supporter. Als
0: iemand nu luistert en denkt van, hey, ik heb hier nog niets van meegekregen, maar ik heb daar vroeger ook gevoetbald. Het lijkt me wel leuk om te komen. Is dat dan ook mogelijk?
1: Ja, natuurlijk. Het is hartstikke leuk als mensen willen komen. En ook mensen die geïnteresseerd zijn om misschien lid te worden van deze club. Die zin hebben om wat te gaan voetballen. Ja, laat ze komen naar het Van Starkenborghkanaal.
0: Nou, hartstikke
1: goed. Het is morgenmiddag om 1 uur.
0: Om 1 uur daar aan het Van Starkenborghkanaal. Nou, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Ik wens je alvast heel veel plezier. Een mooie wedstrijd en een heel mooie dag toe. En het zou leuk zijn als het een traditie kan worden. Zo'n reunie met alle oud en nieuw leden bij elkaar.
1: Ja, lijkt me ook. Oké.
0: Siska, dankjewel voor je verhaal. En nogmaals veel plezier morgen.
1: Ja, bedankt.
0: Yo, hoi.
1: Hoi.
0: Straks hoor je hier het ontmoetingsverhaal, het liefdesverhaal in Noord- en Ommeland. Nu eerst Tears for Fears met Shout.

0: Tears for Fears met Sjout in Noord en Ommeland. Ja, als je scheiden bent, dan betekent dat natuurlijk nice. Dat je de liefde in die leven nooit weer vinden kan. Tenminste, al heb je soms het idee dat het nooit weer terugkomt. Als je hoop blijft honden, komt het altijd gauw het bewijs doorvuur. Dat levert Merel en Maarten. Want beiden zijn ze scheiden en toch hebben ze bij elkaar de liefde weer gevonden. En daarom gaan we morgen eens even met Merel bellen. Hoe dat zit, hun liefdesverhaal. Merel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, inmiddels ben je 2 jaar al samen met Maarten. Maar voor jullie eerste ontmoeting moeten we nog even iets verder terug in de tijd, hè? Want dat was al jaren daarvoor.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Ja, ja, we zijn nu inderdaad 2 jaar samen. Maar een paar jaar daarvoor was ik een keer met mijn zusje naar FC Groningen. Waar we wonnen met 4-2 van PSV. En daarna gingen we even naar een cafeetje aan het Zuiderdiep. En daar stond een man achter de bar waarbij ik mijn zusje aanstootte van... hé, wie is dat? En een hele leuke man, een beetje rossig haar. En mijn zusje zei, nou, dat is Maarten. En, maar hij had een relatie, dus dat houdt dan eigenlijk gewoon op. We hebben verder ook niet met elkaar gesproken toen of elkaar ontmoet. Maar een paar jaar later, toen ik met mijn zusje... was ik bij mijn zusje thuis. Toen zei ze tegen mij van... weet je nog die man uit het proeflokaal? Zal ik jullie nummers uitwisselen?
0: Maar hij had nog een relatie, toch? Zei je net.
1: Ja, destijds. Ja, inmiddels was hij gescheiden.
0: Oh, ja.
1: En jaren geleden had hij nog een relatie. En toen zij 2,5 jaar geleden voorstelde om onze nummers uit te wisselen. Toen was hij uiteraard al een tijd gescheiden. En zei ik, ja, lijkt me leuk. En kreeg ik om 12 uur 's nachts een hele lange app van hem. Van over keuzes in het leven en je hart volgen. En toen hebben we een tijdje contact gehad, een paar dagen. En daarna hebben we een afspraakje gemaakt in de Bres bij het Noorderplein.
0: Oké, maar dat is nog steeds jaren geleden, toch, dat dit afspeelde?
1: Dit was begin 2024.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus
0: ja,
1: dat is ruim 2 jaar geleden. Ja.
0: Maar je was hem dus in al die jaren, was je hem niet vergeten? Die barman?
1: Nee, ik wist nog wel dat ik hem daar had gezien, inderdaad.
0: Ja.
1: En hij kan mij ook nog herinneren van destijds.
0: Ja, precies. Maar goed, in al die jaren, ik neem toch aan, Merel, dat je niet alleen maar hebt zitten wachten.
1: Nee.
0: Heb jij zelf ook nog iets ondernomen in de tussentijd op liefdesgebied?
1: Ja, ik was vanaf mijn 18e samen met de vader van mijn kinderen. Ik heb een lieve dochter van 15 en een lieve zoon van 18. Mm-hmm. En dus ik was heel jong al in een relatie. Dus toen ik uiteindelijk ben gescheiden, ik ben nooit getrouwd geweest. Maar toen we uit elkaar zijn gegaan, heb ik natuurlijk wel me een beetje uitgeleefd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, je bent wel rond gaan kijken.
1: Ik ben wel rond gaan kijken. Ja. Dus nee, ik heb echt niet alleen maar Maarten toen in mijn hoofd gehad. Dat was dan een toevallige, het was geen ontmoeting, maar een toevallige situatie. Maar hij is wel altijd in mijn achterhoofd blijven zitten.
0: Ja, bijzonder is dat. Waar lag dat dan aan?
1: Ja, in zijn uitstraling. Hij heeft iets wat waarvan ik dacht, die zou ik wel willen leren kennen. Ja.
0: Ja, nou, en dan zit iemand al jaren in je hoofd. Komt er opeens een appje binnen met een gesprek. Heb je een aantal dagen, heb je contact met elkaar. Dan spreek je af. Waar hoop je dan op vlak voor het moment dat je dan de deur uitstapt?
1: Waar hoopte ik op? Nou ja, ik ging er heel open in. Ik stond heel vrij in het leven. Het was ook niet dat ik echt op hem zat te wachten, hoor. Het was gewoon iets wat ver in mijn achterhoofd zat van... oh ja, ik weet dat ik hem ooit had gezien. En ik had gewoon... we gingen gezellig een drankje met elkaar drinken. En ik hoopte natuurlijk wel op een klik. Maar ik stond daar ook heel vrij in. En ja. Ik had natuurlijk geen idee wie hij was en wat zijn situatie was. Dus ik denk dat we er allebei wel open in stonden.
0: Ja, nou, inmiddels, we hebben al gezegd, jullie zijn 2 jaar bij elkaar inmiddels. Dus dat betekent dat die eerste date echt een groot succes was.
1: Ja, dat was heel fijn. We hebben toen aan de bar gezeten in de Bres. En daarna zijn we nog een paar keer een afspraakje gehad. Volgens mij was het derde afspraakje, gingen we met de trein naar Uskwerd samen. En toen zijn we teruggelopen naar Warfum. En daar hebben we weer de trein gepakt. En toen ben ik wel onderweg verliefd op hem geworden. Toen was voor mij wel duidelijk van, oh ja, dit is echt een hele leuke man. En hele fijne gesprekspartner. En
0: kan je dat moment ook nog goed herinneren? Dat je denkt van, ja, maar nu weet ik het zeker, dit moet hem worden.
1: Ja, we stonden daar op het station bij Warfum, denk ik. En toen had ik wel echt dat gevoel van, dit wordt wel serieus voor mij. En voor hem was dat toen volgens mij ook al wel zo.
0: Ja. Dus toen stonden jullie er allebei gelijk in, is het eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Op dat moment, ja. Als jij naar je handen kijkt, Merel, dan denk ik dat daar ook al een ring bij zit. Klopt dat? Want jullie zijn ook verloofd.
1: Hoe weet jij dat? Ja, dat klopt.
0: Er staat hier van alles op mijn scherm, Merel. Dus vandaar dat ik bepaalde dingen weet. Maar jullie zijn dus verloofd. Hoe is dat gegaan? Was dat ook zo'n romantisch moment?
1: Nou ja, hij heeft me eerst 2 jaar geleden verkering gevraagd. En het is gewoon. Het was voor ons al vrij snel. Wij zijn wel zeker van elkaar. Dat waren we al vrij snel. En het is ook best wel soms ingewikkeld natuurlijk. Want we hebben allebei ook een eerder gezin. Hij heeft ook een kind. Ja. En om dat allemaal samen te voegen. We wonen verder niet samen. Maar om dat allemaal samen met elkaar om te gaan is soms nog best een uitdaging. En vorig jaar zomer heeft hij mij inderdaad een huwelijk gevraagd. Met het stoepkruid van zijn dochter op het fietspad waar hij altijd staat onderweg naar mijn werk. Ik werk vlakbij zijn huis. En eigenlijk al sinds het moment dat we een relatie hadden, staat hij daar vaak 's ochtends even om een kusje te geven. En dan kletsen we even bij. En dan fiets ik door naar mijn werk en hij gaat ook weer verder met zijn dingen. Dus vorig jaar heeft hij dat fietspad daarin betrokken. Heeft hij dus met dat stoepkrijt opgeschreven: lieve Merel, wil je met me trouwen? Nee. En dus ik fietste 's ochtends niets vermoedend naar mijn werk. En we stond al daar en hij stond daarnaast met een ring. Ja.
0: Nou, dat zit wel goed, Merel, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Wanneer ga je het ja-woord geven?
1: We gaan in september elkaar het ja-woord geven.
0: September. Nou, hartstikke
1: goed. Ja, in de stad.
0: Mooi is dat. Ik wens jullie alvast een heel mooie dag toe. En heel veel liefdevolle jaren nog voor de toekomst. We sluiten altijd af na zo'n verhaal met een liedje die je zelf mag kiezen. Een nummer dat echt slaat op jullie samen. Je bent voor een nummer gegaan van Stef Bos. Dat is natuurlijk vaak al erg mooi. Maar je bent gegaan voor het nummer Samen Staan We Sterk. Waarom dat nummer?
1: Ja, klopt. Hij staat ook op ons trouwkaartje. Omdat het gaat over, Stef Bos zingt ook, het is de eenvoud van de tweevoud. En het gaat over, je kan liefde niet forceren. En als het goed is, komt het vanzelf naar je toe. Ja. Dat is wel een beetje, dat vinden wij allebei wel, dat klopt, dat past bij ons. Ja. Dat is ook op ons van toepassing.
0: Dat nummer gaat helemaal over jullie. Nou, we gaan er naar luisteren, Merel. En nogmaals, een heel mooie, liefdevolle dag daar in september, wanneer jullie elkaar het ja-woord geven.
1: Ja, dankjewel, Sergey.
0: Fijn weekend. Doeg.
1: Fijn weekend.
0: Doeg.
2: Samen staan wij sterk, niemand kan alleen. Je bouwt een kathedraal, met velen om jou heen. Ik heb het vaak gedacht, beter af alleen. Maar enkel fout beperkt, samen staan wij sterk. Samen staan wij sterk. De wereld is zo groot,

laat. Samen zijn wij meer. Je weet het vroeg of laat. Het is de eenvoud van de tweevoud. Je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen. Het komt soms vanzelf naar jou toe. Samen staan wij sterk. Ik heb het nooit geloofd. Hield alles op een afstand en woonde in mijn hoofd. Tot ik werd overvallen door een storm op volle zee. Ik ben eruit gekomen, maar ik kon het niet alleen. Het is de eenvoud van de tweevoud. Je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen. Het komt soms vanzelf naar jou toe. Het ligt onzichtbaar in jouw handen. Het is een godsdienst zonder kerk. Een volkslied zonder woorden. Samen staan wij sterk.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Half 12 geweest, tijd voor het laatste nieuws uit stad en omland. Krijgen we van Sander Slager. Sander, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de noodopvang in de Op Rokkeldijshal in Warffum hebben afgelopen nacht 45 asielzoekers de nacht doorgebracht. Twee mensen hebben vrijwillig overnacht op het grasveld in Te Apel, meldt het Rode Kruis. Die aantallen liggen lager dan de nacht ervoor. De opvang in Warffum is nog tot maandagochtend beschikbaar om het overvolle aanmeldcentrum van Te Apel te ontlasten. Het is niet bekend welke locatie daarna als noodopvang kan dienen. Bij drukkerij Simian in Westerbroek wordt sinds gisteravond gewerkt om de ravage op te ruimen nadat een deel van het dak is ingestort. Dat bleek niet bestand tegen de hevige regenval tijdens een overtrekkende onweersbui. Het pand werd ontruimd en door de brandweer onveilig verklaard. Ongeveer 15 medewerkers moesten naar buiten en raakte niemand gewond. Het is niet bekend of de productie te lijden heeft onder de schade. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van een half jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Appingedam. Hij zou in maart dit jaar een politieagenten meerdere keren hebben geslagen. De damster wilde de agenten naar eigen zeggen achter een man aansturen die geweld zou hebben gepleegd. Omdat hij daarbij geen afstand hield, gebruikte de agenten haar wapenstok. De man zei hierdoor in paniek te zijn geraakt, waarna hij de agenten zou hebben geslagen. Zij liep verwondingen op aan haar oor en kaak en kon enige tijd niet werken. De verdachte verklaarde onder invloed te zijn geweest van alcohol. Hij is eerder veroordeeld voor een geweldsincident waarvoor hij nog in een proeftijd zat. De rechtbank doet op 12 juni uitspraak. In Hogezand is een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan Joden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Van de 200 Joden uit Hogezand hebben er slechts 10 de oorlog overleefd. De afgelopen jaren werden al zo'n 200 struikelstenen geplaatst, maar bewoners wilden ook graag een centrale gedenkplek. Die werd gisterenmiddag onthuld op de plek waar ooit de synagoge stond. Belangrijk, zegt Wout van Beckum van de Joodse gemeente Groningen.
5: Hogezand is natuurlijk heel belangrijk geweest. Denk maar aan Aletta Jacobs. He? Die komt hier voort. En die familie Jacobs was natuurlijk ook verbonden met de Joodse gemeenschap Hogezand. En hier, dit is de plaats voor de synagoge Het Stoorn, maar dat is afgebroken door de oorlog. En in Zuid-Brauk ook. En het is goud dat er een groep mensen is die dat in herinnering brengen wil.
4: Burgemeester Erika van Lente van Midden-Groningen was ook aanwezig bij de onthulling van de gedenksteen. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
3: Sander, dankjewel. En iets na 12 horen we jou weer. Zometeen hoor je Frits ook. Hij is in Grijpskerk. Gaat daar viereljeppen. Of tenminste, gaat er denk ik bij staan kijken. Ik weet niet hoe sportief hij vandaag is. Maar of het lekker weer is om te sporten, dat horen we van Arma.
6: Vandaag duurt het zijn gouden best en wordt zo'n 19 graden in het Lauwersmeergebied. Dat zo'n 24 graden verdere provincie in. En de wind duurt rustig aan, zwak tot motig uit noordwest tot noordoost. Vanavond en vannacht helder. Er gaan wat mistbank ontstaan met een minimum van 10 tot 14 graden. En buiten wordt de dag met regenmotig zon. Ten zuiden van ons komt buien voor, maar die liggen ons nooit te gaan bereiken. De wind uit zuidoost tot loodt en noordwest is zwak tot motig met zo'n 19 tot 22 graden.
7: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
8: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
9: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
8: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Vergaderen en ontspannen?
11: De Schaapsberg.nl.
12: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis anderhalf uur parkeren en we zijn goed.

0: Maroon 5 met This Love. En tijdens deze plot werd ik hem op de vingers tikt door Remco. Want ik zei vierljeppen, maar het is... Nou, dan moest ik me weer helpen.
1: Vierljeppen.
0: Vierljeppen.
1: Ja.
0: Nou, ik ben door Night. Frits is door wel als goud is. Bist u zelf ook al op de vingers tikt, Frits?
2: Ja, ik ben zeker op de vingers tikt. Van, ik kwam hier naar aanlopen en ik zeg, bist u Peter? Maar hoe met Erwin?
3: Ja, klopt. Ik ben er van Leiden.
2: Ja, ik heb het verkeerde nog op hier. Zo. Die stond ik hier naar Polstok verspring, heb ik het.
3: Ja, dat is een Nederlandse benaming, Polstok verspring. Wij noemen het hier vieljeppen. En we zijn hier aan het kijken naar een reguliere competitiewedstrijd voor de jeugd.
4: Dit is de laatste sprong van deze jeugdwedstrijd.
3: Om aan het eind van het seizoen te werken naar het jeugd-NK, wat hier ook plaatsvindt op 22 augustus.
4: En daarvoor moet je een goed klassement brengen om daar aan mee te doen. Alleen de beste van Nederland is mooi.
2: Het idee is heel simpel. Je hebt een sloot, een brede sloot in dit geval.
0: Ik moet je even onderbreken, Frits, want ik hoor door een hele mooie, prettige vrouwenstem de deur, maar ik had eigenlijk die wil neuren.
4: Daar komt Bente.
2: Dus de vrouwenstem de draaien.
0: Ja, is dat de omroepster?
2: Dat is de omroepster, maar er stond daar eens in de buurt. Die gewoon hier eerst door Erwin. Dan wordt die hier voor. Ze is druk bezig, want het is de eigen record eronder, hè?
3: Ja, ze hebben een goed zin. Ze hebben goed getraind van het weekend. Het is een van de eerste wedstrijden op dit seizoen. Ze zitten er allemaal wel goed in. Dus het is PR na PR. Dat betekent ook dat de accommodatie er goed bij ligt.
2: En ze maken flink lap, maar wel, hè, publiek.
3: Ja, zeker. Je moet enthousiast. Je moet die jongens en meisjes moet je stimuleren, natuurlijk.
2: Ja, daar ben ze wel gauw mee bezig hier. Vurig, jongen, was ik hier ook. Ja, jongen. Nederlands kampioen, grunniger kampioen in de Friese competitie. Hoe zat dat?
3: Ja, klopt. Benjamin Berg, die heeft vorig jaar de Nederlandse titel binnengesleept. En de Friese titel. Ja, die heeft het goed gedaan in zijn leeftijdscategorie. Die is nu doorgestroomd naar de volgende categorie, jeugd. Dus ja, we hopen dat hij op 22 augustus hier zijn titel gaat prologeren, zeg maar.
2: Binnen vuist het een beetje over, hè, dat een Groninger met hun prijs van deur ging?
3: Nou ja, het komt altijd zwaar aan natuurlijk, als een Groninger met die prijzen van doorgaat. Maar nee, we worden wel geaccepteerd binnen de Friese Bond. Ze kunnen eigenlijk ook niet zonder ons.
2: Ja, ze zullen ook wel mooi. Ik vroeg net toen ik aankwam, dat zag er allemaal nog droog uit. Ik had amper zeggen dat we later al maar neer. Hoeveel veel ben er al naar de overkant komen?
3: De statistiek heb ik zo ook niet bij de hand, maar ik denk gemiddeld misschien 15 natsprongetjes. Maar een natsprong en een droogsprong, ja, dat zit heel dicht bij elkaar. Je wilt de stok stil hebben op het dode punt en hem dan uitklimmen. Ja, de kans dat je het dan net niet haalt is ook aanwezig. Maar, ja, kijk, voor de jongens en meisjes droogspringen, dat is de kunst niet. Het gaat om het verf.
2: Ja, de afstand vanaf de schans is helemaal groot.
3: Ja, klopt. Wordt gemeten vanaf de voorkant van de schans en dan de achterste afdruk. In het zandbed, die wordt opgemeten. En de beste afstand van deze wedstrijd komt in je klassement. Die bouw je op een aantal afstanden. En uiteindelijk komt daar een totaal uit. En dan aan het eind van het jaar heb je daar de ranking. En dan zie je als je mee mag doen aan een Nederlands kampioenschap.
2: Nou, ik denk
0: niet
2: dat ik
0: hieraan
2: ga
0: wonen,
2: want daar komt
0: mij goud. Nee, dat zal ik ook niet down, Frits. Maar houd, het is wel weer een mooi spektakel door in Griepskerk. Bij het, en ik probeer nog eenmaal, vierljeppen. En ik zie een knikkende Remco en dat betekent dat ik het goed gedaan heb. Dankjewel. De Coming Arts nu met Don't Leave Me This Way in Noord- en Ommeland. Mooi dat je erbij bent.

als ik nooit op de vingers tikt, wordt de Remco over mijn uitspraak van het viraljeppen. Dan wordt het wel doen door een Harme Hubbeling. Die stuurt hem in de app. Ja, dat viraljeppen, dat heet in het Grunners bongelwuppen. Daar hebben we dus zelf ook een woord voor. Ja, bongelwuppen, dat is...

Arnold Veeman in dit hoes. Nog een paar minuten en dan huur je de landelijke nieuws van de NOS. Gevolgd door Noordnieuws. Het laatste nieuws doet Stad en Ommeland. Wordt nog even op een riegje zet door Sander Slaag. Dat huur je dan ook zo. Tot de tijd. Gewoon nog een tripje maken naar Copacabana.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vast zaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. De bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren

0: flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en Ommeland. Daarvoor is aangeschoven Sander Slager. Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij drukkerij Simian in Westerbroek wordt sinds gisteravond gewerkt om de ravage op te ruimen nadat een deel van het dak is ingestort. Dat bleek niet bestand tegen de hevige regenval tijdens een overtrekkende onweersbui. Het pand werd ontruimd en door de brandweer onveilig verklaard. Ongeveer 15 medewerkers moesten naar buiten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend of de productie te lijden heeft onder de schade. In de noodopvang in de Oprokkeldijshal in Warffum hebben afgelopen nacht 45 asielzoekers de nacht doorgebracht. Twee mensen hebben vrijwillig overnacht op het grasveld in Te Apel. Dat meldt het Rode Kruis. Die aantallen liggen lager dan de nacht ervoor. De opvang in Warffum is nog tot maandagochtend beschikbaar om het overvolle aanmeldcentrum van Te Apel te ontlasten. Het is nog niet bekend welke locatie daarna als noodopvang kan dienen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van een half jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Appingedam. Hij zou in maart dit jaar een politieagenten meerdere keren hebben geslagen. Zij liep verwondingen op aan haar oor en kaak en kon enige tijd niet werken. De verdachte verklaarde onder invloed te zijn geweest van alcohol. Hij is eerder veroordeeld voor een geweldsincident waarvoor hij nog in een proeftijd zat. De rechtbank doet op 12 juni uitspraak. In Hogezand is een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan Joden die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Van de 200 Joden uit Hogezand hebben er slechts 10 de oorlog overleefd. De afgelopen jaren werden er al zo'n 200 struikelstenen geplaatst, maar bewoners wilden ook graag een centrale gedenkplek. Die werd gistermiddag onthuld op de plek waar ooit de synagoge stond. Belangrijk, zegt Wout van Beckum van de Joodse gemeente Groningen.
3: Hogezand is natuurlijk heel belangrijk geweest. Denk maar aan de letter Jacobs. Hij komt hier voort. En die familie Jacobs was natuurlijk ook verbonden met de Joodse gemeenschap Hogezand. En hier, dit is de plaats voor de synagoge, het Stoorn, maar dat is afgebroken na de oorlog. En in Zuid-Brauk ook. En het is goud dat er een groep mensen is die dat in herinnering brengen wil.
2: Burgemeester Erika van Lente van Midden-Groningen was ook aanwezig bij de onthulling van de gedenksteen. Verpleeghuis De Mieden in het centrum van Uithuizen-Meeden wordt gesloopt en volledig nieuw herbouwd. Het verpleeghuis van Noorderzorg bestaat uit 51 appartementen en 18 aanleunwoningen. Het pand stond al langere tijd op de lijst voor versterking, maar het gebouw blijkt zo verouderd dat er is gekozen voor nieuwbouw. Tijdens de sloop en nieuwbouw kunnen bewoners terecht in een tijdelijk wooncomplex in Uithuizen. De oplevering van het nieuwe pand staat gepland voor het najaar van 2028. Het project kost zo'n 13,5 miljoen euro. Donar speelt morgen in de Martini Plaza een beslissende vijfde wedstrijd in de halve finale van de play-offs tegen ZZ Leiden. De Groningse basketballers verloren gisteravond in Leiden het vierde duel, waardoor de serie nu op 2-2 staat. Donar-aanvoerder Kjeld Zuidema kijkt uit naar de beslissingswedstrijd van morgen.
4: Nou ja, goed, ik heb een aantal spannende wedstrijden in Plaza mogen spelen. En dan kan het er echt gaan koken. Dus het kan echt een topwedstrijd worden. En ik hoop ook dat we er gewoon overheen gaan en dat we volle energie spelen en dat het een leuke avond wordt.
2: De wedstrijd in Martini Plaza begint morgen om 5 uur 's middags. Dat was hem. Meer nieuws op de site en app van NTV Noord.
5: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
7: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
8: Zorgeloos lachen met kunstgebit aan haar.
9: 0683-252-162.
10: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Volgende week vrijdag tot 22:00 PM. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Beaming Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw Designer Outlet Ochtroep Duitsland.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer... door stad en Ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Radio
14: Noord en Ommeland.
15: Met Sergey in het Veen.
1: En vorige uur hadden we het al over damesvoetbal. Straks hebben we het over damesvolleybal. En wel draaien we op vinyl Dolly Parton of Henk Bijn.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner met Cose della Vita. Wat hebben we een regen gehad gisteren, Harma? De boksem en de sokken hangen me toe nog te druiken.
1: Ja, ja, de ene plek kreeg wel wat. In de andere plek kreeg dus de werkelijk boer ook echt gewoon helemaal niks. Hè.
0: Nee, vandaag ligt het wel beter.
1: Wat, sorry?
0: Ja, vandaag ligt het wel beter.
1: Ja, ja, zeker. Ja, vandaag is het gewoon overal hetzelfde weer. Het is een beetje wat wisselbewolkt. Het is droog, dat blijft het ook. Een mooi windje die de temperatuur ook wat getemperd heeft. Want ja, het was gisteren natuurlijk tropisch. En ja, we profiteren vandaag van een rug van hoge druk. Maar er komt er wat lege druk in, flauw dichterbij. En te maken met een front wat vanuit het zuiden deze kant op komt. Maar het lijkt erop dat we wat meer noordwestelijke wind hebben. Dat de loter op de dag dat de buien ons nooit gewoon bereiken. Maandag hebben we een rug van hoge druk. Ja, en daardoor, dan liep de trap dat er dus een lege drukgebied vanaf Schotland, die komt in het Noordzeegebied te liggen. Komen we over op een west-zuidwestelijke stroming met regenmatig regen in buiengebied. Maar de temperaturen die blijven wel rond een warme dag hangen. En dat is eigenlijk prima hoor, voor deze tijd van het jaar. Maar het wordt gewoon wat wisselvalliger. We kunnen ook gewoon zeggen, gruis om weer. Want we hebben natuurlijk op zijn tijd wel regen nodig. Windschoten inmiddels 22 met een groot 5 mm is de vaan van de buien van Guster. Op dit moment een overzon van zon en bewolking. 20,5 groot in Slochten. De barometer stand 21 mm in vrijwel onbewolkt weer. 6,5 uur de zon erbij in rood schouw met 34 km zicht. 19,5 groot en een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Nou, vanmiddag regenmatig zon. Er is bewolking en het blijft droog. De wind komt uit noordelijk richting, noordwest tot noordoost. En die is zwak tot matig. En de temperatuur zo'n 19 graden in het Lauwersmeergebied. 25 graden en verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder, rustig, mistbanken met zo'n 10 tot 15 graden als minimum. Maar regelmatig zon. Nou, die buien vanuit het zuiden die lieken ons dus nooit te bereiken. Dus dat levert een droge dag op. 19 tot 22 graden. Maandag een enkel buitje, maar op de meeste plekken blijft droog. Met 19 tot 22 graden in de overmiddag meer bewolkte vocht, dus wat regen. Dinsdag beginnen we door met bewolkt en regenachtig weer. Door dan kriegen we wat zon. En in de loop van de middag volgen regen en onweersbuien. De temperatuur zo'n 20 graden. En dezelfde temperatuur op woensdag en donderdag, maar wel wisselvallig met regenmatig buien. Overtowered sun en dus een graad of 20.
0: Het gaat dus wat heen en weer, als ik dat zo hoor.
1: Ja, het gaat wat heen en weer, maar om nou te zeggen dat het slecht was, nooit.
0: Nee, hè? Nou, nee. Voorlopig genieten we ervan. Vandoor een prima dag om nog even op de fiets te stappen, maar ergens in te gaan.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Goed idee.
1: Ja, zo is het.
0: Harma, goud weekend, hè? Bedankt.
1: Ja, net zo.
0: Yo.

0: I'm good, Jelly Roll. Ja, het wordt tijd dat je ons even aan het werk kan zetten. Want op dit tijdstip gaan we altijd op zuik voor iemand uit de provincie. En dat kan van alles wezen, hè. Tuintegels, een mooi ezeltje. Wat voor die verzameling? Nou ja, waar je morgen op zuik bent, dat kan hier mooi terecht in Noord- en Ommeland. Vandaag gaan we praten met Jildou Adriaans. Hij is op zuik naar Nije Leden voor een damesteam volleybal. Jildou, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel eens even, wat is het allemaal? Wat is het voor een volleybalclub waar je bij zit?
1: Nou, ik zit sinds 2 jaar bij de volleybalvereniging Neptunus in Meerstad. Ja, die is in september 2024 opgericht, omdat de sporthal in Groenewei werd net afgebouwd. Maar ja, er was nog helemaal geen vereniging die er gebruik van ging maken. Zo heeft iemand uit Meerstad VV Neptunus opgericht. En nou ja, zo zijn we al met een hele 4 teams lekker aan het trainen.
0: Nou, wat leuk. En jij zit in het damesteam?
1: Ja, dat klopt.
0: Zit je er al vanaf het begin bij?
1: Ja, ik zit al vanaf het begin erbij. En nou ja, inmiddels zijn we nu met 8 over. En we gaan dus volgend jaar de competitie spelen. En ja, we zoeken eigenlijk dus nog enthousiaste sportieve dames die in ons team aan willen sluiten.
0: Ja, en daarvoor bellen we even met je. Want naar hoeveel dames ben je op zoek?
1: Nou, als we er in ieder geval 2, misschien 4 bij kunnen krijgen, dat zou wel, wel wat makkelijker zijn, zodat we nog iets flexibeler zijn. Dus als iemand geblesseerd raakt of moet werken, dan hebben we in ieder geval nog wat extra spelers om mee te trainen en de competitie in te gaan volgend jaar.
0: Ja, want als je dus die 2 tot 4 dames niet hebt, betekent dat ook dat je dan de competities niet kunt spelen? Of gaat dat sowieso door?
1: Nee, dat gelukkig niet. We kunnen sowieso de competitie spelen, want we zijn met ons 8 en we hebben een team van 6. Maar ja, het maakt het wel iets flexibeler als we er nog een paar nieuwe dames bij hebben.
0: Ja, nou ja, dames, dat is een redelijk breed begrip. Even iets specifieker. Ja. Ervaring, leeftijd, waar moeten ze vandaan komen? Wat zoek je?
1: Nou, iedereen eigenlijk uit de provincie die dat leuk vindt, mag erbij komen. We zijn ook allemaal eigenlijk gestart zonder ervaring, maar wel sportief. Dus als je denkt van nou, ik vind het leuk om een balletje te slaan en dan ben je van harte welkom om eens een keer mee te trainen bij ons.
0: Ja, en qua leeftijd?
1: Nou, dat varieert eigenlijk tussen begin 30 en 40. Dus als je denkt, ik voel me aangesproken, dan ben je zeker welkom.
0: Nou, hartstikke goed. Dat klinkt leuk. Er zijn natuurlijk meerdere volleybalclubs in de regio. Waarom moeten mensen nou speciaal naar jullie vereniging komen?
1: We zijn sowieso een hele gezellige vereniging. En we hebben sowieso een leuk team met heel veel variatie. En het is gewoon hartstikke gezellig. We hebben een trainer, maar we zijn ook nog op zoek naar meer trainers.
0: Oh.
1: Dus
0: Maar dat kunnen we er toch direct even bij pakken, Jildou?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus
1: zeker,
0: ook trainers.
1: Ja, we zijn ook op zoek naar, trainers.
0: Daar is ervaring wel iets meer gewenst, lijkt mij, hè?
1: Ja, nou, wij hebben een trainer die al jaren volleybalt. Alleen niet echt trainerservaring heeft. Maar ja, die doet het al nu al 1,5 jaar bij ons. En we leren elke dag, elke week eigenlijk weer de nieuwe dingen. Dus als je het sowieso leuk vindt, als je überhaupt volleybalervaring hebt, dan ben je ook welkom.
0: Ja, de vereniging zit dus in Meerwijk, zeg maar. Zie je dan ook bij leden dat ze echt uit de eigen wijk, uit de eigen buurt komen?
1: Ja, de meeste komen uit Meerstad. Maar we hadden ook, die zit nu nog bij ons in het team uit Woudbloem. Maar die gaat stoppen helaas. Hmm. Dus als je uit Meerstad komt, Harkstede, Groningen, Ten Boer, noem het op. Je bent van harte welkom.
0: Dat klinkt al allemaal goed natuurlijk. Stel, ik mag dat dan natuurlijk niet. Ik ben geen dame, maar je bent dame en je denkt, nou, het lijkt me wel wat. Hoeveel tijd ben je er dan aan kwijt door de week? Wanneer trainen jullie?
1: Wij trainen op woensdag van 8:30 tot 8:30. En vanaf komend seizoen doen we elke maandagavond eigenlijk een recreantenavond. Dat is voor de hele vereniging. Dat is van 8:30 tot 10:00. Dan kan je gewoon meedoen. En dan bereiden we om en om wat oefeningen voor. Zodat je eigenlijk extra traint. En je hebt 2 keer per week de mogelijkheid om te trainen bij ons. Ja.
0: En het is wel leuk als je daar dus ook regelmatig aanwezig bent.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het wordt wel gewaardeerd als je er wekelijks bent. Ja, je wil natuurlijk wel iets opbouwen en de competitie ingaan.
0: Uiteraard.
1: Dus,
0: dat is duidelijk, Yildau. Mailen, als je geïnteresseerd bent, dan is mail het beste. Ik zie je staan bestuur@neptunusvolleybal.nl. Dat is het juiste adres. En dan wordt er contact met je opgenomen.
1: Ja, zeker. Dus van harte welkom.
0: Wij gaan voor je aan het werk, Yildau. En mocht je nou zelf tussendoor ook nog aanmeldingen krijgen of iets te melden hebben rondom jullie damesvolleybalteam, laat het ons dan ook even weten, hè?
1: Ja, helemaal goed. Gaan we doen.
0: Perfect. Ja, Yildau, dankjewel. We zijn dus op zoek naar 2 tot 4 dames die het leuk lijkt om mee te spelen in het damesvolleybalteam van Neptunus. En een trainer, het liefst wel met enige ervaring op het gebied van volleybal. Als je Yildau en de andere dames kunt helpen, 050-3188-288 bellen of appen, allemaal naar hetzelfde nummer. En dan nemen wij het in behandeling. En als je denkt, ik neem rechtstreeks contact op, bestuur het neptunusvolleybal.nl. Yildau, een fijne dag en veel succes alvast met de competities.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Doeg.
1: Doeg. Hoi, hoi.
0: Zometeen ook de keuze van vandaag op vinyl. We hebben weer 2 platen meegenomen waar we van eentje gaan draaien. Henk Wijngaard of Dolly Parton? Welke van deze 2 grootheden we gaan draaien, dat hoor je dus zo. Dan leggen we alle keuzes aan je voor en mag je stemmen. Tot die tijd, Donna Summer.

0: This time I know it's for real. Donna Summer hoorde hier in Noord en Ommeland. En ook vandaag mag de rubriek vandaag op vinyl zeker niet ontbreken. Remco, het is voor jou de eerste keer deze rubriek.
1: Ja, helemaal nieuw.
0: Helemaal nieuw. Ik zal het voor jou en voor de mensen die denken... Oh, ja, hoe zat dat ook alweer, nog even kort uitleggen. We hebben twee platen meegenomen, twee echte langspeelplaten. Maar het vervelende is, we hebben hier maar één platenspeler staan. Dat betekent dus dat we maar één plaat daarvan kunnen draaien. Nou... Tot zover is het allemaal te doen. En houdt ons werk eigenlijk ook op, Remco?
1: Ja.
0: Het gaat erom wat jullie thuis graag willen horen. We hebben twee grootheden meegenomen. Dat kunnen we gerust zeggen. Ja, wij kunnen niet kiezen, dus we hebben jullie hulp nodig. Nou, laten we eens met jouw optie beginnen, Remco. Welke grootheid heb jij meegebracht?
1: Ja, ik ga voor Dolly Parton en dan Baby, I'm Burning.
0: Even een stukje luisteren.
1: Ja, dat vind ik een goed plan.

0: Florida, waar disco en country elkaar al ontmoeten. Dat deed Dolly dus ook al, Baby I'm Burning. En waarom heb jij Dolly hier meegebracht?
1: Nou, daar word je toch gelijk vrolijk van.
0: Ja, zeker.
1: Hier wil je gelijk meer van horen.
0: Ja.
1: Even, ja, het is mooi weer buiten. Ik wil wel een dansje wagen.
0: Met Dolly Parton.
1: Precies.
0: Nou, prachtig zeg. Die optie hebben we dus. Voor de mensen die al een paar uurtjes luisteren. Die hoorden net, dan zei ik het tegen Marcel toen hij het stokje of het microfoontje overgaf. Van de week werd er aangebeld, ja, pakketje, dus ik naar beneden. En daar lag hij opeens, hoor. De nieuwe LP van Henk Wijngaard.
1: Oh.
0: Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag is er een LP uitgebracht. Met, en volgens mij ook een heel moeilijke keuze, want welke liedjes zet je erop? Je hebt maar een beperkt aantal nummers die erop passen. Maar echt de grote hits staan erop. De Vlam in de Pijp, De Sneeuwwitte Bruidsjurk, Nachtrijders, De 120 Varkens naar Beirut. Allemaal grote hits staan er op die LP. En het leuke is, ik zal hem er even uitpakken. Voor de mensen die de televisie aan hebben. Het is geen zwarte LP, maar een...
1: Een gele?
0: Een gele LP. Heel mooi geel vinyl. Ik zie dat de reclame loopt op tv, dus niemand ziet het. Maar goed, geloof het maar, neem het maar voor mij aan. Het is een prachtig LP. Nou, tot zover mijn promotiepraatje voor Henk Wijngaard. Welk nummer heb ik ervan gekozen? Dat is deze.

0: als een wals. Nou,
1: wat ook jij, wel een vrolijke.
0: Ook een leuke. Wat jij zei bij Dolly Parton, van, daar zou ik wel wat meer minuutjes van willen horen. Dat heb ik ook bij deze van Henk Wijngaard. Als een wals. Dat zijn dus de keuzes van vandaag op vinyl. Ik zie dat de reclame op tv is afgelopen. Dus ik hou hem nog even omhoog. De mooie gele LP van Henk Wijngaard. Jij, Remco, strijdt natuurlijk voor jouw Dolly Parton. Daar kan je op stemmen. 050-3188-288. Of je kunt onze eigen Henk Wijngaard helpen. Ook hetzelfde nummer, bellen of appen. Alles is welkom, alles wordt aangehoord en opgenomen. En hij staat ook op de Facebookpagina van Radio Noord, hè?
1: Zeker, ook daar kan je stemmen.
0: Nou, we gaan het meemaken. Straks geef een tussenstandje. Maak de keuze maar, welke wil je horen? Als een wals van Henk Wijngaard of toch Baby I'm Burning van Dolly Parton.

0: Jason Mraz, Have It All in Noord- en Ommeland. Ja, vaarwel, vorige week ook Lusterdert. Die hoorde toen in het programma eigenlijk op hetzelfde tijdstip. Fiets hem erin op het stadstrand in Stad. En echt een onderdeel van Talante Zeen in de Lucht. En hoe populair dat allemaal nog is, ja, dat blijkt maar weer. Want vandoor in Grote Gast ook weer zo'n bijzonder onderdeel uit dat bekende programma. Snel naar de bel. En Frits Hemelkamp, die is door B. Hou snel benzen, Frits.
1: Nou, luister even met. We gaan direct hem kijken van de storehandje Boma de Schans. De Tosti Express. Dan gaan we naar beneden. Het is een soort omgebouwde skelter met een loopplank ervoor op. Remmen, remmen, remmen. Oh!
0: Ja, gaan bel toch dit, hè?
1: Ja, Jannie Gerrits, dat was kansloos.
2: Ja, dat werd hem niet helaas.
1: Dat werd hem helemaal helaas, niet. Nee. Dus die komen van de schans af, Sergej, net als vroeger op televisie, Bietelander Zee en de rest. Dan moeten ze een bochtje maken en dan ja, een schans die stopt, biedt water en dan moeten ze springen naar de bel.
2: Dat klopt, inderdaad.
1: Want eerst die sprong al halverwege.
2: Ja, zodra je op de baan komt, dan ben je eigenlijk al gedisqualificeerd. Dus dat is...
1: Dat is al fout.
2: Dat is eigenlijk al fout, ja. Ja, eigenlijk op het plankje en dan springen en dan de bel raken. Dat is het idee.
1: Ja, een soort duikplank voor op de skelter zitten. En dan worden dan vanaf naar die bel toe. En die hangt nou een metertje of 2-3 vanaf het laatste punt. Dus het wordt wel een beste sprong wezen.
2: Dat klopt. Ja, maar dat kunnen ze.
1: Doe best van de organisatie. Nou, ik vind het eerst hier in Grote Gast. Van, ik ben hier wel eens voor geweest. Maar het is nog steeds populair als ik om hierheen kijk. Mensen genoeg.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En ieder jaar maken we er een groot feest van. Dus we doen ons best ieder jaar weer. Groot programma ook, veel te doen, veel te zien. En we starten bijna ieder jaar nu met Snel naar de Bel. En dat is groot succes.
1: Ja, je hebt het weer met wat dat betreft. Ik denk dat de mensen met de beste papieren dat tijd doorzitten in het water.
2: Dat klopt. Ja.
1: De duikers.
2: De duikers van de brandweer. Ja, zeker. Die zijn ook nodig. Voor het geval dat wat misgaat, de mensen die moeten uit het water gehaald worden, die helaas misschien in het water vallen. Dus ja.
1: Hoeveel mensen hebben zich opgegeven om deze onderneming te doen?
2: Er hebben 20 teams zich opgegeven om van de baan af te gaan. En daaromheen zijn natuurlijk verschillende ondernemers die allemaal helpen. Sponsoren die helpen. Wij als bestuur hebben hier al heel wat tijd en uren in zitten. Dus ja.
1: Maar 20 teams, dat zijn twee mensen, denk ik, 40 man of zo?
2: Ja, zoiets ja. Ja, twee per karretje.
1: Wel meld zich hier vooraan. Wel denkt van, nou, dat liep niet wel wat natpak. Van, dat draaide toch op u.
2: Ja. Nou ja, je zou een beetje de gezellige, gekke mensen van Grote Gast. Maar, ja,
1: nu zijn ze net wat anders.
2: Ja, dat zei ik. Ja. Maar gezellig zijn ze sowieso. Maar, en met een beetje lef. Want je moet wel een beetje lef hebben om van dit baantje af te gaan. En ja, dappere mensen, gezellige mensen. En nou ja, en dit is echt met een lach en wat energie en heel veel adrenaline ook. Dus ja.
1: Dus je hebt net geprobeerd om meer enthousiast te krijgen om er ook vanaf te gaan. Maar doe best de organisatie. Doe eens verder niks te doen. Best toe er al alvast.
2: Nee, ik ben er nog niet af geweest. Nee.
1: Dus dat komt nog.
2: Als jij met mij meegaat?
1: Nou ja, ik heb mijn auto bij me. Oh, ja. Dan reed ik en dan moest daar op de motorkap zitten.
2: De motorkap springen in water in.
1: Dan stop ik wel op die en een kist toe.
2: Weet je het zeker?
1: Ja hoor, ik vind het best. Het ding is wel onrust verzekerd. Maar wat doen ze het voor?
2: Voor de lol, voor de entertainment, voor de gezelligheid. Voor
1: een rollade pakket aan het eind of zo.
2: Ja, er zijn ook leuke prijzen te winnen, maar dit is ook meer voor de saamhorigheid in het dorp. Samen waagjes bouwen, want alle waagjes zijn allemaal zelf in elkaar gezet. En gewoon die saamhorigheid en gewoon hier zo samen beginnen. Ja, het is geweldig. Het is super zo.
1: En elke dag, jij doet ook gewoon met, hè?
2: Dat klopt.
1: Kinder, allen.
2: Ja, iedereen, jong en oud. Ja.
1: Ik ben wel even nieuwsgierig. U staat hier al een tijdje.
3: Nee, we komen net aan. Hij moest vanmorgen nog voetballen.
1: Oké, maar hij gaat niet naar beneden?
3: Nee, hij gaat niet naar beneden.
1: Zelf wel eens aspiratie gehad?
3: Nee, ik ga er ook niet af.
1: Nee?
3: Nee.
1: Het schijnt leuk te zijn.
3: Ja, dat wel, maar ik ga er niet af.
1: Oké, dan gaat er weer heen. Even kijken, zeggen. Even kijken. Kijk, dan gaat het plankje uit. Ja, die stopt veel te vroeg. Ja, nee, dat zit hem toch in de techniek, hè?
2: Ja, dat is zo. Ze moeten even iets verder nog doorrijden en dan een goede sprong maken. Dan zouden ze er wel moeten kunnen raken.
1: Ja, die stopt halverwege het parkeerterrein. Dat wordt wel heel ambitieus dan.
2: Ja.
1: Tot hoe laat is het nog? Kunnen mensen nog deze kant heen komen?
2: Zeker weten. Ja, kom kijken en geniet. Want tot een uurtje of 4 gaan wij hier door. Half 4, 4 uur. Dus ja, kom zeker langs.
1: Nou, het is dat ik helaas nog een heel programma heb. Want anders dan had ik die uitdaging uiteraard aangenomen.
0: Daar ga ik vanuit, Frits. In elk geval, maar weer bedankt door in grote gast snel naar de bel. Zo direct hoor je hier de tussenstand van vandaag op vinyl. Want welke gaan we draaien? Henk Wijn gaat met Als een Wals. Of toch die mooie van Dolly Parton, Baby I'm Burning. Dan doe je zo naar Rod Stewart, Baby Jane.

0: Baby Jane van Rod Stewart in Noord- en Ommeland.
1: Als een man stoom ik door een WOV die mij pad kruist.
0: Ja, mooi hè, Henk Wijngaard. Als een wals is een van de opties van vandaag op vinyl. Daar kun je dus op stemmen. Of je denkt van, nou, ik hoor liever die plaat van Remco. Dan ga je bijvoorbeeld voor Dolly Parton stemmen.

0: I'm Burning van Dolly Parton. Of Henk Wijngaard met Als een Wals. Nou Remco, jij houdt de boel een beetje in de gaten via alle wegen waar de berichten hier binnenkomen. Heb je een beetje een zicht op een tussenstandje op dit moment?
1: Ja, op dit moment wel. In het begin, Dolly kwam wel vaak binnen.
0: Aha.
1: Maar daar kwamen de stemmen van Henk ook nog bij. Toen dacht ik, oh nee, dit gaat de verkeerde kant op.
0: Ja, voor jou dan?
1: Voor mij dan in ieder geval. Ja, jij zal er blij mee zijn. 22% voor Dolly Parton. En dat maakt 78% voor Henk.
0: Oeh. Maar ja, er kan nog een boel gebeuren, hè?
1: Precies.
0: Want het is nog niet dicht, het is nog niet besloten. Laten we zeggen, nog een 4 minuutjes doen.
1: Zoiets.
0: En dan stoppen we met tellen. Dus je hebt nog 4 minuten de tijd om je stem uit te brengen. Dus of voor Henk Wijngaard met Als een Wals, of Dolly Parton met Baby I'm Burning. Welke plaat mogen we op de platenspeler leggen? Jullie tijd gaat nu in. Zo is het. Veel succes Remco met tellen. Wij gaan nog even gezellig naar de muziek van Erwin de Vries luisteren. Veen Colonial.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En bij deze is de stembus gesloten, Remco.
1: Ja.
0: De stoom komt bijna uit je oren.
1: Ja, dit is, ik ben al zo slecht in rekenen. Oh. Maar dus ik heb even de rekenmachine erbij gepakt.
0: Wat verstandig.
1: Even goed gecheckt. Ja. Het klopt wel echt, hoor. Het klopt wel echt.
0: Er is een winnaar uit de bus gekomen, begrijp ik.
1: Ja, de laatste paar stemmen die waren overduidelijk voor Dolly.
0: Aha.
1: Maar is het genoeg om Henk Wijngaard van de troon af te stoten? Dat is de grote vraag. Ik kan je vertellen. Henk Wijngaard, 76% van de stemmen.
0: 76%. Gaat dus voor onze eigen Henk Wijngaard. Zijn nieuwe LP viel afgelopen week op de mat. Nou, mooi ook om die te kunnen draaien. Iedereen bedankt voor het stemmen. Is jouw favoriet Dolly Parton het nu niet gelukt? Nou, volgende keer beter natuurlijk. En anders hoor je vast wel een keer zomaar weer voorbij komen. Nu dus de grote winnaar. Als een wals, Henk Wijngaard.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Aankomende zondag proot ik 2 uur lang met de man van de grunnige tol, proot wie Ab Mol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in proot Olaf over zijn passie voor de muziek, zijn werk met asielzuikers en vanzelf ook de grunnige tol.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: kozijnen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen

0: tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
6: Ga nu naar koken en wonen.
7: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
6: Ga nu naar koken en wonen.
7: In het stadshart van Appingedam.
8: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
9: Radio Noord.
10: Noord en Ommeland.
11: Met Sergej in het Veen.
12: Tommy Voortman is zo'n fan van zijn favoriete band dat hij een tatoeage had laten zetten. Jan Boonstra hoor je ook met de auto verhoog.

0: Breeze, Frankie Valli in Noord- en Ommeland. Ja, en als je het nijs een beetje bijholt, dan heb je kunnen lezen dat Frankie Valli inmiddels 92 jaar is. En zijn concert voor het aankomende jaar heeft moeten annuleren vanwege zijn gezondheid. Hij wil zich door een beetje op gaan richten en hoopt in 2027 weer op de planken te staan. En dit is het 93 jaar. Nou, we hopen dat het zover komt, want het is toch echt een grootheid en dat je daar nog allemaal live kan zijn, dat is toch wel heel bijzonder. We gaan deurpraten over muziek, over muzikale grootheden. En daar doen we vandoor met Tommy Voortman uit Haren. Ja, een favoriete band, nou laten we zeggen, een favoriet nummer van bepaalde band. En dat betekent zoveel voor hem, dat hij het zelfs op zijn liefheid laat tatoeëren. Daar moet je wel echt een groot fan wezen. We begonnen eens even met een pront. Tommy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Het gaat om de Simple Minds en om welk nummer?
1: Yes.
0: Welk nummer van de Simple Minds?
1: Don't You Forget About Me.
0: En dat heb jij op je lijf laten tatoeëren.
1: Ja, eigenlijk een soort van afbeelding daarvan. Ja, de afbeelding van het laatste shot van de Breakfast Club. En daar is het nummer de soundtrack van.
0: Oké, dus van de album Hoes dan, moet ik me voorstellen?
1: Nee, die film die eindigt met een van de personages die over een voetbalveld loopt.
0: Oh, ja.
1: Een brief voorgelezen en dan steekt hij door zijn hand in de lucht. Dan stopt het beeld en dan komt het nummer erin knallen. Nou, de outline van die persoon, die staat op mijn onderarm.
0: Nou, en voor de mensen die TV Noord aan hebben staan, we hebben er ook een plaatje van laten zien. Een fotootje nu op televisie, dan kan je zien hoe dat er dan uitziet. Zo'n tatoeage zetten, dat heb je met een reden gedaan. Daar heb je goed over nagedacht. Waarom, waarom heb jij dit juist op je lichaam laten zetten?
1: Ja, omdat het inderdaad ook een verwijzing is naar al de keren dat ik de band samen met mijn moeder live heb gezien. Mijn moeder die was ook in de tijd, kind van de jaren 80, heel groot fan van alles wat U2, Simple Minds, The Cure, noem het allemaal maar op. Dus eigenlijk via haar heb ik de band leren kennen. We hebben in de tijd, ik denk al vanaf de jaren 2001 ongeveer, totdat ze overleed, want daar gaat het naartoe, hebben we hen heel vaak live gezien. En toen zij in 2014 overleed, leek me dus een heel mooi eerbetoon aan haar en een mooie nagedachtenis.
0: Dus eigenlijk als een soort eerbetoon aan je moeder en de mooie herinneringen die jullie samen hebben gemaakt.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Het werd dus veel gedraaid, die muziek, bij jullie vroeger thuis.
1: Ja.
0: Kan jij nog herinneren de eerste keer dat je in aanraking kwam met dit specifieke nummer?
1: Ja, het wordt wel gedraaid, maar niet heel veel. Omdat we toen eigenlijk meer in de wat meer zwaardere muziek zaten. Dat was het hoekje van mijn vader. Die was echt van, ik zet een plaatje op. Mijn moeder wat minder. Maar het lag wel heel erg veel in huis. Dus allemaal platen en cd's. Maar deze ken ik eigenlijk van een random verzamelaar. Dat heet volgens mij iets als Hits of the Millennium. Met David Bowie, Peter Gabriel. Nou, alle grote namen uit de jaren 80, jaren 90 ook nog wel. En daar stond deze op. En dat ging dus luisteren. En toen viel mijn oor, kun je dan zeggen, eigenlijk op dit nummer. En helemaal grijs gedraaid. En wat bleek, mijn vader had een heel grote box met allemaal cassettes. Met allemaal bootlegs die hij opnam van de radio. Maar ook platen die hij dan op cassetteband had overgezet in de tijd. En denk 12, 13 jaar jongetje had ik een krantenwijk. En dan ging ik met de Walkman van mijn vader met die bandjes op pad. Waaronder dus ook een paar live varianten van concerten van de Simple Minds. En zodoende ging het groeien en groeien.
0: En daar kwam dit nummer ook voorbij.
1: Altijd.
0: Maar ze hebben veel mooie nummers gemaakt. Waarom spreekt dit nummer jou dan zo speciaal zo aan?
1: Ja, het is nog steeds een van de eerste nummers die ik van ze ken ook. Dus dat is ook nog een beetje bijzonder. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen of dit nou echt het beste nummer van ze is. Maar het is wel het meest iconische nummer. En gewoon vanaf het begin van het intro, wat er zo lekker inknalt met die bombastische toon. En dat het dan wat terugzakt. En dan een lekker sfeervol nummer. Totdat het hele grote bombastische la la la la einde was. Zeker bij de live concerten. Nou, dat is altijd het hoogtepunt, het feestje waarin de hele zaal op zijn dak, gaat. Dus ja, het is altijd gewoon een fijn nummer. Ik word er altijd vrolijk van als ik het hoor. Meteen een goed gevoel. Ja.
0: En we zijn nu zoveel jaren verder. Hoe vaak zet je dit nummer nog thuis op of in de auto?
1: Ik draai de Simple Minds behoorlijk veel nog wel. Dus het zal ergens eens in de week zet ik wel iets van ze op. En dan komt dit geregeld voorbij.
0: Ja, dus zo vaak nog wel.
1: Zo erg is het gewoon, ja.
0: en krijg je dan ook meteen weer, komt het beeld dan weer in je op dat je daar met je moeder bij die concerten was?
1: Oh, met sommige dingen wel, ja. Zeker omdat ze ook een paar registraties van het live concert hebben waar we ook bij waren. En dan kan ik wel echt even terug zijn in zo'n moment, inderdaad. Absoluut. Ja, ja.
0: Bijzonder is dat. Bijzonder is dat. Mooi dat muziek zo'n betekenis kan hebben. Je had het net over het intro. Nou willen wij hier bij, op de radio wel eens over intro's heen praten. Maar uit jouw verhaal maak ik ook op dat het intro wel heel belangrijk is bij dit nummer om meteen in de sfeer te komen.
1: Ja.
0: Dan stel ik voor dat we niet over het intro heen gaan praten. We gaan hem voor je draaien. Voor iedereen die ook mooie herinneringen heeft aan die jaren, aan deze muziek. The Simple Minds dus met Don't You Forget About Me. En we houden, als we het luisteren, even jouw verhaal in ons achterhoofd.
1: Yes.
0: Hey, Tommy, dankjewel. Fijn weekend.
1: Hey. Hoi, zelfde.
0: Hoi.

0: Shanna Spiro, Material Lover. Nou, we gaan weer eens een dikke prijs weggeven. Dat wil zeggen, als Jan Boonstra, onze autodeskundige, nog een mooie wasstraatbon heeft liggen. Hallo Jan.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb er nog 7.
0: Oh, nog 7. We kennen hem vooruit.
1: We kennen hem vooruit, Becky. Nee, Mans, Anderhalf Mans. Ja.
0: En ze is nogal in Spanje of bist alweer toes?
1: Nee, ik verloop alweer nog in Spanje.
0: Oh, lekker ja.
1: Ja.
0: We hebben de temperaturen hier nu ook een beetje, dus dat scheelt. Dat scheelt in elk geval.
1: Ja, dat komt. Ik heb wat in de envelope die kant opstuurd. Maar volgens mij moet ik de windkoffer voorheen sturen. Dan valt ik wel wat minder daar, geloof ik.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Nou ja, we wachten het af. Het wordt vanzelf weer beter daarna, hè?
1: Helemaal goed.
0: Ja. Maar jij vermaakt je dus prima daar in het zonnige zuiden.
1: Ja, ik voel me hier als een fris en twaardig. Het is goed. Ik vind het best zo.
0: Ja,
1: goed. Maar mag nog 2 maanden doen.
0: Goed vol te houden, ja. Ik kwam hier net aan, Jan, en toen zag ik op de parkeerplaats zo'n nieuwe Renault 4 staan. En daar hebben ze ook weer nieuw leven in geblazen. Ik denk, dit is de volgende alweer. Ja, de Fiat 500, de Fiat Panda, de VW Kever. En al die oude modellen wordt maar weer nieuw leven in geblazen, hè?
1: Ja, maar dan wel volledig elektrisch, heb ik begrepen. Want zelfs de Ford Mustang en de Ford Capri en dat soort dingen. Ja, je hebt helemaal. Maar dat zijn allemaal wel volledig elektrische auto's. Ja.
0: Ja, en het lijkt eigenlijk ook niet helemaal meer op wat het ooit was, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet, nee. Ik vind ook, als je de Mustang ziet, dat vind ik eigenlijk vind ik een belediging. Eigenlijk vind ik het net zo erg als de nieuwe Ferrari. Die
0: is toch niet elektrisch, of wel?
1: Oh ja, die is elektrisch, ja zeker. Daar spreekt de hele autowereld schande van. Zelfs de paus vond hem niet mooi.
0: Dat zegt heel wat.
1: Maar ja. En ooit een van de topmensen van Ferrari, die heeft in een commentaar, is op televisie laten zien, heeft gezegd van, ik hoop in de godsnaam niet dat ze daar paard op gezet hebben. Zo lelijk is die auto.
0: Ja, maar eigenlijk bij zo'n Ferrari hoort ook het geluid van die motor hoort er ook bij, hè? Eigenlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een dingetje. Ja. Maar waar het om gaat is eigenlijk dat ze al die modellen die allemaal geweest zijn. Hè, neem bijvoorbeeld nou de Citroën. De Citroën heeft ook weer zo'n groot voornemen. Hè, de 1, zoals wij die noemen, de 2CV.
0: Ja, dus je
1: wordt geproduceerd vanaf 48, moet je nagaan. Vanaf 1948 zijn die dingen gemaakt. Die wilden ze zelfs ook weer nieuw op de markt brengen. En dan wel volledig elektrisch.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat was juist zo'n. Maar van dat hele dunne plaatstaal en heel veel geluid.
1: Het was een levensgevaarlijke auto, geloof ik. Het was een levensgevaarlijke auto.
0: Ja.
1: En ik heb een aantal keren mogen sleutelen aan die ding. En je moet je dit voorstellen: als je de voorremmen wou reviseren of repareren of schoonmaken, dan moesten de spanbanden eraf.
0: Ja, maar dat zijn dan gewoon een paar boutjes, toch, of niet?
1: Ja, daar keek je natuurlijk wel heel raar tegenop. Maar als je het een paar keer gedaan had, dan viel het ook allemaal wel een beetje mee. Je moest wel even weten wat je moest doen.
0: Maar het is misschien niet de meest veilige auto, maar wel een auto met karakter, hè?
1: Maar ook een auto die enorm geproduceerd is. Er zijn meer dan 5 miljoen exemplaren van geproduceerd van 48.
0: Ja. Maar ja, toch staat Citroën wel bekend om altijd die bijzondere modellen. Hè, de snoek die ze later ook nog hadden. Van die legendarische modellen. Waar ze ook echt hun eigen stempel op zetten. Waarom gaat Citroën dan ook zoiets doen? Zo'n oud model weer nieuw leven inblazen? Ze zijn toch creatiever, zou je zeggen?
1: Nou ja, ik denk dat ze misschien wel creatief zijn in het ontwerpen van de modellen. Maar alleen de naam die ze eraan hangen. Ja, ik denk dat een beetje moeilijk wordt. En ik denk, ja, 2CV, de Eend. Ja, dat is een Eend. Iedereen die kent in Nederland, kent die de Eend.
0: Ja.
1: En dat is van Citroën, de lelijke Eend.
0: Ja.
1: Trouwens, nou komt de vraag natuurlijk. Dan moet ik natuurlijk altijd weer op.
0: Oh, zijn we daar al?
1: Ja, bijna. Ja. Ik wou je nog wel vertellen, van die 5 miljoen exemplaren. Ja. Er waren er ook 1,2 miljoen grijs kentekens bij. Dat vond ik ook nog wel opvallend. Die had zelfs de Eend en een bestelwagen.
0: Ja, de bestel Eend, ja.
1: Ja, daar waren er 1,2 miljoen van. En van geel kenteken 3,8 miljoen. Ik had nooit gedacht dat er zoveel van die dingen geproduceerd waren.
0: Nee, maar dat heeft ook jaren geduurd, hè? Van 48 tot, nou ja, wat zal het zijn, 1990?
1: 1990, hè? 1990 was de laatste die van de band afrolde.
0: Ja.
1: Maar goed, wij kennen hem hier natuurlijk in Nederland als de lelijke eend.
0: Ja.
1: Maar dan is er ook een deel in Europa, dat noemen ze Vlaanderen. Daar komt de vraag. En Vlaanderen is dat ding natuurlijk ook op de markt gebracht. Maar hoe noemden ze die nou in Vlaanderen? Is dat nou een lelijke geit? Is dat nou een lelijke kever? Of is dat nou een lelijke kameel? En die is wel serieus.
0: Hebben ze daar echt een andere naam voor?
1: Ja, daar hebben ze daar een andere naam voor. Ja,
0: ik dacht
1: ja,
0: dat
1: ja,
0: alleen friet en patat was, dat het verschil was. Maar ze hebben nog meer taalverschil. Nee,
1: met een lelijke eend is het daar ook zo.
0: Oké. Okay. Dus is het een geit, een kever of een kameel? Ah, ik heb er nooit van gehoord, Jan. Maar goed, het zal wel kloppen. Jij als autodeskundige checkt dat natuurlijk.
1: Geloof mij maar, het klopt.
0: Het klopt helemaal. Nou, 050-3188-288. Hoe noemen ze in Vlaanderen de lelijke eend? Is dat de geit, de kever of de kameel? Laat het maar weten. 050-3188-288. Dan gaan we eens kijken hoe het met die kennis gesteld is. Zeg Jan, geniet nog even van de Spaanse zon, hè?
1: Gaat helemaal goed komen.
0: En tot volgende week.
1: Doei.
0: Mooi.

0: een van de vele hits van de zusjes Maywood. Late at Night hoorde je nu. Ja, friet en patat, een biertje en een pintje. Nou, dat zijn wat verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Toch begrijpen we elkaar daarin. Alleen de lelijke eend, als ze daarmee zouden komen, hoe ze het daar noemen, nou, dan zou ik echt geen idee hebben waar ze het over hebben. Nou, de vraag van Jan Boonstra was duidelijk. Hoe wordt in Vlaanderen de lelijke eend genoemd? Henk Ruzius uit de Hoge Zand, mooi.
1: Mooi.
0: Ja, voor jou was het parate kennis, vermoed ik, hè?
1: Ja, het was even googlen en dan was het gewoon geit. Heel makkelijk. Ja.
0: Dus geen parate kennis, maar een parate, internetverbinding daarbij, Henk.
1: Ja,
0: nou, dat mag ook.
1: Vroeger ooit begon met eens, dus wat dat betreft. Ja, de eerste auto was een eens. Ja.
0: Jan Boonstra die noemde die auto's levensgevaarlijk. Is dat ook jouw ervaring geweest?
1: Ja, kijk, op een gegeven moment was de bodem wat verrot. Dan legde er een extra laag vloerbedekking op en dan bleef de stoel daar wel in hangen. Dus ik was blij met je eerste auto en weinig geld. En dan, het was voor iedereen heel makkelijk te repareren ook. Dus iedereen wist er wel wat van, iedereen had er wel wat van.
0: Ja.
1: Dus en je bleef maar rijden.
0: Ja.
1: Dikke winter, dekentje over de motor. En niet vergeten, 's morgens, en dan kon je weer starten. Dus zo ging het.
0: Ach, ja. Hele andere tijden, hè, dan als je het nu vergelijkt.
1: Ja.
0: Ja, nu is het even de stekker eruit en starten.
1: Juist, inderdaad, ja. Houd er lekker binnen en dan lekker op stroom. Dus dat moet nou ook wel, ja.
0: Geen gaten meer in de bodem?
1: Nee.
0: Nee, dat is ook alweer luxe. Ja, ja, hartstikke goed, denk ik. Ja, ben je inmiddels al elektrisch of staat er bij jou nog gewoon...
1: We zijn van elektrisch al een stapje terug gegaan naar hybride.
0: Oké.
1: Om toch een stukje verder te kunnen, want elektrisch was eigenlijk te weinig actieradius.
0: Ja.
1: Kijk, en nu kun je dus gewoon, als het stroom op is, gewoon doorrijden op benzine.
0: Ja. Ja, precies. Zou zo'n nieuwe eend, zo'n elektrische, zou dat iets voor jou zijn in de toekomst?
1: De bij wel. Kijk, dat is wel leuk. Niet om lange afstand mee te gaan rijden naar het zuiden of wat ook, dat niet. Maar om de bij, lijkt me het wel leuk.
0: Kan het wel leuk zijn, ja. Nou, we hebben wat fotootjes opgezocht, Henk, van hoe die er mogelijk uit komt te zien. Er zijn ook heel veel verschillen van. Dus nou, als het goed is, zien we ergens in oktober, wanneer de nieuwe auto's worden gepresenteerd, hoe die er uiteindelijk komt uit te zien. Maar goed, dat is even afwachten. Voor nu zijn we dus nog met die vraag bezig. Je zei het net al tussendoor, maar we hebben nog geen ruimte gehad om voor je te klappen. Kan je nog één keer het goede antwoord geven volgens jou?
1: Ja, een geit.
0: Een geit. Dat is helemaal goed. Zo wordt de lelijke eend in Vlaanderen genoemd, ja. Dat is een stukje educatie ook nog weer, Henk. We gaan jou de Wasstraatbon opsturen. En wensen je heel veel plezier mee. Bedankt voor het meespelen, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: En een goed weekend.
1: Hetzelfde.
0: Yo, mooi.

0: Miles Smith met Stargazing. Ja, je moet er nou toch naar aan denken dat je nog in winterjaars rondloopt. De familie hangt al weer een zetje in de kast. Maar er zijn ook genoeg daaien die het misschien wel warm hebben. Frits, doe is nou in Winsum en door doen ze er wat aan, hè?
1: Ja, ik dacht dat ik hier de hoofdact was. Maar ik moet het wel afleggen van collega Ronald is er ook.
0: Met oh jee.
1: Nou, dan was het wel. Ik ja. Stond achteraan.
0: Inpak
1: en wegwezen. Maar Gelinda Goldhoorn, zo snel ben we er niet vanaf. Wie ben bij het Schaapscheerdersfestival? Ik dacht, nou, dat is een en al school. Maar er is nog veel meer.
2: Ja, wij organiseren daarnaast heel veel voor kinderen. En we hebben marktkraampjes met diverse dingen. Dat soort dingen. Ja.
1: Een soort kinderboerderij in de wijk, hè?
2: Ja, het is een kinderboerderij. En wij als kozers verzorgen de dieren. Het is van het hertenkamp de Borgstee zelf. Maar wij verzorgen de dieren met een aantal cliënten.
1: Oh, de rest er alleen. Oh, die ben al schoon, denk ik.
2: Ja, die zijn
1: er
2: al
1: geen haar meer aan.
2: Nee, er zit geen wol.
1: Wol is het, hè? Wol.
2: Ja, wol, ja.
1: Ja, toch en
2: de scheerder die pakt er zo eentje. En dan kunnen er nog 5 geschoren worden. Helaas hebben we er niet zoveel, maar...
1: Ja, en Ronald valt weinig meer te scheren, dus die passeren we even. Waar is de scheerder van de scheerder? Dat is Koos, hè? Koos? Koos, beste kloorveur?
3: Nou ja, bijna, jawel. Dat ligt aan Gelinda, want Gelinda heeft alles in de hand, hè?
1: Oh ja, daar ga je het erover.
3: Ja, daar ga je het erover. Dus als Gelinda zegt, pak gewoon, dan pak ik gewoon.
1: Wat maakt die nou een scheerder dan?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet anders dat ik schaap scheer, dus, of ik scheer. Dus dat is het.
1: Maar dat lijkt me in één zo'n beroep. Van het dus alleen nog in het vuur, joh, denk ik.
3: Nee. Het begint in bijna december. December, januari. Maar ik leef er niet van, hè.
1: Ik was zeker weinig employ, denk ik, op een gegeven moment. Dan is het wel een keer raad.
3: Jawel. Maar het kan in december, januari, februari. Iedereen doet dat. Grote schapenboeren doen dat voor het lammeren.
1: Maar waarom dus dat in december dan? Dan is het toch hartstikke cold buur.
3: Nee, dan komt niet weer. Die gaan lammeren in januari, februari. Dus dan kun je meer in hokken. Mensen schoner in het hok. En de lam die vindt eerder de tepel bij die ouwe.
1: En dan staan ze binnen, dan hebben ze die wol niet nodig.
3: Nee. Dan gaan ze weer naar buiten, dan zijn ze klaar. Hoef je er niet weer achteraan.
1: Oké, dan hoeven ze ook naar onder de douche.
3: Nee, zo is het.
1: Hoeveel school met jou hier?
2: 7.
1: 7?
2: Ja, want we hebben ook nog allemaal andere dieren, hè? Dan is 7 wel genoeg.
1: Ja, de pauw staat op het dak, die horen we af en toe eventjes. Er valt weinig aan te scheren, denk ik, hè?
3: Nou, we kunnen het wel afhalen, maar een pauw zonder staart is ook niks.
1: Ja, een vlag op stront scheren. Zeum heb je er, maar ik zie, er is al wat doen. Dus is dat allemaal al kloor?
3: Nee, 2 stuks. We scheren van 1 tot 3.
2: Ja.
3: En dan verdelen wij die 7.
1: Kunnen we eventjes...
3: Jawel.
1: Is er een kloorstoel?
3: Als Gelinda zegt, hè?
1: Gelinda, mag er één?
2: Ja, nee, wij gaan.
1: Hij houdt me over. Ronald moet er ook nog eventjes één. Waar binnen ze ergens? Van ze zitten ook nog binnen, denk ik. Eventjes... Heeft Ronald al koffie gegeven? Oh god, enge vraag. Waar is het schoolbergs? Oh, je is allemaal even voorzichtig.
4: Ik heb net gezegd van, zomaar nooit, als ze eruit gaan, dan krijg je net koffie.
1: Oh, kiet, koffie is al regeld. Heb ik van Ronald afgekeken, zeg. Even kiet, dan hier zijn de schoolpjes in het hok. Welk merk is dit?
2: Dit zijn Oesant schaapjes. Dit zijn kleine schaapjes.
3: Kijk, ze zijn klein, ze zijn handzaam, je kunt ze tillen.
1: Hey, je hebt ze peuken, ze zo. Wie komt en komt, neemt ze erin met. Hij kijkt me aan van, en nou dan? Hou dus dat nou, Koos? Want hij blijft natuurlijk nou stilstaan, hè? Dat loopt gewoon voort.
3: Wat blijft?
1: Hij blijft nou stilstaan natuurlijk.
3: Nee, maar ik heb een goed been, hè?
1: Want die komt op zijn concert?
3: Ja, ik heb hem tussen de benen.
1: Dus ja, dan heb je de meeste man, maar daar kist hem zo scheren?
3: Jawel. Ja,
1: dat
3: gaat nou gewoon laten.
1: Laat hem zijn dan.
4: Hier komen
1: we nog een keer. Dat gooit er hartstikke mooi. Zo gaat dat dus, hè?
2: Zo gaat dat, ja.
1: En dit is jullie jaarlijkse activiteit?
2: Ja, kijk, wij zijn... wij gaan doen het natuurlijk, want ze moeten elk jaar uit het bol. En als wij genoeg standhouders hebben, dan maken we er een groot feest van. Vorig jaar niet, maar dit is de 6e keer nu dat wij het organiseren. En het is altijd een groot feest.
1: En waar gaat die bol dan naartoe? Want we kisten er ook nog van alles met natuurlijk.
2: Ja, wij hebben iemand die daar heel graag mee vilt. En de viltster die staat hier ook op de markt. Die doet dat met de kinderen. Die maakt er van alles van. En zo'n oesantje heeft natuurlijk maar weinig, of niet zo'n heel groot vachtje. Maar wel mooie kleuren, want dit is wel een mooie kleur. Met grijs en alles.
1: Het is nooit gewoon spierwit, hè?
2: Nee.
1: Tintje bij in.
2: Ja, een beetje grijs, bruin. Ja.
1: Koos, is dit een beetje... Werkt hij een beetje mee?
3: Ja, prima. Ik heb zijn broeder gehad, laat het zo zijn.
1: Ik heb zomaar mee kloor, hè? Zoveel is nooit.
3: Nee, maar ik heb ze liever dikker, hè? Ja. Dan kun je een beetje gewoon lange honden opstreken. Nou, ben je zo aan het eind.
1: Gaat er lekker om weg.
0: Wat een geluid nou, over, Frits.
1: Ja, mooi is dat, hè? Zo ga ik Mimi bij de kapper ook. Als je nou wil weten hoe dat eruit zucht. Ik zei het al, Ronald is er ook bij de expeditie. Dan moet je vanop nemen naar TV Noord kijken. Dan kun je hem zijn hoe dat er allemaal uit zucht.
0: Nou, mooi. En wat zal dat een heerlijk gevuil weten. Neem die dikke vachten weer af. Nou, Frits, bedankt voor vanochtend. De kist er een blim. Met de koffie was al zet, hoorde ik. Dus
1: ja, dat, hoorde ik al, ja.
0: Dat komt wel gaaf. Frits, bedankt. Goed weekend.
1: Jo.
0: Mooi.
5: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
6: Deze week Wat Aans met

Ja, waaraans met Paljas de hele week is het Grunners Goud hier op Noord. En hoor je hem dus ook Vulvolker verbiekom. Straks hoor je hier wat we de rest van de middag down gewoon in Café Martini. Is er een stukje dansen? Ken best, toontje lager.

0: Stiekem Grand, Stoontje Lager in Noord en Ommeland. Ja, Remco, we moeten de boel een beetje vrijmaken.
1: Ja, het is tijd.
0: Het is tijd. Bijna tijd in elk geval voor Café Martini. Vandaag met Angelo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Mooi dat je er bent. Ja, je kwam al binnen en je begon al meteen met café praat.
1: Ja, ja, ik kom de studio in en ik zeg... jongens, Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Ja, dat soort onderwerpen heb je het over, hè, in een café.
0: Twee lege blikken die je aanstaan. Ja,
1: het bleef stil. Twee mensen die weinig met voetbal hebben hier in de studio. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ja, ik dacht meteen opvolger voor Koeman misschien voor na het WK.
0: Ja. Nou ja, daar kunnen we het allemaal over gaan hebben in het café.
1: Zeker, zeker. En natuurlijk ook over muziek, de Noord 9, de pubquiz. Ik heb leuke muziek meegenomen voor de jukebox. Dus het wordt 4 uur lang gezelligheid.
0: Mooi man. En het weer nodigt ook uit om op het café te zitten.
1: Ja,
0: is er
1: zeker.
0: Ook bediening?
1: Ja hoor, pilsje kan gewoon, ja.
0: Pubquiz komt er ook bij.
1: Prijzen zijn er te vallen, absoluut.
0: Nou, ik weet niet of jij nog plannen had, Remco.
2: Ik moet de auto nog even wassen. Die ziet er echt niet uit.
1: Oh, maar ik kan met je mee in de auto dan.
2: Oh, ja, dat kan.
1: Dus, ja, kan je gewoon aanzetten.
0: Ja, nou, precies, dat is waar. En anders ga ik gewoon in mijn eentje hier op het terras zitten. Er zijn plekken genoeg. Schuif gezellig aan. Tot 6 uur is het tijd voor Café Martini. En het laatste uur natuurlijk Happy Hour. Dus dan kan je alvast nadenken over een verzoekje. Hè?
1: Ja, zeker. Laat het achter via de app.
0: Prima. 050-3188-288. Denk er maar even over na. Zometeen dus met Angelo tot 6 uur Café Martini. Remco, bedankt voor vandaag.
2: Jij ook bedankt.
0: Tot een volgende maal. En Café Martini begint zo. Noord en Ommeland gaat volgende week weer verder. Goud weekend.
2: Hoi.

voor iedere vakantie. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles?

0: weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: 7 dagen lang we samen niet alleen.
7: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten, onafhankelijk van elkaar, dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege een drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak. Onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit.

0: Bit aan huis via 0683 252 162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
0: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
2: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
3: Radio
4: Café Martini.
0: Met Angelo Wensing.
5: Hey, goedemiddag. De borrelnootjes staan weer op tafel. De tap is los en de tafeltjes zijn afgeruimd. Radio Café gaat beginnen met Keep On.

0: Spencer Davis Group, het is Keep On Running.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hallo, het is Angelo hier. Het is Café Martini waar je naar luistert op Radio Noord. Fijn dat je erbij bent en applaus voor jezelf. Tuurlijk. Stefan is eventjes op vakantie, dus die heeft de sleutels van dit prachtige radiocafé eventjes aan mij gegeven. Het leukste plekje eigenlijk van de radio hier in het noorden. Het is fantastisch om hier op dit café even te mogen passen. Dus ook hartstikke gezellig. En een café zou een café niet zijn als er natuurlijk ook gewoon heel veel ruimte voor jou is. Dus wil je iets kwijt? Wil je mij iets vertellen? Wil je even laten weten hoe jouw zaterdagmiddag is? Deze prachtige zaterdagmiddag. Laat het vooral eventjes weten, want ik ga de appbox gewoon bij deze even openen. Je kan een berichtje achterlaten naar 050-3188-288. Het kan van alles zijn. Wat je vandaag aan het doen bent, wat je misschien vanavond gaat doen, wat je dit weekend aan het plannen bent. Het kan zomaar. Het café is bij deze geopend, waarin we zometeen natuurlijk ook een nieuwe editie hebben van de Noord 9. Hoe die eruit gaat zien, ja, dat zie je allemaal en dat hoor je allemaal hier live op Radio Noord. Eerst dit, de Pet Shop Boys en Suburbia. Wow.

0: Beautiful people op een dag met beautiful weer. Toch ja, mensen, wat heerlijk. Het zonnetje schijnt.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En het is zaterdagmiddag, dus ook vaste prik de Noord 9. Iedere zaterdag natuurlijk het gezelligste radiocafé, wat dan ook nog eens een hitlijst heeft. De enige lijst die door de lokaliteit wordt gedomineerd. En misschien ken je ze dan allemaal niet. Dat zou kunnen, maar aan het eind van de dag dan weet ik zeker dat je ze gaat toevoegen aan je enige echte barbecue playlist. Want het zijn allemaal lekkere muziekjes uit de eigen regio. Het is week 22. Daarin vinden we in de lijst 1 stijger, 4 zakkers, 2 die op dezelfde plek zijn blijven staan. En we hebben ook 2 nieuwe binnenkomers. Degene die we niet meer gaan horen vandaag, dat is Bronsema en Staal. Het komt goed. Die heeft na 8 weken in ieder geval niet meer een plekje in de lijst verdiend. En ook Blanks en Mr. Sunshine. Na 2 weken wist hij niet in de lijst te blijven. Hoe klonk dan de top 3 van vorige week? Nou, dat kan ik je vertellen. Die klonk zo.
2: Nummer 3.
0: Robin IJzerman. Op 3.
2: Twee.
0: Orange Skyline en Feel was

0: Oh, en Birdie.
1: Naar een wat tropisch land.
0: Hap de nummer 1 stond bovenaan.
1: En gaan we samen knallen. In Noord-Lief op strand.
0: Es Verona Otra Vez. Och, wat heerlijk. Wat een zomers... Fantastisch liedje. En of die nog steeds bovenaan staat, dat weten we rond de klok van 6. Want dan hebben we de top 3 van de Noord 9. Daar vinden we dan of dit liedje nog op bovenaan staat. Nou, we gaan kijken wie er op 9 staan. 2 weken volgehouden in zijn 13e week. Hij is op weg naar de uitgang, maar vandaag nog zeker niet. Je kan nog lekker met hem meezingen. Het is Steenvanger op de nummer 9 met Night in Bedwang.
2: Nummer 9.

als je uit de Zero's komt, dan denk je misschien, hé, dit liedje, dat ken ik ergens van. Ja, dit is natuurlijk het origineel van Ella Ella, maar misschien ken je ook wel de versie van Kate Ryan. Gigantisch hit geweest in de Zero's. Misschien klinkt hier bekend. Lekker hoor, hartstikke goed. Je luistert naar Café Martini. En Café Martini zou later vandaag geen Café Martini zijn als we geen pubquiz gaan spelen. Je kan je bij deze ook wel aanmelden. Meld je gewoon eventjes in de app van Noord. En dan slingeren we zometeen ook nog even de jukebox aan. Met vandaag een jarige artiest. En wie dat is, dat hoor je dan binnen nu in een kleine 6 minuutjes. Ik vind ook even te kijken wie zich al meldt in de appbox. Ik zie dat Max, Melanie, Tobias en Siska er al zijn. Hilda meldt zich ook nog eventjes. En die zegt, wij gaan straks barbecuen bij mijn dochter. Want mijn schoonzoon is jarig geweest. En mijn kleindochter is 28 mei 6 geworden. Nou, hartstikke gefeliciteerd vanuit de studio van Radio Noord. En laat vooral even van je horen. Via de app 050-3188-288. Met maar één vraag. Is alles goud?

0: ben nooit chagrijnig.
1: Ben jij nooit chagrijnig?
0: Nee, ik vind mezelf oprecht niet chagrijnig.
2: Oké, okay. Dan ben je wel de enige.
0: Nee, dat is niet waar. Ik ben nooit chagrijnig. Het moet wel precies gaan zoals ik het in mijn hoofd heb. Maar ben je alles, ja.
3: Radio Noord. Kan

0: Samjeu in Café Martini. Nogmaals, goedemiddag. Noah, Stefan hier. Nu is het Angelo die even prachtig op deze zaterdagmiddag mag gaan zitten. Speciaal voor jou. Het is het laatste weekendje van mei. De zomer staat voor de deur. En daar ben ik toch wel absoluut blij mee. Want ik ben echt een zomerskindje. Laat ik het zomaar even zeggen. Je kan natuurlijk onderweg zijn naar een verjaardag van je broer. Of je kan je klaarmaken voor een barbecuefeestje bij jou in de buurt. Het is een van de lekkerste dagen van de week. En daar hoort natuurlijk ook lekkere muziek bij. Hoe lekker is het dan dat jij mag bepalen wat er uiteindelijk op de radio komt? En dat moment, dat is nu aangebroken.
1: De Jukebox.
0: Ja, en die is vandaag in handen van een man die 61 kaarsjes mag gaan uitblazen. Geen idee dat hij eigenlijk überhaupt de 50 al gepasseerd was trouwens. Dat is mij compleet voorbij gegaan. Nou, waarschijnlijk ziet hij er dan gewoon heel erg jong uit. Ik heb het over Peter Paul Muller. En dan denk je, wie is dat? Nou, dat is deze man.
2: Nee man, we zijn helemaal van die baan afgespeeld door die gasten.
3: Ja, vind je het gek? Twee jongens van 20. Ja. Ga nou toch op, ja. Dan moet je me ook niet te diep in de nacht naar Groningen laten rijden. Waar slaat dat op? Voor een foetusverjaardag.
2: Een gender reveal party. Ja. En waar slaat het op? Dat is 10k, hè? Sturen als factuurtje.
3: Ja, oké, prima. Maar dan ga je toch even iets anders. Ik ga toch niet als laatste naar Groningen? Ben je toch geen vrachtwagenchauffeur, man?
0: Nou, hartstikke leuk natuurlijk als hij vaker naar het noorden komt. Het is niemand minder dan Martin Morero. Ja, gespeeld door Peter Paul Muller. En die speelt natuurlijk die hilarische personage in Gooise Vrouwen. Die is vandaag jarig. Dus ik dacht, joh, we zijn een café. Hij heeft natuurlijk echt twee fantastische meezingers ooit gemaakt. En ja, één van die twee moeten we toch gaan draaien. Ik laat ze nog even aan je horen, want heb je geen idee welke liedjes het zijn deze. De liefde.
4: Zelden zeker, maar nooit gewoon.
0: Martin Morero.

0: echte liefde of spijt is voor later. Het zijn twee fantastische bangers voor op je zaterdagmiddag. Welke wil jij horen?
1: De Jukebox.
0: Laat het weten via de app 050-3188-288. Bellen mag natuurlijk ook. Welke wil je horen van Martin Moreno? Echte liefde of spijt is voor later? Twee liedjes in de Jukebox en eentje ga ik het draaien. Je hoort het na Toploader.

0: Het is Café Martini met de muziek natuurlijk, die daarbij hoort. De Tramps en Disco Inferno.
1: De Jukebox.
0: En er is in iemand jarig, een artiest, Martin Morero. En voordat ik daar zo meteen naartoe ga, gaan we eerst even naar iemand die in de auto zit, richting huis. Die heeft een heerlijke vakantie gehad. Het is Gratia, een hele goede middag.
2: Heel goedemiddag.
0: Jij hebt de afgelopen 2 weken alle weersomstandigheden eigenlijk meegemaakt, hè, vanaf de camping.
2: Ja, ik denk een temperatuurverschil van een 20 graden. Van regen, kou, warme jas, warme trui naar zitten in een bikini aan het strand.
0: Ja, ja. Want jij hebt 2 weken lang op een camping in Heiningen in Brabant gezeten. Dus je was daar op het moment dat we de koudste hemelvaartsdag hebben beleefd. En waarbij we ook nog een heel warm Pinksterweekend hebben gehad. Klopt, hè?
2: Klopt helemaal, ja.
0: Maar dan ben je wel echt een strijder, dan ben je een echte fanatiekeling. Hoe erg heb je wel genoten de afgelopen 2 weken?
2: Oh, fantastisch. Heerlijk.
0: Ja,
2: prachtige omgeving, op rijafstand van het strand en van Zeeland. Heerlijk gefietst, leuke plekken gezien. Dus wij hebben ons heel goed vermaakt.
0: En wat ik me dan altijd afvraag, als je gaat kamperen, heb je dan ook echt alles om te gaan kamperen meegenomen? Dus eet je elke dag bij de caravan?
2: Wij wisselen dat vaak af. Wij hebben een caravan en daar kan ik prima in koken. Daar kunnen we prima in leven. We hebben een voortent ervoor. Maar wij genieten er ook van als we ergens op de fiets zijn of ergens in ergens naartoe zijn om gewoon lekker even daar te blijven hangen en lekker te eten.
0: En waarom zijn jullie naar Brabant gegaan? Hadden jullie dat van tevoren al uitgekozen? Kom je er vaker?
2: Ja, zeker. Nee, dit is de 2e keer dat wij naar deze camping zijn geweest. Echt een aanrader. En een neefje van ons die heeft voor de 2e keer meegedaan aan de Europa Run. Dat is van Parijs naar Rotterdam.
0: Ja.
2: En wij zijn al van de idioten die 's morgens vroeg langs het parcours staan om alle groepen aan te moedigen en vervolgens door te rijden naar Rotterdam om dan bij de finish ook nog te gaan kijken.
0: Nou, klinkt gewoon als een heerlijke 2 weken. Ondertussen zit je natuurlijk gewoon nu in Café Martini en we hebben de jukebox even aangeslingerd en er zat een artiest in, Martin Morero, en die heeft 2 liedjes gemaakt. Laten we even luisteren welke 2.

0: van die twee die gaan we draaien. En de stemmen zijn geteld. En jij mag de doorslag geven eigenlijk vanuit de auto richting Haren. Zeg het maar, wat gaan we draaien?
1: Spijt is voor later.
0: Van Martin Moreira natuurlijk. Nou, geniet ervan. Dankjewel, hè.
1: Gaat helemaal goed. Dankjewel.

0: Het is Prince. Windows Cry hier op Radio Noord. Goedemiddag hoor, fijn dat je erbij bent. Het is inmiddels 3:10. En ik moest opeens denken aan Ewout Genemans. Ik weet niet of je hem kent. Presentator van natuurlijk van die ene politieserie, Bureau Utrecht. Of dus vanaf komend seizoen Bureau Groningen. Later dit jaar te zien op Videoland en op RTL. En ik zat een beetje op de social media te kijken. En ik zag op Instagram, en dat vond ik dan wel weer heel erg typisch dat ze dat dan weer lieten zien. Maar dat ze, dat ze koeien aan het redden waren met de politie van Groningen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is afgelopen. En of dat natuurlijk in de serie te zien gaat zijn. Definitieve datum is nog niet bekend. Maar ik zag het online komen. Ik dacht, oh ja, daar zijn ze natuurlijk mee bezig. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ondertussen zitten we in Café Martini natuurlijk ook met onze prachtige hitlijst Noord 9, waarin we beland zijn bij plekje 8. En die is voor degene die 7 weken in de lijst staat, 4 plekken is gezakt. En dat is dan weer 0,50.
1: Nummer 8.
2: Dit is
1: Noord.
2: Radio Noord.

is 050 en dit binnen de nacht. Op plekje 8 in de Noord 9. Die lijst die zometeen ook nog eens verder gaat. Waarbij ook de appbox is geopend. Laat een berichtje achter 050-3188-288. En klets lekker mee in de appbox. En want het is natuurlijk Café Martini. En na de klok van 3, dan ga je deze horen. That's the way, komt eraan.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Volgende week vrijdag tot 10 uur

0: Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
6: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenadi.nl.

0: theatergeertthijs.nl.
1: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
6: Radio Noord.
7: Café Martini.
2: Met Angelo Wensing.
8: Zo dan, hele goedemiddag. Het is je zaterdagmiddag. Ja, ach, nou, rustig aan. Ja, rustig aan. De Mavericks komt eraan.
6: Waar je Groningen hoort.
8: Wat een enthousiasme, jongen.

0: JC en de Sunshine Band zorgen ervoor dat het 3 uur is geweest. Goedemiddag, mijn naam is Angelo en dit is Café Martini op Radio Noord. En ik draai eventjes wat vakantieuurtjes voor Stefan dan. Die is er normaal iedere zaterdag en ik mag de deuren eventjes open houden van Café Martini. En ik heb ze het open gedaan, ik vind het heerlijk. Dus ik ben ook vooral blij dat jij erbij bent. Laat het even horen via 050-3188-288. Want ook de Noord 9 natuurlijk zit er gewoon vandaag in. En tot een uurtje of 6 is Café Martini bij je met de beste artiesten uit de regio. 3 of 6 en dan kruipen we richting de nummer 1. Zover is het nog lang niet, want voor die tijd spelen we bijvoorbeeld ook nog eventjes de pubquiz. Hoort natuurlijk echt in een café, hè? Vind ik ontzettend leuk om ook weer met jou te gaan spelen. Dat doen we over een uurtje ongeveer, dus mocht je mee willen spelen, app dan alvast pubquiz naar de app van Noord. 050-3188-288. Wie weet bel ik jou dan over een uurtje wel en mag je meespelen. Laat het even weten, app dus een pubquiz naar de studio van Radio Noord. Ik zie ook dat er lekker geappt wordt, want Anita is erbij.
1: Mooi even. We staan nu op de camping bij de boer. Maar het is zo warm, we zitten even lekker onder de luifel naar Café Martini te luisteren. Groetjes, Anita.
0: Anita, groetjes terug. De Noord 9. Gaan wij verder met de Noord 9. De nummer 7, die staat klaar en die is in handen van Roelof van der Velde. En die zit dit jaar 30 jaar in het vak. Iets 30 jaar doen, ja, ga er maar aan staan. Maakt niet uit of je er fulltime mee aan de slag bent, of dat je het rustig opbouwt, of alleen in de weekenden. 30 jaar is gewoon een hele lange tijd. En misschien zingt hij daarom ook wel al wat older. Want die staat deze week op plekje nummer 7.
2: Nummer 7.
3: Dit is Noord. Radio Noord.

0: Angelo, Angelo, Angelo, lekker weer hè, Radio Noord. Laters.
1: Noord, Radio Noord.

Want we krijgen al een verzoekje binnen van Martijn. En die zegt, mag ik zo meteen ook nog iets van André Hazes horen? Nou, zeker mag dat. Vanaf 5 uur is natuurlijk ook het happy hour hier op Radio Noord. Tijdens Café Martini. Die verzoekjes die verzamel ik allemaal de hele middag. Dus je mag ook zeker alvast laten weten wat jij dan eventueel zou willen horen. Ja, het is een zaterdag die ongetwijfeld ook voor Suzanne en Freek een hele memorabele gaat worden. Want morgen is hun allerlaatste show in de Gelderdoom. En ik weet niet of je bent geweest. Misschien ga je er vandaag heen en ga er dan echt van genieten. Want het is werkelijk fantastisch. Ik kan echt oprecht zeggen, zonder dat ik echt een mega groot fan ben van deze twee, dat het een van de beste shows is die ik ooit heb gezien. 400.000 man in 10 concerten ontvangen. Ja, een waanzinnige show neerzetten. Dat zal een mooi moment worden natuurlijk als er Lichtje Branden voorbij komt. Als liedjes als Niemand daar gedaan worden. Midden in die grote Gelderdoom waar het gewoon op dat moment 40.000 man zijn. Ook was er een liedje. En het liedje dat vond ik zelf heel erg leuk. Ik ben echt heel erg fan van het liedje Overkant. Samen met Snelle. En ook die deden ze. Hoe lekker. Dit is er eentje die ik dacht van ja, dan moeten we ook eventjes draaien. Toch het laatste weekendje van hun. Dus ik dacht ik gooi me gewoon eventjes in de overkant van Suzanne en Freek. En samen met Snelle dus hier in Café Martini.

0: Wat doe je nou vervelend? Verdomme, lig ik net bij het zwembad.
1: Dat vind ik niet enig zo. Leuk toch?
0: Ja, enig.
2: Dit is Noord.
3: Radio Noord.

0: Madonna en Papa Don't Preach hier op Radio Noord. Zometeen de nummer 6 uit de Noord 9. Eerst het weer. Vandaag doet de zon goed haar best hoor. Het wordt zo'n 24 graden ongeveer vandaag. Met een zwakke tot matige noordwesten en oostenwind. In de avond en in de nacht dan wordt het wat helder. Dus het wordt ook nog wat frisser. De temperatuur die zakt naar zo'n 10 tot 14 graden. Als ik jou was ook lekker het raampje openlaten in je slaapkamer. Dan koelt het tenminste nog wat af. Morgen is het regelmatig zonnig. De wind uit het westelijke richtingen is zwak tot matig. Van zo'n 19 tot 23 graden. En ook dan in de avond zakt de temperatuur richting zo'n 13 graden. Zometeen dus het vervolg van de Noord 9.
1: Dit is Radio Noord. Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
0: Ook Riek Schuuring ga je horen. Wat een geluk. Maar deze is ook lekker hoor. Helemaal op de vibe van de zaterdagmiddag. Met Simons, Cat & Release hier in Radio Noord.

0: geluk. En terwijl jij aan het genieten bent van je vrije zaterdagmiddag, ben je misschien wel bezig om de zolder weer aan kant te maken. Zweet staat op je rug. Nou, bij deze neem even een pauze.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Een mooi moment, want dan ben je net op tijd om de eerste nieuwe binnenkomer in de Noord 9 te gaan horen. Dan brengen we eigenlijk bij de nummer 6 van deze week in de prachtige hitlijst natuurlijk. Die is deze week in handen van Fries Wolma en Henny Dolsma aan de reizen. Zo heet het liedje in ieder geval. En wat betekent dat weer? Dat ze lekker op reis gaan. En Fries die doet het dan met de geboren Drent Henny Dolsma. En een lekkere zomerse power liedje. En ik denk van joh, die moeten we er even erbij pakken op Radio Noord. Dus gaan genieten in ieder geval van het volgende nummer in de Noord 9.
2: Nieuw in de Noord 9.
1: Nummer 6.
2: Radio Noord.

Café Martini. Waar we over een klein uurtje in Café Martini de pubquiz gaan spelen. Opgeven, dat kan al via de app. Stuur pubquiz naar 050-3188-288. Dan vertel ik je zometeen wat het inhoudt. Wel kan ik je vertellen dat je het allemaal voor een snoesterput doet. Dus kom maar door en pubquiz naar de app van Noord. En om een beetje in de stemming te komen, is er eigenlijk maar één artiest die niet mag ontbreken als je in een café zit. Het is André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen op Radio Noord.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Wat betekent geluk voor jullie?
3: Dat je samen oud mocht worden zonder ruzie. Met nog altijd hetzelfde gevoel als in het begin.
2: En voor u? Als er na het kakken niks aan het wc-papier

De NRS en Chain Reaction hier op Radio Noord. En mocht je je afvragen, wat is eigenlijk beter? Wandelen of hardlopen? Het is mooi weer. Dan kan ik me afvragen dat je denkt, hey, ik wil eigenlijk gewoon het doen wat het gezondst is. Nou, ik kan je bij deze vertellen. Als je zin hebt om in ieder geval wat meer conditie op te bouwen, dan moet je gaan hardlopen. Het is namelijk beter dan je gewrichten belasten tijdens het normale lopen. Onderzoek laat zien dat wandelaars veel minder kans hebben op blessures dan hardloper. Daardoor is wandelen voor veel mensen makkelijker vol te houden. Hey, zomaar even een tipje op deze stralende zaterdagmiddag. Waar je zometeen de drie A's, één met de bomen, gaat horen in Café Martini. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge hoor je nu op Radio Noord.

Lijkt me hartstikke leuk om op kantoor te werken. Zou je zeggen waarom? Lijkt me leuk om een baan te hebben waarbij als iemand zo tegen je praat zo, dat je dan midden in zijn verhaal kunt zeggen, oké, maar kun je het anders even op de mail zetten?

Lekker zomers met de drieërs. Eén met de bomen. Radio Noord. Zorg dat je zo meteen goed wakker bent, hè. Loop desnoods nog even een blokje om. Laat de hond nog eventjes uit, want over een half uur spelen we de pubquiz. En het is natuurlijk de laatste zaterdag van de maand. Dus dat betekent ook dat er iemand met die prachtige bokaal vandoor gaat. Want we hebben een klassement. Dat leg ik zo meteen nog even uit. En ook deze ga je horen.

0: op zondagochtend hoor je bij Radio Noord.
1: Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij.
0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.

0: Radio Noord.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor 1000 passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 7 dagen lang. Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Tripskom.

0: Oranje. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
4: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
5: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
6: Radio Noord.
7: Café Martini.
6: Met Angelo Wensing.
8: Waar zometeen de laatste nieuwe binnenkomer in de Noord 9 te horen zal zijn hier op je radio. En ook de pubquiz komt eraan. Na Alizi, dit is Mooi Lolita.
9: Radio Noord. Ho, ho, ho. Dat voice line, geweldig. Oh, jongen, fantastisch. Joehoe.

0: is een beetje alsof je Disneyland inkomt, hè. Dat je dat prachtige kasteel ziet. Mooie muziek. Mr. Blue Sky. Goedemiddag, het is 4:15. En je luistert naar Café Martini. Goedemiddag, mijn naam is Angelo. Mocht je net ingetuned zijn, tot een uurtje of 6 is dit café wagenwijd voor jou open. Met over een half uur de pubquiz. Waarbij we eventjes de potloden hebben geslepen. Zometeen ga ik de blaadjes uitdelen en jij kan er eentje bemachtigen. Zometeen krijg je van mij namelijk een benaderingsvraag te horen. Eentje die je juist moet beantwoorden. Lukt je dat, dan ben jij deelnemer voor vandaag. En ook een Café Martini natuurlijk, waarbij we een happy hour hebben. Over een uur, vanaf 5 uur, dan kan jij je plaatje aanvragen. Dan gaan we samen die zaterdagavond in ieder geval goed beginnen. Voor het zover is, ja, tijd voor...
1: De Noord 9.
0: En we zijn beland bij nummer 5. Die is deze week nieuw, de laatste nieuwe binnenkomer. Maar dan wel meteen al halverwege de lijst binnenknallen. Dat doen ze ontzettend goed. Mocht je willen weten hoe die complete lijst eruit ziet, check dan vooral eventjes rtvnoord.nl. Het gaat om Lucas en Gea. Ja, ze zijn weer terug van weg geweest. Dus dat wordt lekker meelallen met Laat Me Maar Gaan in de Noord 9.
1: Nieuw in de Noord 9.

Het gezellige gezelschap Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Goedemiddag hoor. We kruipen richting 16:30. Ik ben dol op pubquizzen en dat komt er eigenlijk ook heel erg goed uit, hè. Want rond 16:30 dan spelen we hier in Café Martini eigenlijk altijd wel een pubquiz. Nou, en misschien wel met jou. Dat zou zomaar eens kunnen. Je doet het sowieso niet voor niets. Een snoesterput, dat staat dan voor je klaar. Daar hoef je niet eens één vraag goed voor te hebben. Want jij bent de deelnemer van vandaag. Jij krijgt die sowieso opgestuurd. Maar, ja, het is de laatste zaterdag van de maand. En dan staat er ook nog eens een prachtige bokaal voor je te wachten. Vorige week was in de uitzending Lotte en die had 9 vragen juist. Dus als jij vandaag meer dan 9 weet te pakken, dan komt er ook nog eens een prachtige bokaal jouw kant op. Nou, wat moet je zo meteen doen? Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je binnen een minuut zoveel mogelijk antwoorden gaat geven op de vragen die ik ga stellen. Lukt je dat, dan gaan we dat invoeren in het klassement. En uiteindelijk verdient dat een mooi plekje. Heb je er meer dan, nou, ik zei net al, 9 goed? Nou, dan ben je ontzettend goed bezig, want dan komt die bokaal ook nog eens jouw kant op. Een snoesterputje komt sowieso dan naar jou, dus dat is hartstikke lekker. Wil je meedoen, dan moet je antwoord geven op de volgende vraag. Om jezelf te nomineren moet je juist de antwoord doorgeven. En die vraag die luidt dan ook: uit hoeveel bandleden bestond de oorspronkelijke bezetting van de band Queen? Nogmaals, geef het antwoord via de app 050-3188-288. Uit hoeveel bandleden bestond de oorspronkelijke bezetting van de band Queen? Heb jij enig idee? Dan mag je je melden. Je kan appen naar 050-3188-288. Je mag ook bellen naar de studio. En wie weet speel jij zometeen met mij dus die pubquiz. En ga je er nog vandoor met zo'n bokaal. Het zal mooi zijn. Laat het weten via de app. En dit is de Backstreet Boys op Noord.

Backstreet Boys. Quit Playing Games. Op Radio Noord, dat is ook iets wat we zo meteen gaan doen. De pubquiz staat op een moment en op het punt van beginnen. En ik heb jou daarbij nodig, want je moet nog even laten weten... uit hoeveel bandleden bestond de oorspronkelijke bezetting van Queen? App dat antwoord naar 050-3188-288. Kan natuurlijk ook via de telefoonlijn. Je mag ook bellen naar de studio. En wie weet, speel jij zometeen dan wel die pubquiz... en ga er nog vandoor met die bokaal. Want het is de laatste van de maand. Laat het weten via de app. Dit is Cloud, La Rada op Radio Noord.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Het is Cloud op Radio Noord. Goedemiddag. En het is tijd voor een spel. En niet zomaar een spel, nee. Het is...
2: de pubquiz.
1: Juist, het is de pubquiz. En die ga ik waarschijnlijk doen met niemand minder dan Jacco. Jacco, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Ben je een beetje fan van Queen?
3: Ja, absoluut.
1: Ja, absoluut. De vraag was natuurlijk uit hoeveel bandleden bestond de oorspronkelijke bezetting van Queen. Het antwoord moet zijn...
3: 4.
1: En weet jij ze ook op te noemen?
3: Freddie Mercury. Hmm? Brian May. Mm-hmm. Roger Taylor. Mm-hmm. En John Deacon.
2: Goed.
1: Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. We gaan een pubquiz spelen. Ben je er klaar voor?
3: Ja, best.
1: Ik ga het eventjes een kort uitleggen. Ik krijg zo meteen 1 minuut lang de tijd om na zoveel mogelijk vragen eigenlijk juist te beantwoorden. De bedoeling is dat je er meer dan 9 gaat juist antwoorden, want dan krijg je ook nog eens een bokaal.
3: Dat is best wel fijn.
1: Nou, dat zal mooi zijn, toch?
3: Ja, ik weet niet of ik dat red.
1: Heb je thuis een mooi plekje er eventueel voor?
3: Ja, absoluut. Ja, ook.
1: Oké, nou, dan kan je misschien die ruimte alvast een beetje goed gaan vullen zo meteen met die bokaal. Als jij er klaar voor bent, dan ga ik vragen op je afvuren.
3: Ik ben klaar.
1: Ja, oké. Dan gaan we beginnen. Vraag 1. Uit welk land komt zanger Duncan Lawrence?
3: Amerika.
1: Uit welk duo heeft in 2014 meegedaan het Eurovisie Songfestival namens Nederland, wat een beetje country-achtig was?
3: Bas.
1: Welke Britse zangeres scoorde een wereldhit met Rolling in the Deep?
3: Bas.
1: Welke band scoorde een hit met Stil in mij?
3: De Dijk.
1: Wat is de naam van de zanger van de band Coldplay?
3: Bas.
1: Hoeveel snaren heeft een standaard gitaar?
3: 5.
1: En de volgende vraag. Wat is de echte naam van Donna Summer?
3: Bas.
1: Uit hoeveel completen bestaat het Wilhelmus?
3: 5.
1: Uit welke stad komt zangeres Anouk?
3: Rotterdam.
1: En welke auto komt er in het liedje van Samuelton en Echte Liefde is te koop? Oh.
3: Bas.
1: Oké.
3: Ik probeer wat.
1: Jacco, ik hoef het niet heel erg spannend te maken. 9 heb je niet gehaald.
3: Nee.
1: Heb je wel enig idee hoeveel je er juist had?
3: Nou, misschien 1.
1: Ja, dat klopt. Je had er één goed.
3: Ja, ik doe eens mee om te kijken.
1: Nou, ik zal bijvoorbeeld even snel doornemen. Duncan Lawrence is gewoon hartstikke Nederlands. Degene die in 2014 naar het Songfestival ging, een duo wat ook country-achtig was, was natuurlijk The Common Linnets. Rolling in the Deep is van Adele. Stil in mij is van Dick Hout. Chris Martin is de zanger van Coldplay. En een standaard gitaar heeft 6 snaren. Maar ja.
3: Nou, jij zegt het en dan klinkt het bekend.
1: Ja, inderdaad.
3: Ik moet er wat aan doen, ja.
1: Nou, weet je, jij krijgt in ieder geval van ons sowieso een snoesterput jouw kant op, dus...
3: Een zomerversie, hè, editie.
1: Nou, kijk eens, hartstikke leuk voor jou. En daar kan je het in ieder geval even mee doen. Die bokaal die gaat dan naar Lotte van vorige week, is dat goed?
3: Ja, zit er ook worst in die snoesterput?
1: Ik ga eens even kijken wat er allemaal voor jou in zit. Dankjewel, hè.
3: Ja, bedankt. Hoi. Beste uitzending, hoi.

op het gezelligste radiocafé hier op Radio Noord. Zometeen het vervolg van de Noord 9. We zijn gebleven bij nummer 4. Wie erop staat, hoor je zometeen. Eerst eventjes het weer. Vandaag doet de zon goed haar best. Hè. Het is ongeveer zo'n 24 graden. Wel koelt het af vanavond. Dus mocht je een raampje open willen zetten, doe dat zeker. Het koelt af naar zo'n 10 tot 14 graden. Morgen is het nogal zonnig. Het gaat ook nog flink waaien. Dus een krachtige wind. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden. En ook dan in de avond gaat het afkoelen. En kan er hier en daar een bui gaan overkomen. Dus wie weet... is een klein beetje gedaan met dat weer, maar hartstikke lekker natuurlijk. De appbox staat ook voor jou open. En sterker nog, die gaat over 20 minuten bepalen wat er gedraaid gaat worden. Want het happy hour komt eraan hier op Radio Noord. Mocht je een verzoekje hebben die we moeten gaan draaien op de radio, dan kan je het al laten weten via de app 050 3188 288. Hey.

0: Just Take That. And Everything Changes hier, 5:10 is het. Het is Café Martini. En mag ik je eventjes voorstellen aan Annie Sikkema Hommes, een dame uit de provincie met de leeftijd van 108. Ze is de alleroudste van het noorden. En we vroegen dan eigenlijk ook aan haar van, joh, wat zou je eigenlijk nog kunnen leren van iemand die maar liefst 108 is?
1: Niet alleen aan de computers, maar ook andere dingen doen.
2: Waarom is dat belangrijk?
1: Ze denken dat ze het allemaal zo druk hebben. Maar dan krijg je het automatisch druk omdat je niks doet. Ik heb heel wat meer gedaan vroeger.
0: Nou, we hebben dus totaal niet druk. Oftewel, Annie, we moeten gewoon even wat meer relaxen met z'n allen. Nou, dankjewel voor de tip. 108 jaar ongekend. Het hele interview, dat is ook gewoon te zien. Je kan eventjes naar de site gaan, rtvnoord.nl. En dan zie je haar prachtig zitten in een zetel. Het is best een ontroerend interview. Dus check het eventjes. Dit is Kiss Me op Noord.

0: Mooi.
1: Hallo.
2: Mooi.
3: En hallo, is het inderdaad. Nog een paar minuten.
4: De Noord 9.
3: Dan is het 5 uur, begint het happy hour. Maar we moeten ook nog eventjes die lijst natuurlijk prachtig afwerken. En deze week is de Noord 9 helemaal natuurlijk weer gevuld met regionale toptalenten. En 5 nummers heb je al gehoord. Alle nieuwe binnenkomers heb je ook al voorbij horen komen op de radio. En nu is het tijd voor een ex-Grunnings goud. Eentje met internationale allure en eentje die op plek nummer 4 is beland.
4: Nummer 4.
3: Dat is niemand minder dan Robin Iserman. Het is Dancing Backstage hier op Noord.
4: Radio Noord.

0: te veel gezegd, toch? Internationale allure, absoluut, van Robin Iserman. En zometeen 5 uur geweest. De telefoon die ontploft al. Goedemiddag
1: met Luc.
0: Hallo Luc, vertel, wat wil je horen?
1: Ik wil graag Blondie horen van Denise, want ik was helemaal gek van Blondie. Ik had een poster van Blondie en ik heb zo'n beetje al die singeltjes vroeger van Blondie.
0: Oké. Blondie, ja. Denise, zometeen na 5 komt die speciaal voor jou eraan.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 5 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig vanavond.

0: er vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
5: Goedendag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
6: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
5: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
7: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: Vergaderen en ontspannen. De Schaapsberg.nl.
8: Zondag 31 mei. De Marathon Groningen. Powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie. Marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
11: Het is happy hour. Happy hour.
12: Ja, dat is het zeker. Het is 5 uur geweest. Je kan je plaatje aanvragen via 050-3188-288. Dat is massaal al gedaan.
13: Radio Noord.
14: Café Martini.
13: Met Angelo Wensing.
12: En het is ook echt de bedoeling dat je hem gewoon eventjes inspreekt of stuur een berichtje naar de app. En wie weet komt jouw verzoekje wel op de radio. Te beginnen met een verzoekje uit Zuidbroek.
13: Radio Noord.
12: Ja, en dat was Denise. Oftewel...

0: Het is Blondie en Denise hier op Radio Noord. Lekker hoor dat je erbij bent. Oh, dat is de volgende al. Nee. Laten we eerst maar even uitleggen wat we aan het doen zijn natuurlijk. Het happy hour is begonnen. Ja, er wordt massaal gebeld, dus ik ben enorm aan het schakelen. En nu had ik eventjes Peter aan de lijn. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Angelo.
0: Ja, jij wil heel graag een liedje horen van Extreme. En Extreme kennen we natuurlijk van More Than Words. Dat is best wel een...
1: Inderdaad. Ja. Nou, het liedje heet Wholehearted. Mm-hmm. En dat, wat je al zei, dat was de opvolger van More Than
0: Words. Ja.
1: Dat was een hele grote hit. En deze hoor je toch een heel stuk minder op de radio. Maar ik vind hem ook heel erg mooi. Ja. Ja, ik dacht van... ik ga hem aanvragen bij jou. En dan hopelijk dat hij er dus op komt, dacht ik. En
0: Nou, dat, ik kan je bij deze zeggen, Peter. Dat dacht je hartstikke goed. Helemaal prima. Wholehearted komt eraan van Extreme. Die ga je nu horen. Peter, dankjewel voor je verzoekje.
1: Ja, joh, hartstikke bedankt. Dankjewel hoor, Angelo.
0: Graag genieten, dankjewel.
1: Hoi. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Ja, zoals je hoort, de lijnen zijn open. Laat het weten, 050-3188-288. Welk liedje mag ik voor je gaan draaien? Ik zie leuke suggesties voorbij komen. Je mag het ook even inspreken via de WhatsApp van Radio Noord. Vind ik alleen maar hartstikke leuk. Want ook René Schuurmans, de late Zonny Hart, komt er zometeen aan hier op Radio Noord. Het happy hour is begonnen met nu Extreme Wholehearted. Dankjewel voor het doorgeven, Peter.

0: laatste zon in je hart.
1: Het is happy hour.
0: Dat is het zeker. De lijnen staan wagenwijd open. 050-3188-288. Dan mag je je verzoekje eventjes doorsturen. Het kan via de telefoonlijn. Je mag ook gewoon even een audioberichtje insturen. Vind ik hartstikke leuk en ook alleen maar gezellig. Het happy hour speciaal voor jou. We gaan liedjes draaien die jij hebt aangevraagd. Zo komt er van alles binnen. Zoals Queen, Another Bites the Dust zie ik binnenkomen. Ik zie ook dat Tineke erbij is. Tineke wil graag Grace Kelly. Kortom, er mag van alles binnenkomen. Laat het weten via de app 050-3188-288. En grijp die kans. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Het is Queen. Het is bijna 5:30. 5 minuutjes voor 6:30 is het. En je luistert naar het Happy Hour op Radio Noord. Wat echt, in ieder geval via de telefoonlijnen ontploft en via de appbox ook. Dus hartstikke leuk om al die verzoekjes voorbij te horen komen. Je kan ze zeker nog even laten weten. 050-3188-288. Ik zeg je wel meteen, ik hoop dat ik het red om die liedjes erbij te pakken. Zo is bijvoorbeeld ook Sjoukje erbij. Die laat eventjes via de app wat weten. Die heeft wat prachtigs ingesproken.
1: Goedemiddag. Ik wil graag even een plaat aanvragen voor mijn schoonzoon Rudolf. Die is vandaag 50 jaar geworden. Graag de plaat Oerend Hart van Normaal. Groetjes van zijn schoonmoeder en groetjes van Sjoukje. Oké, dank u wel. Fijne dag verder. Fijne uitzending. Wij luisteren met genoegen. Doei, doei.
0: Dag, dank je wel. Ook komt er eentje van Johannes binnen.
2: Ik ben op dit moment op vakantie in Zuid-Limburg met mijn vrouw. En de nummer doet ons denken aan ons trouwfeest.
0: Ja, en het nummer heeft hij dan over Maroon 5 en Sugar. Deze nummers gaan er allemaal nog aankomen. Je kan nog je liedje laten weten via de app 050-3188-288. Dan gaan we die motoren even starten. Komt-ie, ja. Yes, dit is normaal.
3: Ik zeg, oeh.

0: Ja, ik vond hem zelf ook wel grappig, dankjewel.
1: Het is Happy Hour.
0: Juist, de lijnen zijn geopend. 050-3188-288. Laat vooral je verzoekje eventjes weten. En wie weet ga ik hem dan ook nog eventjes voor je draaien. Ik schakel eventjes naar de volgende provincie. Dat is namelijk in Drenthe, in Assen. Daar zit op dit moment Geert. Goedemiddag.
2: Hey, hallo man.
0: Hey, nou,
2: het is trouwens Geert Douwe, maar dat is een by the way.
0: Oh, maar, no problem. Nou, Geert Douwe, wat heerlijk dat je erbij bent. Je zit in Assen en ik weet dat er in Assen één ding heel erg leeft. En dat is eigenlijk vanaf de maand juni, dat is natuurlijk TT.
2: Ja, maar dat is niet het enige wat er leeft in Assen. Nou. Vandaag waren ze ook al bezig op de TT-baan met een stichting Bikers for All. Ja. Waarbij kinderen die het niet zo makkelijk hebben uitgenodigd werden met hun ouders om mee te rijden over het circuit op motorfietsen en in trikes. En helemaal geweldig.
0: Nou, wat mooi
2: maar
0: zeg.
2: De uitdrukking "She drives me crazy" hoorde ik vanmiddag op een andere plek.
0: Oh, ja.
2: En dat was in het centrum van Assen.
0: Nou.
2: Want daar hebben ze een beachvolleybalveld neergelegd.
0: Ja.
2: En daar worden vandaag beachvolleybalwedstrijden gehouden.
0: Ja,
2: Ik hoorde een van die dames horen, ik bedoel, "they drive me crazy." Want ja, ze kregen weer een opslag onder oren.
0: Oh, dus dat is eigenlijk de reden waarom je graag wil horen. Nou, het is natuurlijk een fantastische plaats sowieso.
2: Dat was mijn associatie eigenlijk met dit mooie nummer.
0: Nou, je zegt ook nog in je appje in aanloop naar een zomerse avond. Volgens mij komt jouw weekend helemaal goed, of niet?
2: Ongetwijfeld.
0: Ja. Ik ga hem starten, ik ga hem erbij pakken. Dankjewel, Geert Douwe.
2: Thank you so much.
0: Uit Assen, dankjewel. En heb jij ook nog een verzoekje? Laat het vooral weten. 050-3188-288. Kan in een voiceberichtje, kan een belletje, kan een normaal appje. Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Ja hoor, komt er ook gewoon aan. Hartstikke lekker in je happy hour. Het is Radio Noord waar je naar luistert.

0: Friday, I'm in love. Wat is aangevraagd door Christel, dankjewel. We zitten er bijna op hoor met het happy hour. Want we hebben natuurlijk ook nog de ontknoping van de Noord 9. Maar er komen nog superleuke suggesties voorbij, zoals deze van Pieter.
1: We hebben het over Assen. Ik dacht er, en over het is ik weer. Ik denk achter de tent. Goedjes, Pieter Beren zou dat zo'n...
0: Ja, van mooi warkjes dat. Ja, die moeten we er toch nog even doorheen drukken, toch?
2: Je zit nu weg.

0: Ach, ik vind dit zo lekker, hè. Het is inmiddels 6:15. We moeten even rustig bijkomen, denk ik.
1: De Noord 9.
0: Want we naderen ook de ontknoping natuurlijk. Want welke liedjes staan er nog in die top 3? Hebben we een nieuwe nummer 1? Is er geswitcht in die top 3? Nou ja, we hebben al behoorlijk wat liedjes gehoord. Natuurlijk 6 stuks om precies te zijn. En het is de bedoeling dat wij zo meteen gaan weten wie er bovenaan de Noord 9 staat. Vandaag op 3. Een nummer dat 4 plekken is gestegen. Het is de hardste stijger in een behoorlijk lange tijd. Het is de Falcon Hill en Can Change. Daar ga je nu lekker naar luisteren hier op Radio Noord.
2: Nummer 3.
1: Radio Noord.

0: ik ben fan van Zor. Orange Skyline, Feel. Feel like something new. De nummer 2, nog net zo nummer 2 als vorige week en al 6 weken. Keurig in de bovenste regionen van de Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Juist, dat is hem. We gaan richting de nummer 1. De nummer 1, die ga je dan ook zo horen. Eerst gaan we even de balans opmaken van deze prachtige Noord 9 van deze week. We hadden 1 stijger, 4 zakkers, 2 die op dezelfde plek zijn blijven staan en 2 nieuwe binnenkomers. En ik dacht, weet je, zullen we gewoon even een resumeetje doen? Zullen we even door die andere liedjes er nog heen gaan? Nog even de andere 8 om de geheugen even op te frissen. We begonnen namelijk vanmiddag met de Stirnfänger. Night in Bedwang begonnen we mee. Daarna kwam 050 op

0: Nummer 7.
1: Terug op Milenium.
0: Op de nummer 6. Hadden we de eerste nieuwe binnenkomer. Anne Rijssen, Fries Wolda en Henny Dolsma.
2: Met Friese
0: en ook Lucas en Gea.

0: nummer 2 die net zo nummer 2 is als vorige week. De hele lijst kan je gewoon terugvinden online op rtvnoord.nl. Daar zijn we toe aan de nummer 1. En die is eigenlijk net zo nummer 1 als vorige week. Die week daarvoor en die week daarvoor. Hij pakt hem voor de derde keer. Het is Birdie. Nis Farano, otra vez. Oftewel, we gaan nog even de zomerse klanken horen hier op je radio. De nummer 1 komt eraan. En dankjewel.
1: Nummer 1.

0: zeg. Hij sluit Café Martini af. En dus de Noord 9 staat hier bovenaan. Het is Birdie. Morgen ben ik zelf weer met Je Weekend is Goud. Maar ga genieten van je heerlijke zaterdagavond.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
3: Veel score, maar
4: waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
1: TV Noord.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 6 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van

0: afspreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

stad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar schouw was lange en de snij joeg mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de langes reed, dan was het net of heile stad, mooi tegen wie.

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en den om de bie. Doe was niet mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, wolk van stof, en met een kalm geboor.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Aankomende zondag proot ik 2 uur lang met de man van de grunnige tol, proot wie Ab Mol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in proot Olaf over zijn passie voor de muziek, zijn werk met asielzuikers en vanzelf ook de grunnige tol.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer

0: haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren. Ja. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de Ebola

0: In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Aankomende zondag proor ik 2 uur lang met de man van de grunnige tol, proor wie Ab Mol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in proort Olaf over zijn passie voor de muziek. Zijn waak met asielzuikers en vanzelf ook de grunnige tol.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond.
3: Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of...

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo... en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd.

0: rij. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Aankomende zondag proot ik 2 uur lang met de man van de grunnige tol, proot wie Ab Mol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in proot Olaf over zijn passie voor de muziek. Zien waak met asielzuikers en vanzelf ook de grunnige tol.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

zag vanzelf mijn oog, die kwam weer om. Mijn machtig wat heb je mist?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concert

0: En er zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Bos gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: SS, veel score, maar
2: nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Aankomende zondag proot ik 2 uur lang met de man van de grunnige tol, proot wie Abmol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in proot Olaf over zijn passie voor de muziek, zijn waak met asielzuikers en vanzelf ook de grunnige tol.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden, een paar stevige onweersbuien.